0: In de sloot in Almelo is een chemische stof gevonden. Het is erg brandbaar, zegt de brandweer. Het spul is gelekt uit een chemisch bedrijf op een industrieterrein in de buurt en is ook in het riool terechtgekomen. Er is nu een aparte rioolbuis aangelegd om te zorgen dat er niet nog meer naar buiten lekt. Veel dertigers en veertigers zijn niet tevreden over hun baan, meldt de Telegraaf. Zo zegt 1 op de 3 dat zij hun werk niet betekenisvol vinden. Ook klagen ze over een gebrek aan waardering en een te hoge werkdruk. En ook over de baas wordt geklaagd. Zo vindt minder dan de helft dat hij het goede voorbeeld geeft op de werkvloer. 11 bewoners van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn moeten de nacht ergens anders doorbrengen. Dat komt door een brand eerder vanavond die ontstond bij een fatbike. Ze kunnen niet in het andere AZC in Apeldoorn worden opgevangen. Dat werd vorige week gesloten omdat er asbest was gevonden. En 6 legervoertuigen, waaronder tanks, stonden gisternacht urenlang stil langs de A7 bij de Duitse grens. Ze kwamen terug van een oefening in Duitsland, maar konden niet verder. Defensie was vergeten dat er wegwerkzaamheden waren, meldt RTV Noord. En omrijden kon niet, omdat ze niet wisten of er lage viaducten waren. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is vannacht bewolkt en het koelt af tot een graad of 16. Ook overdag veel bewolking, al breekt later op de dag ook een beetje de zon door. Het wordt 20 tot 27 graden.
1: Radio 10.

Als Nederland in een oorlog of andere noodsituatie terechtkomt, wil het kabinet bedrijven kunnen dwingen om spullen voor defensie te gaan produceren. Dat zegt minister Herbert van Economische Zaken tegen het AD. Ook mogen ze dan niet meer aan andere landen leveren. Het gaat vooral om bedrijven die al voor defensie werken. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston een automobilist doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Mexicaan zijn die illegaal in het land was. Hij zou geprobeerd hebben de agent omver te rijden, waarop er uit zelfverdediging werd geschoten, zegt ICE zelf. Eerdere schietincidenten van ICE leidden tot grote protesten. Amerika heeft vannacht opnieuw luchtaanvallen op Iran uitgevoerd. Het is een vergelding voor Iraanse aanvallen op schepen die door de straat van Hormuz voeren. De Amerikaanse nieuwsuit Axios zegt dat de aanvallen 4 tot 5 keer sterker waren dan de vorige Amerikaanse aanval, 1,5 week geleden. En er moest een strafschop aan te pas komen, maar Zwitserland is de laatste kwartfinalist op het WK. Ze sturen daarmee Colombia naar huis. Zowel in de reguliere speeltijd als in de verlenging wisten beide landen niet te scoren. Zwitserland moet het in de volgende ronde opnemen tegen Argentinië. Het Radio 10 weer door Weer Online. De dag begint op de meeste plekken bewolkt. Aan het eind van de middag breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Radio 10.

0: 5 uur.
1: In een woonwijk in het Gelderse plaatsje Asperen in de Betuwe is een grote brand uitgebroken. De brand zou zijn ontstaan door een gaslek. Er zijn zeker 15 huizen ontruimd. De veiligheidsregio roept mensen op om uit de buurt te blijven, zodat de hulpdiensten alle ruimte hebben. Spoken word-artiest Saïre Krieger heeft dit jaar het regenbooggedicht geschreven. Ze zal het gedicht vanavond voor het eerst voordragen bij de opening van de World Pride in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Daar wordt dan ook een speciale tentoonstelling geopend over de queer geschiedenis van de stad. Grote zorgen om een Pakistaans vrachtvliegtuig dat van de radar is verdwenen. Het was onderweg van de Verenigde Arabische Emiraten naar Pakistan. De bemanning meldde dat er problemen waren met de navigatie. De autoriteiten denken dat het vliegtuig met 5 mensen aan boord is neergestort in de Arabische Zee. En tennisser Novak Djokovic heeft na een slopende partij van 5 uur de halve finale van Wimbledon gehaald. Er waren 5 sets voor nodig om de Fransman Félix Auger-Aliassime te verslaan. In de halve finale moet Djokovic het opnemen tegen Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld. Het Radio 10 weer door Weer Online. De dag begint op de meeste plekken bewolkt. Aan het eind van de middag breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Er staat een matige noordwestenwind.
0: Radio 10.

0: Dankje op 10 met Kim Wilde en de Pet Shop Boys zometeen. Maar eerst de nieuws van 1 minuut voor 6. Hannelore, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Eindhoven zijn een man en een vrouw opgepakt nadat er een grote hoeveelheid professioneel vuurwerk was gevonden in een kelderbox. De flat erboven moest worden ontruimd om het vuurwerk veilig weg te kunnen halen. Inmiddels zijn alle bewoners in Eindhoven weer terug naar huis. In een woonwijk in het Gelderse plaatsje Asperen in de Betuwe is een grote brand uitgebroken. De brand zou zijn ontstaan door een gaslek. Er zijn zeker 15 huizen ontruimd. De veiligheidsregio roept mensen op om uit de buurt te blijven, zodat de hulpdiensten alle ruimte hebben. En er moest een strafschop aan te pas komen, maar Zwitserland is de laatste kwartfinalist op het WK voetbal. Ze sturen daarmee Colombia naar huis. Zowel in de reguliere speeltijd als in de verlenging wisten beide landen niet te scoren. Zwitserland moet het in de volgende ronde opnemen tegen Argentinië. En dan het Radio 10 weer is bewolkt. Aan het eind van de middag breekt de zon door en het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden.
2: Ja, het radioactief verkeer. Goedemorgen. Nou, er is nog geen verkeer, dus lekker doorrijden.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent. De prijs

0: naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Napoleon Premium Barbecues. De Barbecue Tiendaagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio

0: Nee.
1: Je kunt nog drie keer met ons wakker worden. Hé, hey Gordon, jij bent nu echt definitief aan het dementeren. Hey. Vertel even hoe jij binnenkwam hier vanmorgen.
0: Ja, nee, vloekend en tierend weer. Mijn auto is... Mijn auto, een elektrische auto. Maar ik heb dus geen laadpaal thuis. Dus ik ben afhankelijk van continu onderweg dat ding bijladen. En ik heb altijd de laadpas bij me, maar die was ik vergeten. En ik sta bijna leeg. En ik sta hier dus voor de deur.
1: En het was heel grappig, want de moeder in Hannelore zei... ja, dan moet je ook een vaste plek voor je laadpas. En dan moet je ook dit en dat. Jij ging meteen in de oplossing.
2: Ja, ik probeer het op te lossen. Ja,
1: hartstikke goed.
0: Het is opgelost, vrijdagochtend om 9:00.
1: Heb je dit hele probleem niet.

0: En oh god, ja natuurlijk. Ik ben weer de helft vergeten. Hoe kan dit nou toch? Is dit echt een leeftijd?
1: Ja, dit is echt een leeftijd.
2: Maar blijf je dan heel rustig, zeg maar? Of ga je dan echt hardop schelden? Ga je jezelf verhoeken?
1: Ja, nou ja, ik zou eigenlijk een boek kunnen uitbrengen met nieuwe scheldwoorden. Nee, maar ik denk als ze luisteren. Ik weet zeker, heel veel mensen wij hebben best wel luisteraars van onze leeftijd. En die herkennen dit.
0: Ja, zeker.
1: Die herkennen dit gewoon, dat ze alles vergeten.
0: Dit is toch ook meer dan vroeger? Echt veel meer dan vroeger.
1: Ja, toevallig hoor ik dus net op... ik rijd altijd als ik hierheen ga, luister ik naar Radio 1. En dat ging over de mentale luiheid van de nieuwe generatie. En dat wordt steeds erger. Dus naarmate wij zitten allemaal, zijn we afhankelijk van die telefoon. Dus je wordt steeds mentaal moeier. Je wordt luier. Je gaat het niet meer onthouden.
0: Het is echt... komt natuurlijk doordat we de hele tijd alles op onze telefoon doen. Op onze computer.
1: Een welvaartsziekte is het gewoon. Een nieuwe welvaartsziekte.
0: Je moet jezelf gewoon blijven trainen. Van die brain trainertjes doen en dat soort dingen.
1: Luister,
0: heb je geen zin in, hè?
1: Blijf al trainen en dan ook nog mijn brain.
0: Ja, je moet je brain trainen.
1: Mijn moedertje maakte vroeger van die puzzeltjes, Sudoku. En
0: dat is wel goed hoor.
1: Ja. Leef ze echt.
0: Weet je hoe je je brain ook kan trainen?
1: Trainen?
0: Door mee te doen met feit of fabel. Ah. Zometeen feit of fabel. Want dan kun je namelijk trainen en goed luisteren of die een echt verhaal vertelt of een fabel. Jan-Paul, jij bent aan de beurt. Waar gaat je verhaal over?
2: Ja, het gaat over mijn favoriete instrument.
0: Ja.
2: En die heb ik ook meegenomen.
0: Oh. Je fluit.
2: Een blokfluit.
1: Nee, dat is mijn favoriete instrument.
0: Zometeen is het verhaal van Jan-Paul.
1: Ik heb meer fluit.
2: Zullen we even niet meer hebben over jouw fluiten?
1: Nee, het is 7/6, jongens. Laat het netjes. Hey, Game, the World Pride is, hè? Moet je, en dit is dus echt een anthem ervoor, hè?
0: Heerlijk, hè?
1: Hij wordt vanavond geopend in de nieuwe kerk. Het is heel bijzonder. En speciaal voor al die mensen die straks gaan naar de World Pride. Dit is The Pet Shop Boys met Go West.

0: een van de beste gitaristen van dit moment, dat durf ik wel te zeggen. John Mayer en Last Train Home bij 10.
1: Feit of fabel?
2: Ja, elke dag tussen verhaal door de feiten of fabel is het voorspel mee. En maak kans op een Radio 10 doppen erin fles. En vandaag is de beurt aan Jan-Paul. En het gaat dat hij zijn favoriete instrument heeft meegenomen.
0: Yes. Dat klopt.
2: Nou, laat me zien. Ding. Nou, het... Oh, jezus, wat een apparaat.
0: Nee. Oh. Laat hem zo zien. Dat is een ander apparaat. Een jaartje of tien geleden. Toen had ik op een gegeven moment de ingeving. Ik dacht, ik wil elektrisch gitaar spelen. Als kind had ik wel eens les gehad in akoestisch gitaar. Dat is toch even wel wat anders. Maar nu dacht ik van, ik wil elektrisch gitaar leren spelen. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb 3 jaar les gevolgd bij een vriend van mij die dat heel goed kan. En ik speel het nog af en toe thuis. En nou, als ik het zo zelf zeg, ik kan lekker spelen. En ik heb hem ook meegenomen trouwens. De elektrische gitaar. Even erbij pakken, want jullie denken, ik zie jullie al glazig kijken.
2: Ik denk
0: maar, ik heb hem bij me.
2: Hij maakt even zijn gitaarzak open.
0: Ja.
3: Dat ziet eruit als een echte gitaar.
2: Elektrische gitaar, ja.
3: Ja, mooi. Een mooi ding ook. Zwart-wit, zie ik. Ja, dat cool ding.
2: En hoe laat moet hij terug?
0: Goed.
3: En als het dus waar blijkt te zijn, dan ga jij een stukje spelen.
0: Ik heb alles meegenomen. Er hoort natuurlijk ook een versterkertje bij. Deze heb ik ook meegenomen. Dat is
2: wel een heel klein versterkertje, zeg.
0: Ik wil hem... meer heb je niet nodig hier natuurlijk. En voor je slaapkamer, bij wijze van spreken.
2: Ik vind het wel leuk dit, want ik geloof er geen reet van.
0: Ik kan lekker spelen. En ik heb ook een favoriet, dat is Metallica, Nothing Else Matters. Dat is meestal wel het liedje waar je mee begint, zeg maar.
2: Nothing Else Matters.
0: Ja, dan het gitaargedeelte, ik ga niet zingen. En ik kan het zo meteen ook laten horen. Dus mijn favoriete instrument, elektrisch gitaar.
1: Ja. Feit of fabel?
3: Nou, wij kijken elkaar allemaal aan. Wat moeten we hier nou weer van? Ik vind wel dat je hebt wel echt flink gewerkt.
2: Mag ik even je vingers zien? Ja, je hebt wel gitaarvingers. Zou je vriendin ook blij mee wezen?
3: Is dit verhaal niet een feit? Is dit verhaal een feit of fabel? Stuur een berichtje via de app van Radio 10. Of bel 0909-310-10.
2: Doe het nog eventjes.
3: Nog 3 dagen.
2: Hey, hoor. Oh, ben jij dit?
0: Nee, dit is Queen.

0: Jan-Paul dat hij gitaar kan spelen. Hij heeft zelfs een gitaar bij zich. Hij heeft een versterker mee. Ja. Ik zag jezelf net een plectrum ergens vandaag vandaan trekken.
1: Is het verhaal... wat je inbrengt, toch?
0: Ja, voor jou wel, ja. Ja. Nee, maar normaal gesproken is dat het dingetje waar je mee gitaar speelt. Zo'n klein, het lijkt wel een muntje eigenlijk. Is dit verhaal echt of is het gewoon helemaal verzonnen? Wat denk jij, Gordon? Is dit echt waar?
2: Nou ja, als ik het zo bekijk, hij heeft nu zijn gitaar om.
3: Ik heb hem even omgedaan, ja.
0: Ja, oké, okay, nou, het staat je wel.
3: Staat het?
0: Ja, het staat je
2: nou,
0: zeker.
2: Nou, ik geloof er helemaal geen reet van.
3: Nee?
2: Nee, ik geloof er helemaal niks van. Dit heb je zo in scène gezet. Nee, dat, nee.
3: Wie is die gitaar dan?
2: Ik denk dat dit van je broer is. Dit is van je broer. Heb je een broer?
3: Nee.
2: Oh. Je zuster?
3: Nee, ja, die heb ik wel. Ja.
2: Oh. Okay. Is ze lesbisch?
0: Ja. Nou ja, ik moet zeggen dat ik nu ook met Gordon meega. Ik denk ook dat jij hier een totaal toneelstuk aan het opvoeren bent.
2: Ja, dat denk ik.
0: En ik denk dat jij deze gitaar van je vriend hebt geleend. Jij was daar van de week, je zag de gitaar staan en je... Hey, dat is leuk voor Feiten Fabel.
3: Ja.
0: Mag ik die even lenen? Dus dat denk ik dat dit aan de hand is. Wat denk jij, Anne-Lore?
4: Dan ga ik zeggen dat het een feit is. Maar ik denk niet dat je echt een gitaarvirtuoos bent op dit moment. Maar dat dit een van de dingen is waarvan je denkt... Dit ga ik doen als de ochtendshow straks gestopt is. Dan ga je er helemaal vastbijten in de gitaar als hobby.
3: Okay.
4: En daarom kan je Nothing Else Matters nu al spelen.
3: Ja.
2: Maar goed, we hebben iemand aan de telefoon. En die denkt daar het volgende over. Goedemorgen.
3: Carlo.
5: Hallo.
3: Carlo.
5: Goedemorgen.
2: Hey Carlo.
5: Goedemorgen.
2: Ja, wat denk jij?
5: Ja, hij is zo de best gedaan, ik denk een feit. Maar ik vind het wel leuk, als de feit is, ging hij spelen. Dus als het fabel is, gaat hij zingen, toch?
2: Ja, dat vind ik ook.
0: Goeie deal, Carlo.
3: Ja, zingen hoort er niet bij, maar ik ga hoe dan ook spelen.
0: Okay. Hoe dan ook.
2: Nou, hoe dan ook. Okay. Ja, ja. Nou, Carlo, we gaan het meemaken.
0: Nou.
3: Ja. Nou, ik heb ook trouwens een plectrummetje. Een Beatles plectrum uit Liverpool.
2: Oh, leuk.
0: Ja. Wow. Nou.
3: Oké. Okay. Nou jongens, ik heb hem even omgedaan. En...
2: Nothing else matters, hè?
3: Ja, ik nou, let wel, op,
0: het is een hoop gekras wat er nu gaat komen.
3: Ik
2: geloof er niks van.
0: Nee, ik ook niet.
3: Even kijken. Nou, daar gaat het jongens. Ik zet de dingen even uit, hè. Dan horen we het even iets beter.
2: 1, 2.
3: Zo. Wat is het al spannend eigenlijk?
0: Daar
3: komt hij hoor.
2: Nee, ik kan het dus niet.
0: Nee,
3: ik kan er helemaal niks van. Dit is een fabel.
0: Moet dit mooi zijn of niet? Nee.
3: Ik heb dit gekocht. Dit is wel mijn gitaar trouwens. Dit is dus een starterskit. Die voor een paar honderd euro kun je niet kopen.
2: Niks mee gedaan.
3: Nou, nooit wat mee gedaan.
2: Ja.
3: Nee,
2: Carlo.
0: Het is een wens nog steeds.
3: Zoiets.
2: Hey Carlo, je krijgt sowieso de doppen erin fles.
0: Ja, sowieso.
2: Sowieso.
0: Ja.
5: Dankjewel.
0: Dit is een van de laatste, Carlo.
5: Maar ik zou het nog wel gaan proberen als je hem toch in huis hebt.
2: Ja, dat
3: je
2: zou
3: hebt gelijk.
2: Ja,
3: je hebt helemaal gelijk. Wie
2: we
3: weet,
2: zouden misschien ook wat kunnen zingen.
4: Ja, dat moet nu toch?
3: Laten we maar even beginnen met gitaarspelen.
2: Ja. Oké, dankjewel, Carlo. Straks hebben wij het nieuws. En wat zit er allemaal in, Hannelore?
4: Nou, het kan je hobby maar zijn. Grasmaaien op je zitmaaier. Je hoort op welke bijzondere plek je dat

0: gevoel dat je achterloopt. Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week: Weber BMX Egalisatie standaard 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
4: Oh yeah.
3: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
10: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar €1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
11: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
12: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
11: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt en ga wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
13: Goedemorgen!
14: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
15: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
16: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
17: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: Gemakkelijk retour.
1: Oh baby, alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Met vandaag de start van de barbecue 10-daagse. Hoor je het alarm voorbij komen? Reageer dan direct met een berichtje via de app van 10. Zet daarin barbecue. Ja, word je teruggebeld? Dan is er een gloednieuwe Napoleon barbecue voor jou.
5: Lekker. Maar eerst het Radio 10 weer. Wordt het überhaupt barbecue weer? Nou, mijn moeder zou zeggen, die koperen ploert, die gaat schijnen. Want eerst is het bewolkt en daarna zonnig. En de temperatuur ligt tussen de 20 en 27 graden. Herken je het?
6: Ja, koperen ploert is wel lekker op zijn moer. Het Radio 10 verkeer dan. Er zijn 7 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Zaltbommel om 19 minuten. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp 14 minuten door een ongeval. En de A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein tussen de Van Brienoordbrug en Terbrechtseplein 15 minuten.
4: Het is 2 minuten over half 7. Gordon en Vrouwtje in de ochtendshow van Radio 10 en Hannelore met het nieuws.
7: In Eindhoven zijn een man en een vrouw opgepakt nadat in de kelderbox van hun appartementengebouw een grote lading professioneel vuurwerk was gevonden. Om alles veilig weg te kunnen halen, werden 8 woningen en 3 straten ontruimd. Yes.
6: Ik vind dit zo intens asociaal.
5: Asociaal.
7: Ja, gevaarlijk, hè?
6: Zo. Ja. Kinderen, alles in zo'n flat, hè?
5: Zoals ze de kost moeten geven die van die drugslabs hebben thuis. Of van die illegale
6: meth-labs. Ja.
5: Nou, dat kan ik ook nog doen, Nina.
6: Ja, dat is een nieuwe carrière, je weet het niet.
7: Ken je ze nog, de mannen van de boyband Five? Ze waren mateloos populair in de jaren 90. Ja. En ze geven komende vrijdag voor het eerst sinds 25 jaar een show in Nederland. Maar ze hebben zich een beetje vergist in hun populariteit, want hun show in de Ziggo Dome is nog lang niet uitverkocht. En daarom wordt de bovenste ring gesloten. Fans met tickets voor die plekken krijgen een nieuw kaartje voor een plek op de onderste ring. Oh. En er zijn nog 100 kaarten te kopen, dus je kan nog, Gordon.
5: Het klinkt als mijn concert.
6: Ja, maar Five was wel altijd een beetje die boyband die net niet helemaal...
5: Geen
6: Backstreet
4: Boys. Maar ze hadden toch echt heel wat grote hits. Deze bijvoorbeeld, hè?
6: Ja, ik weet het wel.
4: Toch?
6: Ja.
5: Ik vond het een slap aftreksel van Backstreet Boys.
7: Nee, dit waren wel een beetje bad boys voor mijn gevoel.
6: Ja, maar weet jij nog één lid uit Five? Kan je nog één?
7: Ja, die blonde met die mooie blauwe ogen.
6: Ja, zie je, dat bedoel ik. Je hebt helemaal geen idee hoe ze heten.
7: Nee, namen weet ik niet. Nee. Zo'n fan was ik ook weer niet. Maar ik vond ze wel de leukste boyband.
5: Hoeveel concerten zouden ze geven? 5?
7: Nou, laten we eerst die ene maar even vol krijgen. En mocht het je hobby zijn, grasmaaien op je zitmaaier. Nou, je kunt je helemaal uitleven op het festivalterrein van de Zwarte Cross. Ruim een week voor de start van het festival heeft de organisatie namelijk een opmerkelijk probleem. Het gras op het festivalterrein is te lang geworden. Daarom deden ze een oproep en er hebben zich al 200 maaiers gemeld. Veel meer dan verwacht. En ja, misschien wordt het wel een wereldrecord.
6: Ik heb dat nooit begrepen, zo'n zitmaaier.
7: Nee,
6: sowieso dat je het leuk vindt om gras te maaien, begrijp ik niet helemaal. Maar
7: boys and their toys.
5: Ja. Nee, maar het verschijnt voor vrouwen echt fantastisch. Want het geeft een lichte trilling op het zadel.
6: Oh, kijk.
4: Ik weet al waar het heen gaat natuurlijk.
6: Meteen hoor je wat je gisteravond hebt gemist op tv.
5: Zwarte Kruis noemen ze het ook.
6: En daarin hoor je welke bekende Nederlander Johan Derksen stalkt. Hij belt hem maar liefst 15 keer op een dag.
5: Hè?

0: geloven in wat je ook doet. Zoals mijn gitaarcarrière bijvoorbeeld. Blijf er gewoon in geloven.
1: Wie weet, of gewoon ooit altijd gaan op luchtgitaar. Zo, schat, dat kan ook altijd.
2: Geef het op. Hey, wat hebben we allemaal gisteren gemist op tv? Maar ik wil even één voordat je begint, Hannelore. Ja. Want wat iedereen niet gemist had mogen hebben, was de wedstrijd Argentinië tegen Egypte.
1: Ja. Oh, gisteren.
2: Daar gaan we het straks even over hebben.
1: Rammer was dat?
2: Nee, dat was geen ramp.
1: Nou, dat was... Nee, rammer.
2: Rammer. Dat is het doofste kleren. Hannelore, wat hebben we allemaal gemist?
3: In het RTL4-programma Het Perfecte Plaatje op Reis zijn de overgebleven kandidaten bij een dorp dat in de Vietnamoorlog is aangevallen met giftig gas. Door dat gas zijn veel inwoners geestelijk of fysiek gehandicapt. En als deelnemer Tobias Kamman van de mensen een foto moet maken, dan vindt hij dat moeilijk. Zijn broertje is namelijk gehandicapt. En hij weet hoe vervelend het is als je wordt aangestaard.
4: I had a handicapped brother and he hated it when people would stare at him. And so it feels so wrong to just take photos of a handicap. Dan voelt het voor mij alsof ik hier een soort van iets ga doen wat hij vreselijk had gevonden. Maar het is natuurlijk niet dat we thuis geen foto's van hem hebben. Maar die zijn wel gemaakt met een andere reden, liefde.
2: Dit raakt me ook. Binnen, zeg.
1: Zeker, en ik moet ook eerlijk zeggen dat ik krijg een beetje cringe gevoel bij deze opdracht. Terwijl meestal zijn de opdrachten van Perfecte Plaatje eigenlijk heel erg op fotografische... gebaseerd op een soort andere insteek of zo. Ja, ik weet niet, ik vind het voelt een beetje gek.
2: Er zit wel een verhaal achter. Nou ja, er zit natuurlijk wel verhaal.
1: Maar
2: mensen in beeld te gaan brengen die gewoon...
3: Ja, maar misschien dat die mensen dat zelf ook willen. Hè? Dat ze willen laten zien aan de wereld wat de gevolgen kunnen zijn van zo'n aanval.
1: Kan ik me voorstellen misschien, maar
2: ze wilden het verhaal van het dorp in beeld brengen. Ja. Dus dat is misschien, ja... Ik vind het heftig. Maar ik vind het wel heel emotioneel hoe die dat...
1: Ja, en ik snap zijn gevoel ook wel. Ja, dat hij het lastig vindt om het op die manier in beeld te brengen.
2: Mag ik heel eerlijk zijn dat ik helemaal niet weet wie Tobias Kamman is?
1: Ja, dat is een influencer.
3: Ja, influencer. Ja, ik ken hem onder andere ook van Expeditie Robinson.
2: Oké. Okay.
1: Ja. Ja.
3: Een van de meest opmerkelijke vriendschappen in de showbizwereld is die tussen volkszanger John de Bever en Johan Derksen. Gisteravond biecht in Vandaag is Uit Oranje de besnorde chagrijn op dat hij enorm vaak met zijn vriend John de Bever belt.
5: John de Bever die belt mij tussen de 15 en 20 keer per dag. Dan zegt hij, ik ben net geland in Spanje. Ik moet hier een privéfeest, een bruiloft. Nou, en dan 3 uur later belt hij. Ik sta op het vliegveld in Eindhoven. Maar als hij wel eens weg is, dan voor 12 uur heeft hij nog niet gebeld. En dan ga ik me zorgen maken. Ja,
3: dan belt hij even, denk ik.
2: Nou, ik vind het wel overdreven.
1: Heb jij iemand die jou zo vaak belt?
2: Ik heb niemand die me belt, schat. Nee, bellen doe je toch eigenlijk helemaal niet. Ja, ik bel heel weinig.
1: Maar ook echt zo lang bellen. Vroeger toch? Dan ging je echt een uur bellen.
3: Als ik in de auto zit, vind ik het wel leuk om even een vriendin te spreken.
1: Ja?
2: Nou, ik bel altijd standaard Patrick na de uitzending.
1: Oké, dat is een standaard belletje.
2: Ja, deed ik vroeger met mijn
1: moeder. En dan neem je het ook echt even door, van wat er allemaal gebeurd is? Of,
2: gewoon, wat gaan we doen vandaag? En gewoon zoals je eigenlijk met je partner doet.
1: Ja, ja. Nou, dat doe ik met Jordi ook. Dat bellen we ook al elke dag, een paar keer per dag.
2: En dan hangt hij op.
1: En dan zegt hij, zit je weer in de auto? Ben ik weer je overbruggingsbelletje? Ja, maar ja, goed.
2: Overbruggingsbelletje. Dat is ook zo herkenbaar. Ik doe dat altijd met mijn zus.
1: Ja, zit je even in de auto? Want eigenlijk zeg je eigenlijk, als ik thuis ben, heb ik geen tijd voor je.
2: Ja,
1: gisteren
2: heb je tijd gemaakt.
1: Ja, dan heb ik even tijd gemaakt.
3: Maar zou je een paar keer per dag willen bellen met Johan Derksen? Dat is de vraag. Schrijver en columnist Nico Dijkshoorn heeft jarenlang gewerkt onder Johan Derksen. En hij was niet de meest lieve baas. Nico Dijkshoorn kan zich daarom niet voorstellen dat hij Johan Derksen meerdere keren per dag zou bellen.
6: Het heeft mij 8 jaar gekost voordat ik Johan sowieso aandurfde te kijken. Het idee dat ik jou ga bellen.
5: Ja, je belt eigenlijk nooit. Je belt eigenlijk nooit.
6: Nee, nooit.
5: Sta jij nooit op een vliegveld dat je even kunt melden op een vliegveld?
6: Ja, ik ga het nu wel doen. Ja. Ja. Johan, ik heb hier een paar leuke schoenen. Ja. Ik stuur even een foto.
3: Nou, Gordon, misschien kun jij hem ook gaan bellen.
2: Je hebt dus duidelijk niks gemist op tv. Dat is duidelijk. Wat een armoe.
1: Heel spannend was het.
2: Ja, ik zat helemaal in die wedstrijd, jongen. Gisteren. Daar moeten we echt even over praten, hoor.
1: En je wil echt iets kwijt, hè? Je bent daar...
2: Ik

0: wedstrijd gisteren.
1: Nou ja, ik denk dat het wel het gesprek is van bij het koffieautomaat. Voor mensen die daarbij werken. Die,
2: nou, ik was net met Han Loren bij het koffieautomaat. Maar wij hadden het daar niet al.
0: Egypte-Argentinië.
1: Egypte-Argentinië. Dat was echt niet normaal. Wat een ontknopen. Hoe is het mogelijk dat je een 0-2 achterstand weg weet te poetsen? Met 3 doelpunten in 12 minuten tijd.
2: Ja, het was spectaculair. Ik ben geen voetbalfan, zoals je weet. Maar ik heb het ook zitten kijken, want ja, Jordi zat het te kijken. Ja, het was echt een spektakel. Hè?
1: Maar ook, je gaat echt vraagtekens stellen bij de rol van de scheidsrechter. En ook de FIFA, naar dat hele corrupte handelen rondom die rode kaart van Amerika die weer teruggedraaid. Ga je echt afvragen, hebben ze die scheidsrechter gewoon niet ingefloten van of ingefluisterd van, kan jij niet even zorgen dat die Argentijnen gewoon in het voordeel zijn.
2: Dat gevoel krijg je wel een beetje, want hij had al een paar keer een rode kaart moeten hebben.
0: Ja,
2: toch,
0: maar ik kan niet geloven dat het een soort van complot is achter de schermen. Ik snap wel dat
1: ik geloof het wel.
0: Messi willen we groots hebben en zo, maar dat dat allemaal bedacht is en dat er iets in werking is achter de schermen.
2: Het zijn wel veel toevalligheden bij elkaar.
1: Ja, ik vond het. Er was één overtreding, die had gewoon de VAR op moeten reageren. De VAR is dus de digitale scheidsrechter. Die werd gewoon niet ingezet. Nee. Dat kan niet.
0: Ja,
2: er waren echt heel veel dingen waarvan je denkt...
1: Er werd een doelpunt afgekeurd. Dat was gewoon een doelpunt.
0: Ja, gisteren bij de NOS was rapper Yes R aanwezig als analyticus. En hij is half Egyptisch. En hij was nogal kritisch ook inderdaad op de scheidsrechter.
1: Ik heb één half gezien.
0: Dat klonk zo.
3: Ja, we hebben het helaas weggegeven in de laatste 12 minuten. Ik vond dat we absoluut hadden moeten winnen. We kunnen het heel lang erover hebben. Maar als je de ene doelpunt afkeurt om een overtreding een minuut daarvoor... Vind ik het gek dat je daar als VAR niet eens kijkt naar de overtreding... waarvan ik vind dat je daar... kritisch naar moeten kijken. Maar volgens mij zijn we niet de eerste die zo verliezen voor Argentinië.
1: Ja, dat is vooral heel ja, ik vind dat... Kijk, voetbal is emotie. Hè. De tranen bij Messi, dat was natuurlijk fantastisch. Dat waren beelden. Nou, die gelichten nu. Maar ook de deceptie bij al die Egyptenaren op de tribune. Ja,
2: maar ik snap die boosheid ook ergens wel. Want natuurlijk. Als hier dus niet kritisch naar wordt gekeken... en er wordt wel een Trump, die kan wel een rode kaart gewoon in laten trekken.
1: Ja, het is
2: dan is dat natuurlijk wel... Dat klopt natuurlijk gewoon
1: Nou,
2: niet.
1: Ik had niet in Cairo willen zijn gisteravond.
2: Nee, dat zal wel
0: in Egypte. Emotie.
1: Maar goed, dit was dus even... Zeg maar,
2: het was even de voetbalanalyse.
0: Ja, beloof nog wat te komen gaat.
1: Ik ben de enige voetbalfan trouwens hier. Hè.
0: Ja, we kijken graag naar voetbal. Het wordt nog alleen maar mooier.
2: Het is natuurlijk één stukje drama. Het is geweldig.
1: Ik hou van drama.

0: prijs.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
2: 18 plus speelbewust.
3: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
4: 18.000.
5: Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
8: Odido.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
9: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
10: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
11: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
10: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
12: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
13: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
14: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 + 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus,
15: beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
16: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
17: The stories are true.
18: The story has just begun.
19: Disney's Vaiana, kom tot leven.
20: See her light up the night in the sea. She calls me.
21: Are you ready to be the hero?
19: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
22: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
23: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op...

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Vrouwtje op 10 met de grootste hits aller tijden. Die prachtige samenwerking tussen George Michael en Elton John komt eraan. Maar eerst het nieuws van 7 uur. Hannelore, goedemorgen.
5: Goedemorgen. In het Gelderse Asperen zijn 40 woningen ontruimd vanwege brand door een gaslek. De brand is intussen geblust en de bewoners mogen weer terug naar huis. In Eindhoven werden gisteravond 8 woningen ontruimd en 3 straten afgezet na de vondst van een grote lading professioneel vuurwerk in een kelderbox. Een man en vrouw zijn opgepakt. De Nederlandse inlichtingendiensten hebben geblunderd 4 jaar geleden. Dat meldt de Volkskrant. De AIVD en de MIVD dachten toen dat Rusland niet Oekraïne zou binnenvallen. Ze vertrouwden op iemand die dicht bij Poetin stond, maar die ging ook niet uit van een aanval. De Amerikanen en Britten hadden daar juist al lange tijd voor gewaarschuwd. En Amerika heeft vannacht opnieuw luchtaanvallen op Iran uitgevoerd. Het is een vergelding voor Iraanse aanvallen op schepen die door de straat van Hormuz voeren. De Amerikaanse nieuwssite Axios zegt dat de aanvallen 4 tot 5 keer sterker waren dan de vorige Amerikaanse aanval 1,5 week geleden. En dan het radioteam weer. Eerst bewolkt, maar vanmiddag krijgen we steeds meer zon en het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden.
6: En dan het radioteam verkeer. Er zijn 16 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Empelbrug 14 minuten. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Nieuwebrug en Harmelen 16 minuten. En de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel 30 minuten.
7: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
7: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
10: De barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

0: goed dit. Het was Live Aid vanuit het Wembley Stadium in 1985. Toen zongen ze deze single van Elton John samen. En ja, deze versie is nog een grotere hit geworden dan het origineel. Hè?
1: Weet het nog zo goed, dit concert.
2: Van Nelson Mandela.
0: Prachtig. Ja. Prachtig. Live Aid.

0: vind ik heerlijk. Maar je kunt natuurlijk ook denken aan een spareribje of een maiskolfje of misschien een lekker kippendijtje. Lekker, of een hamburgertje. Allemaal lekkere gerechten die je kunt maken op de barbecue. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel een goede barbecue, een lekkere grillplaat in de tuin hebben staan. Ja, ik moet even lachen om mijn vriend, want jij zit mij aan te kijken. Heb jij überhaupt wel eens gebarbecued?
1: Tuurlijk.
0: Ja?
1: Nee, ik heb zo'n hele buitenkeuken op mijn terras.
0: Oké.
1: Okay. Maar het is ik heb zo'n eentje op gas.
0: Oh ja.
1: En het is toch minder leuk.
0: Want die geur is zo lekker ook.
1: Ik vind namelijk die houtskool barbecue valt zo lekker. Dan gaat die smaak er ook in zitten. En dat heb je toch. Maar tegenwoordig zou je een soort spray te hebben. Waar je daar dus mee kan creëren.
0: Oké, die geur bedoel je?
1: Ja, een strontspray heet dat.
0: Nee, maar dat is toch
2: gewoon het echte werk.
0: Ja, barbecue. Ja, precies.
1: Dat je erop spuit. En dan smaakt het.
0: Weet je, zo'n grillsmaakje.
1: Ja, grillsmaak,
0: lekker. Nou, let goed op. Misschien heb jij dat hele barbecue wel niet in de tuin. Of het oude ding is aan vervanging toe. Dat kan natuurlijk ook. Vanaf vandaag maak je kans op Radio 10. 10 dagen lang op een nieuwe barbecue van Napoleon. Ja. Echt een geweldig ding. Hoor je dus het barbecue-alarm voorbij komen op de radio. App dan barbecue via de app van Radio 10. En dan win je zo'n ding.
1: Hoe klinkt dat dan, dat barbecue-alarm?
2: Jij wil het geluid van een barbecue horen.
1: Ja, natuurlijk. Ja?
2: Dat kan ik wel eventjes creëren, als je dat wil. Ondertussen was ik wel even benieuwd, vrouwtje. Hoe zit het met jou in barbecue?
0: Nou ja, ik ben geen held. Ik vind het heel leuk als iemand voor mij barbecuet. Dat vind ik heel leuk. Dus als iemand zegt, nou,

0: steek even het barbecueetje aan.
1: En vind je het
0: ik gooi
1: spannend?
0: Even lekker wat worsten erop.
1: Met iemand met een beetje zwarte vingers aan je zit ook.
2: Ik nou weer.
1: Ja, van die kolen.
0: Nee, daar heb ik geen fantasietjes over. Nee.
1: Dat niet.
0: Nee, ik heb geen barbecue-fantasie, maar ik vind het wel heel lekker. Ja. Een grillsmaakje.
1: Maar Hannelore heeft dat wel volgens mij. Hè? Stoere...
3: Ja, ik vind dat echt woest aantrekkelijk. Wat? Als een man goed kan barbecuen.
0: Echt waar? Ja?
3: Dat en lampen ophangen.
0: Ja, zo simpel. Zo'n barbecue-stok in zijn hand.
3: Ja, toch? En dan lekker poken in dat vlees.
0: Ja.
4: Nou ja, hoor je het alarm? Reageer wel snel via de app van Radio 10.
0: Het loopt hier helemaal de spijker aan.

0: Ja, inmiddels is ze getrouwd, hè, onze Taylor Swift.
1: Ja, klopt. Zeker.
2: Ja, shake it off, hoor, die bij tien.
0: Heel bescheiden.
1: Ik had nog helemaal geen bruidsjurk gezien, eigenlijk.
0: Ben jij een plassen?
1: Ja, ik laat de boel even lopen. Ja, dus ik word ook een dagje ouder.
0: Hey, de komende 10 dagen.
3: Barbecue. 10 daagse.
0: Ja, dat zeg ik daarmee met Radio 10. De komende 10 dagen maak je bij Radio 10 kans op een nieuwe barbecue. Om de zomerbak had en Brabant door te komen. En dan hoor je het barbecue-alarm. En dan voorbij komen. Hoe klinkt die? Ja, Paul?
2: Het alarm heb je zojuist gehoord. Ja, we gaan hem niet de hele tijd laten horen. Je moet gewoon goed opletten, dan komt hij voorbij. Dat is een heel duidelijk alarm. En ik was net te horen voor
0: Taylor Swift. Dan moet je barbecue-appen naar Radio 10 appen. Maak je kans op een nieuwe barbecue van Napoleon. Aan de telefoon Ron Hartman. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen Ron. Ben jij een echte een barbecuer?
4: Ik ben een echte barbecuer, ja.
0: Ja, en heb je dan ook zo'n hele mooie thuis staan?
4: Ik heb een hele mooie tuin op het grippje staan. Alleen thuis heb ik er geen heen.
1: Oh, oké. Okay. Hey, maar jij zegt, ik ben een echte barbecuer. Maar ben je dan ook zo iemand die vindt dat sommige mensen het wel mogen doen en anderen niet? Zo van, weg jij, want ik snap het helemaal?
4: Nou, een beetje wel, ja.
1: Oh. Ja. En wat maakt je dan een goede barbecuer? Wat is je specialiteit?
4: Mijn specialiteit?
1: Ja?
4: Ja, lekker de kibbers zijn erop, heerlijk.
0: Oh,
1: lekker een grote wel, jongen.
0: Ja, lekker van de laten afkluiven, heerlijk. Ja. Nou, we gaan je blij maken.
1: Yes, gefeliciteerd. Ja, jij wint een houtskool barbecue en deze prijs wordt verzorgd door Napoleon Premium Barbecues. En we doen er ook nog een Radio 10 barbecue schort bij.
0: Nou,
4: super.
1: Dus jij kan weer helemaal een mannetje zijn.
0: Geniet ervan.
4: Ja, zeker.
1: Six

0: idee. En dat is het zeker ook voor Ron, want die won net de barbecue, hè?
1: Ja, allereerste barbecue. Nou, dat is toch lekker.
0: Ja. Allereerste barbecue in de barbecue 10-daagse van Radio 10. En je maakt er dus kans op, de hele dag en nog de komende 10 dagen. Door goed te luisteren hoor je het alarm voorbij komen. Dan reageer je met het woordje barbecue via de app van Radio 10.
1: Ja, en Hannelore, wat heb jij in het nieuws zometeen?
2: Waar kun je het beste heen als je graag uit eten gaat op vakantie en niet al te duur uit wil zijn? Dat hoor je zo.

0: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
7: Mooi van Ethos.
5: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Waar ben jij?
9: Ik zit nog in de trein.
10: Het volgende station is station Antwerpen.
9: Ik denk dat het wat later wordt.
8: Je zat zeker weer je serie te kijken.
9: Nee.
8: Ja?
9: Ja, oké, sorry.
11: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
13: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting en maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
14: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
15: Eyewear. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
17: Vakantie!
16: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
19: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten? We doen met je mee. Plus.
18: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
20: De zomer van Radio 10 met de grootste zomerhits aller tijden. Olivia Dino is zo. En ook Phil Collins en Philip Bailey. Komen eraan binnen een paar minuten.
21: Maar is het er Radio 10 weer? Het is eerst bewolkt, maar daarna breekt de zon door. En de temperatuur ligt tussen de 20 en 27 graden vandaag.
22: En dan het Radio 10 verkeer. Er zijn 14 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A2 Den Bosch Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel. 43 minuten. De A16 Ridderkerk Terbrechtseplein tussen de Van Brienoordbrug en Terbrechtseplein 25 minuten. En de A58 Eindhoven Tilburg tussen Best en Moorgestel 41 minuten.
20: Het is 19:30, Gordon en Vrouwtje en de ochtendshow van Radio 10. Mijn naam is Jean-Paul en Hannelore, die hoor je elke ochtend met het nieuws.
23: Zeker, goedemorgen. De brand na een gaslekkage in het Gelderse Asperen is uit. En dat betekent dat er geen gevaar meer is voor de omgeving. Uit voorzorg waren 40 woningen ontruimd, maar de bewoners kunnen weer terug.
21: Gelukkig.
23: Ja.
22: Ja.
23: Het WK voetbal in Amerika is een veel groter succes dan vooraf werd verwacht. En ook de Amerikanen zelf vinden het toch hartstikke leuk allemaal. De stadions zitten voller dan verwacht. En Nederlandse bezoekers die waren aangenaam verrast door de gastvrijheid en de vriendelijkheid van de Amerikanen, meldt de Volkskrant. In de speelsteden werden teams uitbundig onthaald met feestjes, vlaggen. En de Amerikanen hebben zelfs de volksliederen van hun gasten ingestudeerd. Volgens experts zorgt het toernooi voor een zeldzaam gevoel van verbondenheid en nationale trots in het sterk verdeelde land.
22: Nou, dat hebben ze wel nodig, inderdaad.
0: Ja. Ik zou je vertellen, ja. Nou, wat mij opviel, zoals gisteren ook in het stadion, jongen. Prop en prop vol. Je denkt van, ik heb nog nooit een WK gezien wat zo goed bezocht is geweest.
20: Nou, ja. En die tickets zijn duur. Dat kost
0: nogal
20: wat.
0: Niet normaal.
20: Ze hebben het er allemaal voor over. Van ja, dat
22: ze maar betaald. Zitten er ook veel Amerikanen?
23: Ja, de Amerikanen zelf gaan dus ook massaal kijken. Ja. En dat hadden ze ook niet gedacht.
0: Nou, nou het wel is leuk. Voor de zakker. Want ze willen het ook voetbal gaan noemen, hè? Want Trump heeft die wil het dus voetbal gaan noemen. Want voetbal
22: Trump
0: is voetbal.
22: Gaat de hele naam van de hele sport veranderen.
0: Ja. Ja, het liefst
22: het heet
0: natuurlijk eigen
22: soccer.
0: Misschien wilde je Trump noemen. Kom, we gaan een spelletje Trump spelen.
22: Spelletje Trumpen.
23: En let op als je graag uit eten gaat op vakantie. Want dit zijn de goedkoopste vakantielanden qua restaurants. Ja, je kunt het beste naar Zuid-Europa. Spanje of Griekenland bijvoorbeeld. Want daar ben je hooguit €50 per persoon kwijt aan een drie gangen diner gemiddeld. En heb je ook nog een beetje een leuke vakantie, hè? Daar is het ook relatief goedkoop namelijk om een terrasje te pakken. Komt vooral door de lagere arbeidskosten. Het allergoedkoopst ben je uit in Kosovo. Maar ja, wil je daarheen op vakantie?
0: Ja, Nederland, toch?
23: Ja, Nederland is relatief duur. €80 per persoon. Maar het allerduurst ben je uit in Denemarken. €94 per persoon. En in Zwitserland maar liefst €107.
0: Ja, maar, dat is maar
22: wij lachen nu een beetje om Kosovo. Want dat is Albanië. Dat is.
0: Nee, ligt erbij.
22: Nee, ligt erbij. Ja. Nou ja, in ieder geval Albanië is het nieuwe vakantieland, hè?
0: Ja.
22: Dat is super populair.
0: Het ziet er schitterend uit.
22: Het ziet er ook mooi uit op foto's. Mensen zeiden laatst, zeg maar, ja, waarom ga je niet naar Albanië? Want nee, dat is helemaal
20: het is niet het eerste waar je aan denkt.
22: Totaal nee, niet. Maar dat is nu helemaal hotter dan hot.
0: We gaan maandag naar Griekenland, maar wij hebben natuurlijk helemaal niet nagedacht van moeten we niet restaurants reserveren? Nou, dat wilden we dus gisteren doen. Alles vol.
22: Nee.
0: Alles is vol.
23: Gewone restaurants kan je nog gewoon eten, hoor.
22: Ja, gewoon zo'n tavernetje.
0: Nee. Ja, oké.
23: Toch leuk, zo'n lokaal restaurantje.
22: Een sterrenrestaurant.
0: Nee, dat heb je aan.
23: Joh, doe eens weg, laat je verrassen.
0: We zijn er toch gemeen. Ja.
22: Is het meteen
0: afgelopen is vrijdag.
22: Gadverdamme. Bellen we even met Ramon. Hij is de held van deze week. En wat hij heeft gedaan, dat hoor je zo meteen.

0: Olivia Dean bij Radio 10. En Man I Need.
1: Ja, je kunt het je bijna niet voorstellen, maar dit gebeurt dus. Als de temperaturen stijgen en de zon schijnt, is er namelijk één ding wat je echt niet moet doen. En dat is baby's, kinderen of honden achterlaten in een bloedhete auto. Bij een temperatuur van 25 graden kan de temperatuur in de auto oplopen tot 47 graden.
2: Ja, niet te geloven. De Rotterdamse Ramon die hoefde daarom niet al te lang na te denken toen hij zondag na afloop van een bezoekje aan Moviepark Germany een hond opgesloten in een auto zag liggen. Ja, ik kan me als hondeneigenaar gewoon überhaupt niet voorstellen dat gebeurt. Dit vertelde Ramon op social media erover.
3: We moesten en zouden de hond redden, want het leek echt alsof de hond op elk moment dood kon gaan. En daarna kon je dat ook zien. De hond was helemaal oververhit. Heeft echt een half uur op de grond liggen hijgen. Het was zo zielig.
1: Ja, Ramon, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Wat een held ben jij,
2: nou,
1: joh.
2: Echt, jongen.
4: Ja, dat zegt iedereen tegen me, maar ik vind dat ik gewoon gedaan heb wat iedereen zou doen met gezond verstand en een goed hart.
1: Ja, en wat gebeurde er? Want je liep dus op de parkeerplaats en toen zag jij die hond dus in de auto.
4: Nou ja, ik zag twee mensen, dus twee Duitse personen, die hadden een auto naast die auto geparkeerd. Ik stond daarvoor geparkeerd en die vonden het een beetje vreemd dat die ruiten beslagen waren. Dat was ook de enige reden waardoor we erachter zijn gekomen dat er dus een hond in zat, inderdaad.
2: Ja.
4: En vervolgens hebben zij gelijk de politie gebeld, want ze waren Duits natuurlijk, dus was al makkelijk.
2: Ja.
4: En wij hebben toen met Google Translate even gevraagd of ze konden vragen of de ruit gewoon in mocht tikken. En dat hebben we dus ook met
2: toestemming voor
4: omstanders gelijk gedaan.
2: Ja, hey, en normaal gesproken als je beslagen ramen ziet, dan denk je nou mensen zijn aan de slag in die auto, maar dit keer was het dus een hond. Wat heb je tegen, is dat baasje nog opkomen dagen van die hond?
4: Ja, uiteindelijk wel. Dat duurde ook nog echt heel erg lang. Die is echt tot het laatste moment in het park gebleven. Die kwam 6:50 pas aangelopen.
1: Oh.
4: Toen was de politie er ook al. Ja, die was eerder gekomen. Dat is misschien maar beter voor die man geweest ook, joh.
2: Ja, en hoe reageert zo iemand dan? Ik bedoel, wordt hij meegenomen door de politie? Wat gebeurt er?
4: Ja, hij was gewoon emotieloos. Alsof het hem niet zoveel boeide. Ik vond het verschrikkelijk. Ik moest hem echt erop aanspreken ook dat hij niet eens zijn hond even aaide. Dat vond ik gewoon raar.
1: Oh,
4: ik kon het niet begrijpen.
2: Oh, ik had hem even apart genomen, om heel eerlijk te zijn.
4: Ja,
1: vreselijk.
4: Ik kookte ook, hoor.
1: Ja. Hoe was die hond eraan toe verder? En hoe gaat het nu met hem?
4: Die heeft echt heel lang op de grond gewoon gelegen. Daar heb ik heel veel lopen aan. Een beetje rustig houden. Die is uiteindelijk meegenomen door de dierenkliniek. Daar is hij nu nog steeds en herstellende. Okay. Ik heb gevraagd of ik die hond eventueel zou kunnen adopteren.
2: Oh.
4: Nou, hopelijk gaat dat lukken.
1: Ja.
4: Dat hopen we gewoon. Want ja, misschien gaat hij ook wel terug naar de eigenaar. Het is niet helemaal duidelijk.
2: Nee, dat
4: er zijn
2: ook
4: mensen in Duitsland echt hiermee bezig om dit te proberen te voorkomen.
1: Ja, de komende dagen is het weer heel erg warm, Ramon. Wat zou je tegen iedereen willen zeggen?
4: Laat nooit je hond achter in de auto. Ook niet voor 5 minuten als je even boodschappen gaat doen.
2: Nee.
4: Ja, alsjeblieft, doe het gewoon niet. Ook geen kinderen.
2: Nee.
4: En ja, drink genoeg water voor jezelf.
1: Hey, applausje voor Ramon.
4: Hey, dank jullie wel.
2: Nou, hoorde ik ook dat ze zelfs een hondenopvang hadden daar bij het park.
4: Dat durf ik niet te zeggen, maar als dat zo is, is het helemaal gek.
2: Ja, oké. Okay.
1: Ramon, je bent een held van de week.
2: Echt fantastisch. Dankjewel, Ramon.
4: Dankjewel. Hele fijne dag.
2: Dag.
4: Hoi.
2: Wat een topper.
1: Zo.

0: het einde van deze week.
1: Ik zag hem van de week zitten bij Wimbledon, Cliff Richard. Maar die is ook stokoud ook.
0: Jij was bij Tom Jones deze week, maar inderdaad, ja, maar Cliff Richard, hetzelfde kaliber een beetje. Ja,
2: zingt hij nog, Cliff Richard?
1: Ja, zeker.
2: Oh,
1: ja,
2: absoluut. Ja, knap.
0: We Don't Talk Anymore bij Radio 10. Ondertussen is het een hele mooie zomerse dag. En wat doe je op een mooie zomerse dag?
2: Ga je lekker barbecue.
0: Tuurlijk, nou, je wat rosjes op de grill, toch? Heb je dat gedaan trouwens?
1: Gisteravond nog.
0: Ja. En barbecue ook? Hoor je het barbecue-alarm, dan even snel reageren. Je maakt kans op een Napoleon barbecue. De barbecue 10-daagse van Radio 10, die zijn begonnen. Dus hoor je het alarm, reageer via de app van Radio 10. Hier is Dido. Thank you.

0: je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
4: Mam, waar is mijn zwembad?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
7: Allsafe geeft ruimte.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
10: Begon jouw dag met ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Nieuw voor de kippiepan. De Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
14: Kippie.
15: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen. Come on, come on.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
4: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Vrouwtje op 10 met zometeen shownieuws over een bekende Nederlandse zangeres die in het huwelijksbootje is gestapt. Wie en hoe, dat hoor je dadelijk. Eerst al het andere nieuws. Hannelore, goedemorgen.
10: Goedemorgen. De zware Amerikaanse aanvallen van vannacht op Iran zijn noodzakelijk. Dat zegt NAVO-baas Mark Rutte. Volgens hem heeft Iran de afspraken geschonden door schepen in de straat van Hormuz te beschieten. Iran heeft ook vannacht weer aanvallen uitgevoerd. Door de onrust is de olieprijs weer gestegen. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston iemand doodgeschoten. Het slachtoffer zou een illegale Mexicaan zijn. Hij zou geprobeerd hebben de agent omver te rijden, waarop die uit zelfverdediging moest schieten, zegt ICE. Eerdere schietincidenten van ICE leidden tot grote protesten. En in ons straatbeeld verschijnen steeds meer grote statiegeldmachines die tientallen flesjes tegelijk kunnen verwerken. Volgens de AD zijn er dit jaar al 80 bijgekomen. Ze staan vaak op plekken waar je met de auto komt, zoals wasstraten en tuincentra, en ze ontlasten zo de supermarkten. Nederland telt nu 170 van die bulkmachines. En dan het radioteam weer is bewolkt, maar vanmiddag krijgen we steeds meer zon en het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden.
11: En dan het radioteam verkeer. Er zijn 29 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld 36 minuten. De A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam tussen Numansdorp en Oud-Beierland 26 minuten. En de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel 41 minuten.
12: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

0: sterks voor papa en mij.
1: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
2: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
1: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
3: De barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

0: Dancing in the Moonlight. 10:08 inmiddels.
1: Ja, het is weer tijd voor je dagelijkse portie shownieuws. Heerlijk, kom maar door, Annelore.
2: Ja. De beste ja van mijn leven. Dat zegt Roxanne Hazes zelf op Instagram. Naast de datum van 7 juli en een ring-emoji en een hele rits prachtige foto's. Ze is gisteren namelijk getrouwd met haar grote liefde Erik Svennes. Haar broer André Hazes was haar getuige en ze hadden de bruiloft bewust lekker klein gehouden.
1: Leuk voor ze. Ja,
3: eigenlijk wel heel leuk dat ze dat zo klein doet.
1: Ik heb foto's gezien. Wat zien ze er geweldig uit. Allebei beeldig. Ja. Echt mooie jurk. Gefeliciteerd. Ja leuk.
2: Hey, ken je die mop van die juice koningin die naar Net 5 kwam? Inderdaad, die kwam niet. Ik heb het over Yvonne Coldeweijer. En dat zorgde voor een langslepend conflict tussen Yvonne en Talpa. Maar er komt een nieuwe roddelshow op Net 5. En die krijgt twee presentatoren. Namelijk Iris Enthoven, die je misschien kent als vlogger en podcastmaker. En Wiesje Hille, die bekend werd door een rubriek bij RTL Tonight. Ze gaat binnenkort aan het begin van de avond showroddels doornemen. Albert Verlinde die was gisteravond de gast bij Shownieuws. En hij kent Wiesje goed uit haar tijd bij RTL Tonight. En hij is enorm enthousiast over haar.
4: Ik gun het Wiesje van harte, want ik heb natuurlijk met haar gewerkt. En als iemand zo de best heeft gedaan die rubriek, hè, want ze deed die internetfilmpjes. Ze heeft zo de best gaan te laten lukken. En ik vind het een hele leuke, frisse uitstraling hebben.
3: Ik vind het een moedige stap van twee meiden die onbekend zijn om zeg maar dat

0: juice en ellende te gaan verspreiden op de Nederlandse televisie.
1: Hoe bedoel je moedig? Nou, ja, gewoon hartstikke leuk dat ze een programma krijgen.
0: Kan natuurlijk je enorm schade. Ik bedoel, kijk wat er met Yvonne Kolderweide is gebeurd. Je kan voor de rechter worden gesleept. Alles is mogelijk.
1: En ik ben ook benieuwd of ze dat op dezelfde manier gaan doen. Want Yvonne die heeft dat wel heel erg op haar hele eigen manier naar zich toe getrokken. Die was ook zelf altijd... dan had ze van die hunters, of hoe noemden ze dat? Van die spionnen. Ja, precies. Dus die heeft dat heel erg eigen gemaakt. Zijn zij dan alleen maar presentatoren, vraag ik me af. Of gaan zij ook echt zo
0: jagen
1: op nieuws?
0: Ze zitten midden ook in de social media wereld. Dus ik denk dat ze ook hun spionnetjes wel hebben.
1: Maar volgens mij die Iris Enthoven, die heeft ook een podcast en zo. Dat is een heel ander soort...
2: Held en eigen verhaal.
1: Ja, dus wat een heel mooie, leuke podcast is. Ja. Met mooie verhalen. Het is wel echt een heel ander soort presentatrice.
2: Ja, wat doet dat met haar imago, zeg je eigenlijk?
1: Ja, dat zeg ik eigenlijk wel. Ik ben wel benieuwd.
0: Het is Albert Verlinde approved. Dus ja, dan is het goed.
1: Nou ja, jij hebt zelfs ook... jij bent nu ook Albert Verlinde approved, hè?
0: Nou,
1: jij hebt een heel bericht van hem, persoonlijk bericht van hem gekregen.
3: Voor je verjaardag.
1: Nou, dat is hartstikke leuk.
0: Ga maar vast liggen voor je verjaardag.
1: Goed, een shownieuws update. En morgen hebben we weer een nieuwe update. Hier in de ochtendshow.

0: En Bettien, Sunny. Nou, die Sunny die gaan we wel zien vandaag.
1: Oh ja, als we ergens nooit over uitgepraat raken in Nederland, dan is dat gewoon het weer. En vandaag gaat de temperatuur oplopen naar 27 graden. Nou, dat vind ik eigenlijk lekker. En ook voor de liefhebbers van zomers en warm weer. Maar blijft het zo de komende dagen? Of wordt het wellicht nog warm? De leukste weerman van Nederland is het. Daar is hij hoor.
2: Daar is hij weer.
3: Ja, Robert.
1: De Vries.
3: Wat fijn dat je er bent.
1: Ja, graag.
3: Wat leuk, onze vaste weerman natuurlijk.
1: Ja, onze postuum de laatste keer hè, dat je hier bent.
4: Ja, och, het is wel heel zwaar klinkt het.
3: Ja, ja, vind ik nu ook zwaar klinken. Nemen.
1: Maar we liggen er mooi bij, toch?
4: Nou, je ligt er hartstikke mooi bij.
3: Robert, laten we het over iets gaan hebben waar jij alles over weet, namelijk het weer. Wat gaat het worden de komende dagen?
4: Nou, het wordt weer warmer inderdaad buiten. Kijk, als je naar buiten kijkt, is het nog niet zoveel zoeps natuurlijk. Een hoop bewolking, valt hier en daar nog motregen. Maar de komende dagen gaan de temperaturen echt wel omhoog. En zeker als je in het zuiden van het land woont, daar ga je gewoon naar zo'n 30 of 31 graden weer de komende dagen. Ja, dat klinkt denk ik sommige mensen ook weer die hitte, maar de lucht is wel een stuk droger, dus het is wel een stuk draaglijker, deze warmte.
3: Oké, het gaat minder drukkend voelen.
4: Ja, zeker.
3: En jij zegt dus, het zuiden, daar wordt het warmste. Zijn er nog meer plekken die je nu kunt aanwijzen dat je denkt van, oké, daar wordt het heel warm?
4: Nou, ik ken wel warme plekken hoor, maar...
1: We zijn meestal parkeerplaatsen waarschijnlijk.
4: Maar het noorden, daar is wat koelere plek daar. Daar is zo'n 25 graden met noordenwind. Dus dat is prima te doen.
3: Ja. Ja. En zweterige plekjes zitten in het zuiden.
1: En wordt het vooral droog?
4: Nou, ook genoeg droge plekken hoor, kan ik je vertellen.
3: Nee, maar blijf... Kunnen we het weer even over het weer hebben? Gaat het nog regenen, Robert?
4: Voorlopig wordt het niet nat buiten. Hey, dus,
1: en die luchtvochtigheid is een stuk minder dan vorige week. Want dat was niet te doen.
4: Nee,
1: heet.
4: Toen was die luchtvochtigheid ontzettend hoog. En daarvoor waren ook wel meestal die codes voor dat drukkende gevoel. Ja. En dat is nu minder.
1: En jij zei dat die El Niño er niks mee te maken heeft. Maar ik las dus juist dat het daar wel mee te maken heeft. Wat moeten we nou geloven?
3: Hoe zit het?
4: Nou ja, El Niño, het effect zal vooral later dit jaar en volgend jaar merkbaar zijn. Ook in andere delen van de wereld. En bij ons levert dat meestal wat natter voorjaar op.
1: Wat is het eigenlijk, El Niño?
4: Ja, het heeft te maken met de zeewatertemperatuur voor de kust van Zuid-Amerika. Die is veel hoger dan normaal. En dat gooit een beetje de golfstroom daar op de schop. En ook alle weersystemen. Ja. En indirect hebben wij daar dan ook wat mee te maken. Maar de grootste gevolgen zijn bijvoorbeeld voor landen voor Afrika of Australië.
1: China die tornado's had.
4: Ja, die
1: hebben ze nog nooit meegemaakt daar.
4: Nee, het komt. Kijk, al die buien op aarde worden natuurlijk ook steeds zwaarder. Die klimaatverandering speelt daar ook een rol in. Dat zag je natuurlijk ook bij ons met die hittegolf. Dat was ook een stukje klimaatverandering. Ja. Maar ook dus daar komen tornado's voor in China.
3: Nou, ja. Laten we het eventjes iets dichter bij huis houden. Laten we het een beetje op Europa richten. Hè? Want veel mensen gaan nu natuurlijk op vakantie. Vakanties zijn allemaal begonnen. Hoe ziet het weer in Europa eruit de komende dagen en weken?
4: Nou, je moet niet in Frankrijk wezen hoor. Daar is het echt snikheet. Temperatuur ook de komende dagen op grote schaal dan wel boven de 40 graden.
1: Oh, wow.
4: Dat is echt niet te doen. Ik heb het zelf ook een keer meegemaakt, maar dat is het gewoon afzien eigenlijk op zo'n vakantie. Eigenlijk ook Italië en Griekenland is ook hartstikke warm. 30, 35 graden verloopt.
3: Daar gaan wij naartoe, Gordon.
1: Ja, maar op een eiland, heel eerlijk, heb je dat lekkere windje. Dan vind ik het nooit erg.
4: Iets meer wind inderdaad, ja. Dus dat is wel wat fijner.
3: Hey, en ik ga naar Zuid-Spanje. Hoe is het daar volgende week? Zijn er misschien wel mensen die luisteren?
1: 42 graden. Schat,
4: ja, je bent voorgecremeerd. Denk ik aan het einde van de vakantie. Nee, maar het is daar blijft het ook nog wel behoorlijk warm, mevrouwtje. Met toch wel ruime 35ers. Maar goed, als je er tegen kan, is het prima.
3: Nou, ik lig gewoon lekker in het zwembad.
1: Ja, dit is een soort heerlijk overgang waar je naartoe gaat.
3: Nou, daar zit ik toch alleen. Dankjewel, Robert.
4: Robert,
3: fijn dat je er was.
1: Missen, schat.
4: Ja, ik
3: ook. Zeker.
1: Dankjewel.
4: Doeg.
1: Bye-bye.

0: Lady Gaga en Bradley Cooper, die je eigenlijk gewoon verwacht als acteur. Maar die kan gewoon zingen ook.
1: Het is wel een begrafenis, vind ik.
0: Dat wel een beetje.
2: Ranking de hits.
3: Ja, jouw kans op €250. Als je weet te raden of een hit voor of na een bepaald jaartal komt. En dit is geen begrafenismuziek. Namelijk de muziek van U2.
1: Wow.
3: En het is goed nieuws voor de fans van U2. Er komt namelijk na 9 jaar een nieuw album van de band uit. Nou, dat is toch hartstikke leuk?
1: Ja, we halen de energie vandaan. Zo.
3: Yes, dat heb je
1: even
3: vandaag.
1: Ja, dat is toch leuk? Nee, maar vandaag doen we een oude hit.
3: Ja, we doen even een oudje. It's a beautiful day. Is het hoor, A Beautiful Day. Was dit een hit voor of na 1993? Stuur het in via de app van Radio 10. En misschien win jij vandaag wel €250.
1: En Hannelore, wat zit er allemaal in het nieuws?
4: Hoe tevreden ben jij met je baan? Nou, je hoort zo welke werknemers het meeste klagen over hun werk en hun baas.
5: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Odido. Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
9: hoi,
8: of binnenkort vertrekt,
10: adios.
8: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
9: Fijne vakantie!
11: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
12: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price 5 vakanties.
11: Dus?
12: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
11: Ah, met superkorting.
12: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Prijsvrije vakanties.
13: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
11: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
14: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
15: Honda, the power of dreams.
16: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
17: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
18: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
20: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
21: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
22: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
10: Hier, moet je opletten.
9: Chocomel?
23: Sloopmelk.
9: Mona?
23: Ja, ook sloopmelk.
9: Milner?
23: Sloopmelk.
9: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
23: Sloopmelk.
24: Als je Vodafone mobiel
25: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: De start van de barbecue 10-daagse. Jouw kans op een gloednieuwe Napoleon barbecue. Let goed op dat speciale alarm, dat herken je meteen. Komt die voorbij, reageer dan via de app van 10 en kom je in de uitzending. Dan is die barbecue voor jou.
1: Ja, je hoorde net al Robert de Vries, onze weerman, zeggen dat het nog niet denderend is buiten. Het is nog bewolkt, maar het wordt zonnig en de temperatuur ligt vandaag tussen de 20 en 27 graden.
2: En dan het Radio 10 verkeer. Er zijn 27 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Naardenvesting en Naarden 26 minuten door een ongeval. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Barneveld 36 minuten. En de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel 45 minuten.
0: Ja, sterk als je erin staat. Gordon en Vrouwtje met de ochtendshow van Radio 10 de laatste week. En Hannelore, die hoor je met nieuws. Wat viel je op?
3: Premier Jette vindt dat Europa heel goed zelf het eigen continent kan verdedigen. Hij is dan ook niet onder de indruk van het dreigement van president Trump dat Amerikaanse troepen zich uit Europa gaan terugtrekken. Dat zei Jette op de NAVO-top in Ankara. Het is weer tijd voor de vakantiebaantjes. En er is een duidelijke verschuiving zichtbaar in het soort werk dat jongeren graag doen. Er zijn zoveel openstaande vacatures dat ze nu gewoon uitgebreid kunnen kiezen. En wat willen ze dan? Nou, ze zoeken een vakantiebaantje met een flexibel rooster. En ze gaan natuurlijk voor het hoogste salaris. Opvallend is ook dat vakantiewerk steeds vaker maatschappelijk relevant moet zijn. Bijvoorbeeld in de ouderenzorg of thuiszorg. Of professioneel relevant, dus in lijn met hun studie. En de horeca is juist minder populair als vakantiebaantje.
2: Ja, dit valt mij dus ook op, want Emma is ook een beetje om zich heen aan het kijken. Die werkt in de horeca. Maar het viel mij dus inderdaad op dat haar vriendinnen het veel hebben over ouderenverzorging. Ja. Er zijn ook veel meiden die werken gewoon in een verzorgingshuis en zo. Nou, dat is een vakantiebaantje.
1: Gelukkig voor ons.
3: Wat was jouw leukste vakantiebaan, vrouwtje?
2: Ja, ik denk toch in de horeca. Ja hoor, in de bediening. Ja. Is toch hartstikke leuk, want je komt met veel mensen in contact. Het is altijd gezellig. Na het werk nog even lekker een drankje doen. Ja, dat denk je toch wel bij vakantiewerk.
3: En jij, Gordon? En jij stond op de markt natuurlijk.
1: Ja, ik was 14, 15, stond ik met groente en fruit op het Stadionplein. Dat was mijn vakantiebaantje. Dat was echt keihard werk ook.
2: Ja, wel, ja, want de markt begint echt om een uur of 4 s'nachts.
1: Ja, we moesten vijf uur moesten we de stal opbouwen. Ja. Nee, moesten we eerst naar de veiling om groente en fruit te halen. En,
2: het zijn lange dagen.
1: Ja, het stallen opbouwen, koude klauwen op het ijs.
3: Was je toen ook al zo hard aan het klagen? Elke ochtend?
1: Elke ochtend. Oh. Maar vanochtend is het extreem.
3: Oké. Okay. Dan nog nieuws over de gewone werknemers. Want veel dertigers en veertigers zijn niet tevreden over hun baan. Dat meldt de Telegraaf. Ze vinden hun werk niet betekenisvol. Ze krijgen te weinig waardering. En ze vinden de werkdruk te hoog. En ook over de baas wordt geklaagd. Zo vindt minder dan de helft dat die het goede voorbeeld geeft op de werkvloer. Geen wonder dus dat maar liefst 2/3 van de werknemers het afgelopen jaar heeft nagedacht over het zoeken van een andere baan.
2: Het is zo grappig dat eigenlijk pas, ik hoor de laatste 5 jaar denk ik pas dat werk betekenisvol moet zijn. Dat is wel iets van deze tijd.
3: Ja, dat is een beetje invloed van Gen Z, denk ik.
2: Ja, ja, je moet iets doen wat je ook echt wel wat, waar je wat bij voelt. En
1: had je
2: leuk
1: met deze
2: en
1: baan ook?
2: En zo. En, ja, maar dat is nu voorbij.
3: Het was heel betekenisvol, toch?
2: Ja, het was heel betekenisvol.
0: Heel bijzonder jaar.
2: Ja, absoluut. En inspirerend ook.
1: Straks gaan we Ranking the Hit spelen.
2: Ja, zeker. €250 te verdienen. Lekker.

0: Club namen deze hit van Coldplay onder handen en voegde daar het gewoon gevoel van de zomer aan toe. Kloks was dat met team.
1: Ranking de hits.
2: Ja, dat spelen we vandaag met Linda. Goedemorgen, Linda.
3: Hi, Linda.
4: Hey, goedemorgen allemaal.
2: Hey, goedemorgen. Jij bent al op vakantie geweest.
4: Ja, dat klopt.
2: Oh,
3: je was er vroeg bij.
4: Ja, ik ben maandag net weer begonnen.
2: Oké, okay. Doe je dat vaker zo voor de vakantie uit?
4: Ja, ik ga altijd voor en na.
3: Heel verstandig.
2: Nou, lekker
3: en
2: rustig.
3: Waar was je?
4: Ja, het scheelt even rustig en scheelt kosten. Ja. We zijn een weekje naar Frankrijk geweest en een weekje thuis.
2: Oh, we hoorden net van Robert, de weerman, dat het echt heel heet is in Frankrijk. Heb jij dat ook gemerkt zo?
4: Nou, bij ons viel het mee. Wij zaten aan de kust, dus lekker zeewindje, dus dat scheelde.
2: Dat is altijd hartstikke lekker. Hey, jij hebt vast zin om €250 te winnen vandaag?
4: Zeker.
2: Zeker, dus daar gaan we voor. Je hoorde net al dit liedje.

0: grote vraag is, was dit een hit voor of na 1993?
1: Deze was na 1993.
0: Dat klopt helemaal, Linda. Beautiful Day van U2 uit 2000. Dat betekent dat jij al €50 lekker binnen hebt. Maar in totaal valt er €250 te winnen. Dan moet je alle vragen goed beantwoorden, hè? Dat weet je. Want als je een fout maakt, ja, dan houdt het meteen op.
2: Maar ja, dan krijg je wel de Radio 10 doppen drinkfles. En die is uniek.
0: Ja, die is uniek, want er zijn nog maar echt een paar.
2: Twee.
1: Oh, helemaal leuk.
0: Nou, drie, hè? Drie. Vandaag, morgen, nee. Overmorgen. Nee. Koorden zegt de hele dag nee. Nee. Goed, we gaan beginnen voor €100. Lieve Linda, was dit een hit voor of na 2000?
3: Baila, baila, baila, baila. Baila, baila, baila, baila. Es la rumba gitana. Que yo siempre cantaré.
2: Ja.
1: Ja.
2: Wat is het?
1: Baila, baila. Ik gok een A.
0: Het was wel heel snel, Linda.
2: Nou, ja.
0: Ach nee,
1: het was wel heel jammer.
0: Ja, 1991.
2: 91 alweer, dat Baila mee van de Gypsy Kings. Wat jammer.
0: Oh.
1: Nou, helaas.
2: Ja, jammer, schat. Nou ja, goed, weet je, je hebt je vakantie gehad. Je krijgt wel die dopper drinkfles van ons.
0: Ja.
2: Helemaal gezellig. Dankjewel voor het meespelen.
1: Dankjewel.
0: Fijne dag,

0: it was.
1: Ja. Hey, vanavond is het in de Nieuwe Kerk groot feest. Want er wordt namelijk de World Pride officieel geopend. En Pride is zeg maar de... Zeg maar, ja, dat noemen ze zo.
2: Volgens mij is het de Amsterdam Pride die nu wordt geopend. En over een paar weken is dan de World Pride.
1: Nou, nou hier staat wat anders.
2: Oké. Okay.
1: Maar goed. Fijn dat je mij even verbeterd.
2: Nou ja. Maar het is goed, gewoon wekenlang één groot regenboogfestijn.
1: Ja, de Pride is zeg maar de trotse maand waarin je iedereen die bij elkaar komt, het is ook zeg maar verenigd in zo'n vlag.
2: Ja.
1: Dat je gay bent of anders geaard. En dat vieren ze in de maand juni dan in Europa.
2: Ja, en de bekendste is eigenlijk die Kennel Parade. Hè, die ken ik altijd. Vind ik altijd leuk om naartoe te gaan. Dan gaan ze, dat is volgens mij in augustus ergens.
1: Ja, nou, dat wordt dus gigantisch dit jaar. Daar worden zelfs tribunes gebouwd langs de zijkanten.
2: Ja.
1: Met meer dan 20.000 mensen worden verwacht. Maar vanavond is dus die Pride-viering in de Grote Kerk.
2: Het wordt dus geopend, zeg maar.
1: Ja, en er wordt ook een monument onthuld. En het is niet het monument op de Dam, dat zou je verdenken. Dat homo's dan zo'n groot ding willen neerzetten.
2: Dat is heel wat anders. Ja, dat heeft hier niets mee te maken.
1: Nee, maar de Walk of Pride heet dat ding. En dat wordt vanavond onthuld.
2: Nou ja, het is toch bijzonder dat wij in Nederland hier zo vrij kunnen leven.
1: Ja, het gaat hier natuurlijk wel met grote stappen achteruit. Hè? Dat weet je ook.
2: Nee, dat weet ik zeker. Dat weet ik zeker. Maar vooralsnog is het gewoon een vrij land waar we lekker kunnen zijn. En van wie we kunnen houden.
3: Absoluut.
1: Ik was dus de Mardi Gras afgelopen februari in Australië. Nou, talking about a Pride. Ik denk niet dat je daar ooit nog overheen komt.
2: Ja, dat is groot, hè, daar.
1: Ja, ongelooflijk. Maar goed, dat gaan wij dus nu ook krijgen in de rij. Dus als je niks te doen hebt deze zomer, kom lekker uit de kast.
3: Eén keertje, kom op. We kunnen jou ergens dan nog zien, Gordon, in de komende weken.
1: Nee, ik ga langs de kant staan.
3: Oh ja.
1: Nee, ik ga niet meer op zo'n boot.
3: Niet meer op die boot?
1: Nee, die tijd hebben we gehad.
3: Het is Radio 10, hier is Talk Talk. And it's my life.

0: It's my life.
1: Ja, en wat voor lijf, hè? Ja, je wordt steeds dunner, hoor. Ja,
0: nee, nou. Slank, hè, heet dat.
1: Ja, oh, sorry. Ja, ja.
0: Hey, straks wil je Martijn Koopman met de Guilty Pleasure Party. En dat zit er allemaal in.
2: Ja. Zometeen op Radio 10.

0: twee keer.
1: Morgen is één de laatste.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Napoleon Premium Barbecues. Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi, strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier. En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
7: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
8: 18 plus, speelbewust.
9: Ja.
10: Echt serieus? Wat een geld.
11: 18.000, godverdikke me.
2: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpie siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus, speelbewust.
13: Goedemorgen, we zijn lekker op tijd. 9:02 is het. Maar als je zegt blonde haren, dan krijg je erachteraan Hannelore.
14: Blauwe ogen.
13: Precies, dat liedje hoor je zo meteen. Maar eerst het Radio 10 nieuws. Hannelore Zwitserloot, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Justitie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Het staalbedrijf zou opzettelijk stoffen uitstoten die slecht zijn voor de gezondheid van mensen die in de buurt wonen. De fabrieken worden slecht onderhouden, de papieren zijn lang niet altijd op orde en incidenten worden stilgehouden, zegt justitie na jaren van onderzoek. Europa is heel goed in staat om zelf het eigen continent te verdedigen, maar wel met hulp van de Amerikanen. Dat zei premier Rob Jetten op de NAVO-top in Ankara, naar aanleiding van een dreigement van president Trump. Die wil alle Amerikaanse troepen uit Europa terugtrekken, omdat de EU niet ziet in zijn plannen om Groenland in te lijven. De gemeente Moerdijk zei te snel dat het dorp wel opgeheven kan worden. Dat zorgde voor een onomkeerbaar proces, dat zegt de betrokken staatssecretaris. Het Rijk en de provincie wilden juist nog even wachten met die beslissing. En alles bij elkaar zorgde dat voor veel onduidelijkheid, zegt hij tegen BNR. En Egypte dient een klacht in bij de FIFA na de 3-2-nederlaag gisteravond tegen Argentinië. Ze snappen niets van een aantal beslissingen van de scheidsrechter, zoals een afgekeurde goal. Verder zegt de Egyptische coach dat de winst van de Argentijnen al geregeld leek, omdat Messi in het toernooi moet blijven. En dan het Radio 10 weer bewolkt, maar later vandaag krijgen we steeds meer zon en het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden.
13: 22 vertragingen gemeld door Fritsmeister. Dit zijn de 3 langste. A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld, 1/2 uur. De A20 Gouda Hoek van Holland voor de Terbrechtseplein. Wegwerkzaamheden zorgen voor 21 minuten vertraging. En de A58 Eindhoven-Tilburg voor Moergestel. Een vertraging daarvan 17 minuten.
15: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je Autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
0: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting. De Barbecue 10-daagse.

in het 2012 Songfestival vandaag te horen in de Guilty Pleasure Party op deze woensdag bij Radio 10. Wellicht een beetje afkicken vandaag. Het is namelijk de eerste dag zonder een WK-wedstrijd sinds 11 juni. Maar wat we wel doen, zoals elke dag, meezingers. Tussen 9 en 10, Guilty Pleasure Party op Radio 10. Met zometeen Enrique Iglesias voor je. Maywood komt eraan met Rio. Maar eerst de Beach Boys. Dit is Surfing.

0: pingpongsong.
1: Het ideale campingsport trouwens. Waarschijnlijk wordt het de komende zomer weer veel gespeeld als je op vakantie bent in Zuid-Frankrijk. Mocht je nou genoeg hebben van je kinderen, dan denk je, nou, ik ben er wel even klaar mee. Ze kunnen een voorbeeld nemen aan Mark Smith en Steven Otten. Die speelden namelijk pingpong in oktober vorig jaar in Alkmaar. En de wedstrijd duurde 16 uur en 2 seconden. Een nieuw record. Goed. Stuur je kinderen lekker op uit en heb je een lekker vrijdag, om het zo maar te zeggen. Zometeen Dan Hartman voor je, Relight My Fire. Maar eerst in de Guilty Pleasure Party op Radio 10, Summer of 69. Dit

0: voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gaat.

0: bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
6: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
9: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
10: Hak je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
11: Hak je dag!
12: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
14: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
15: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
16: Oh, nu al zin in zaterdag.
15: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
17: Start je dag zonder barst.
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
20: De kippieplank. Die bezorgen we gewoon thuis. Super. Kijk op kippie.nl.
21: Kippie.
22: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Are graag mee, zei ik tegen hem.
23: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
24: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
25: Zometeen in de Guilty Pleasure Party een liedje over 2425 vrouwen en in ieder geval één kat. Vandaag bewolkt, later is er meer kans voor de zon. In het noorden wordt het een graad of 20, in het zuidoosten wordt het een stuk warmer. Vandaag maximaal 27 graden. Flitsmeister met de vertragingen, het zijn er 15 en dit zijn de 3 langste. De A2 Den Bosch-Utrecht voor Zaltbommel, 28 minuten. A2 Den Bosch-Utrecht voor Geldermalsen is een ongeluk gebeurd, vertraging 22 minuten. En de A4 Amsterdam-Rotterdam voor Den Haag-Zuid. Een auto met pannen zorgt daar voor een vertraging van 25 minuten.
26: Maar

Smasher Party. Speciaal voor de 2425 vrouwen in Nederland. Want zoveel mensen zijn er namelijk die naam officieel dragen. En in ieder geval één kat, hè, niet te vergeten. Mijn Lola, mijn kat, mijn eigen wijze Lola. Guilty Pleasure Party op Radio 10. En alles ziet er beter en mooier uit als de zon schijnt. Zingt André van Duin zo meteen. Inderdaad, de zomer is in volle gang. Dat betekent heerlijke temperaturen, lange avonden en barbecue niet te vergeten. Denk je bij jezelf, nou, ik heb alles wel bij de hand behalve een goede barbecue. Mooi nieuws, vanmorgen is bij Gordon en Fraukje de barbecue 10-daagse gestart. 10 dagen lang maak je kans op een nieuwe barbecue. Het is eigenlijk heel simpel. Hoor je het barbecue-alarm voorbij komen? Stuur dan BBQ of barbecue, of zoals Fraukje zegt, BBQ. Via de gratis app van Radio 10 kom je de uitzending, dan win je dus een spiksplinternieuwe barbecue. 10 dagen lang. Zometeen stappen we het vuurtje verderop met Peter Fox, House am Zee. Maar eerst Dirty Old.

0: gelijk heeft hij. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. André van Duin in de Guilty Pleasure Party op Radio 10. En de zon blijft schijnen na vanmorgen. Komend weekend is er kans in het zuiden van Nederland op een derde regionale hittegolf. En dat zou uitzonderlijk vroeg zijn in de tijd van het jaar. En dan kan het record uit 2006 uit de boeken. Ik stel dat zo, insmeren en hydrateren, dat kun je leren. Martien, wat is er?
1: Ja, mij niet bellen.
0: Oh.
1: Nee, mij niet bellen.
2: Nee joh, mij niet bellen niet.
0: Nee, ik geef het door aan Carly Rae Jepsen. Dit is Call Me Maybe op Radio.

0: je dit hoort, zit je waarschijnlijk. Thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
1: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
7: Oh yeah.
6: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Ga naar randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
10: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
11: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
12: Brussel Zuid.
11: Hé, nu al?
10: Ja, reis razendsnel naar België zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
14: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
15: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt: ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
16: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
17: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
20: Zonnebrandcreme?
21: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
22: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
23: Nou,
7: Waar zijn toch die bonnetjes?
12: Nog niet helemaal dus.
7: Tja, die administratie. Toevallig tips?
12: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
7: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
12: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
20: Je hebt hem aanstaan, de groene straalpaal van Radio 10. Zometeen word je gezoend. Zo. En ook de populairste track uit de jaren 80. Maar eerst het Radio 10 nieuws. Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
22: Goedemorgen. Premier Jette vindt de Amerikaanse aanvallen vannacht op Iran logisch. Ze waren een vergelding voor de Iraanse beschietingen op schepen in de straat van Hormuz. Want zo zet je druk op de vredesonderhandelingen, zei Jette op de NAVO-top in Ankara. NAVO-baas Rutte gaat nog een stapje verder. Hij noemt de Amerikaanse aanvallen zelfs noodzakelijk. Als Nederland in een oorlog of andere noodsituatie terechtkomt, dan wil het kabinet bedrijven kunnen dwingen om spullen voor defensie te gaan produceren. Dat zegt minister Herbert van Economische Zaken tegen het AD. Ook mogen ze dan niet meer aan andere landen leveren. Het gaat vooral om bedrijven die al voor defensie werken. Justitie sleept Tata Steel voor de rechter. De staalfabriek stoot stoffen uit die slecht zijn voor de gezondheid, doet niet genoeg onderhoud, heeft de papieren niet altijd op orde en verzwijgt incidenten. Dat blijkt volgens justitie allemaal uit onderzoeken die ze deden naar aanleiding van een massaclaim van omwonenden tegen Tata. En een lugubere vondst in Leiden. Daar lag vannacht een speedboot in de gracht met allemaal bloedvlekken. Die zaten in de boot en dropen van de zijkant, schrijft Omroep West. Later bleek dat een van de opvarenden zijn of haar hoofd had gestoten tegen een brug. Die is dan met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het Radio 10 weer, het is bewolkt, maar later vandaag meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in Limburg.
20: Frits Meister met 11 vertragingen op Radio 10. Dit zijn de drie langste. De A2 Den Bosch-Utrecht voor de Martinus-Nijhoffbrug, 40 minuten. Ja, als dagelijkse knuffelfile staat er ook weer op de A12. Richting Oberhausen, richting Duitsland, 20 minuten. En de A16 Ridderkerk richting het Terbrechtseplein, voor het Terbrechtseplein op de hoofdrijbaan. Een vertraging van 33 minuten.
23: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar
24: €2,99. Fans van Voordeel.
23: Aldi.
25: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Fantastisch.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Trots tomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting.
5: De Barbecue Tiendaagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

Als je zat mee te zingen, dan zong je mee met een nummer met een diepere laag. Gezoend worden door een roos betekent dat je een liefde hebt gevonden die jou transformeert in een beter mens. Zo, prikkelend verhaal dit. Kiss from a Rose van Seal op Radio 10. En daarvoor, ja, de populairste track uit de jaren 80 staat in alle lijsten meestal bovenaan. Aha, Take On Me. En ook Claudia stuurt goedemorgen, Martijn. Heerlijk, aha. Mooi begin van deze woensdagmorgen. Het is de 8e van juli vanmorgen ook gestart bij Gordon en Vrouwkje de barbecue 10-daagse. Hoor je het barbecue-alarm voorbij komen, stuur dan BBQ of barbecue. Kom in de uitzending, dan heb je een spiksplinternieuwe barbecue te pakken voor deze zomer. Wat een heerlijk vooruitzicht. Zometeen Spendo Ballet, My You're My Best Friend van Queen komt eraan. En eerst Alexis Jordan, dit is Happiness op Radio 10.

Best Friend van Queen. En ja, vrienden, je kan niet zonder, hè? De vraag is, hoe vaak spreken we elkaar eigenlijk nog? Uit onderzoek blijkt dat door de jaren heen het contact met vrienden steeds meer afneemt. 70% van de Nederlanders onder de 25 spreekt hun beste vriend of vriendin nog dagelijks. Onder de 35 dan spreekt 80% zijn vrienden nog wekelijks. En ben je boven de 35, normaal aangesproken, 72% van zijn vrienden nog maandelijks. Dus inderdaad iets minder, maar de keren dat we elkaar spreken wordt het alleen maar belangrijker en betekenisvoller. Steek dat even achter je oren. Mary, zometeen op Radio 10, maar eerst Through the Barricades. Dit is Pendo Ballet.

0: deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie!
5: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.

0: verhuizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
1: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert! Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
4: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 750 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
5: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
6: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
8: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
9: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
8: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
10: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen... zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
11: Het was even wennen vanmorgen. Het was bewolkt namelijk. Vanmiddag meer ruimte voor de zon en maximaal 27 graden. Met nu op 10.

Soul Asylum hoorde je met Runaway Train. Zeg, heb jij lekker geslapen vannacht? Wat een leuke openingsvraag. Of werd je vanmorgen wakker met het gevoel dat je wat gemist had, ondanks dat je 8 uur hebt liggen ronken? Nou, als je dat gevoel hebt, ook wanneer je uren hebt liggen slapen, dan zou je misschien last kunnen hebben van het kleine Levin-syndroom. Dat is een aandoening die ervoor zorgt dat je veel meer slaap nodig hebt dan een gemiddeld persoon. En dan lig je per nacht of per dag 18 tot 20 uur te slapen. Halleluja. Dat is lang, maar geen record. De langste slaap ooit gemeten is die van Kimberly Dowd. Een Amerikaanse vrouw met een zeldzame slaapstoornis sliep 19 dagen. Je hoort het goed. 19 dagen achter elkaar. Ik vraag me af, hoe zou die slaapkamer geroken hebben na 19 dagen? Goed. Zometeen voor haar, dan kan ze toch iets van de dag gaan maken. Wake Me Up van Avicii. Maar eerst de Beatles op Radio 10. Here comes the sun.

0: Je hoorde Wake Me Up en daar gaan we.
1: Elke dag het laatste nieuws met Nicola op Radio 10.
0: Het is onze eigen Messi in de opstelling van Radio 10. Hij is er namelijk elke dag en hij weet ook elke dag te scoren met het laatste nieuws. Nicola Ruijs, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Wat vond je van de wedstrijd gisteren Argentinië tegen Egypte?
2: Nou, weet je, ik moet als nieuwslezer altijd een beetje objectief blijven. Dus ik zeg er helemaal niks over.
0: Heel goed, wat heb je zo meteen om 11 uur voor de hele natie in petto?
2: Ja, ik vroeg me af, als jij op vakantie gaat, zijn er ergernissen die jij hebt?
0: Heel hard luidsprekende Amerikanen.
2: Luidsprekende Amerikanen.
0: Ja, precies. Ja.
2: Okay, ja, er zijn nog meer ergernissen. En een van de allergoorste, laat ik het zo zeggen, die kan je heel veel geld gaan kosten. Wat het precies is, vertel ik je zo.
0: Zometeen in het nieuws om 11 uur met Nicola Ruijs. En tot het zover is Marco Borsato. En dit is China in Your Hands van

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Hey.
2: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
1: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
2: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
3: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
3: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
6: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
7: Kippie.
8: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok, 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra,
10: een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Goedemorgen!
12: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: Nu met Club Karwei 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: I am Vaiana of Motunui.
17: Deze zomer,
18: here we go.
17: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
19: See her light up the night in the sea.
17: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
20: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Zometeen in 4 keer 1, een mierzoete nummer 1 track. En nieuws van Elton John. I'm still standing. Goed om te weten. Nico met het laatste nieuws. Goedemorgen.
22: Goedemorgen. De vredesdeal tussen Amerika en Iran is voorbij, zegt president Trump. Het is volgens hem tijdverspilling om nog langer met de Iraniërs te praten. Afgelopen nacht voerden de Amerikanen al bombardementen uit. Premier Jette en NAVO-baas Rutte begrijpen dat omdat Iran zich niet aan het bestand hield en schepen aanviel in de straat van Hormuz. Justitie sleept Tata Steel voor de rechter. De staalfabriek stoot stoffen uit die slecht zijn voor de gezondheid, doet niet genoeg onderhoud, heeft de papieren niet altijd op orde en verzwijgt incidenten. Dat blijkt volgens justitie allemaal uit onderzoeken die ze deden naar aanleiding van een massaclaim van omwonenden tegen Tata. Daley Blind keert terug bij Ajax. Hij heeft getekend voor 1 seizoen. Technisch directeur Cruijff is blij. Blind brengt ervaring, rust en kwaliteit mee, zegt hij. Blind kent de trainer al, Michel Sanchez. Hij speelde afgelopen seizoenen onder Sanchez bij de Spaanse club Girona. Ja, en voor veel goed opgevoede mensen is het een van de grootste vakantieergernissen. Toeristen die met een blote buik of met een bikini door een dorp lopen of zo'n restaurantwinkel of zelfs een kerk binnenstappen.
21: Ordinair.
22: Ja, behoorlijk. En onsmakelijk ook vaak. In het Italiaanse Varenna, aan het Comomeer, zijn ze er echt helemaal klaar mee. Als je daar te bloot kleedt op onbehoorlijke plaatsen, dan riskeer je een boete tot maar liefst €200. En ook voor jou een beetje, als je luidruchtig bent, grote toergroepen of schreeuwen of luidsprekers, dan kan je ook €200 boete krijgen. Dat allemaal om het dorp weer wat rustiger en leefbaarder te maken voor de inwoners.
21: Nou, wat fijn. Ik weet waar ik naartoe moet.
22: Ja, naar Varenne aan het Komenmeer. Sowieso ook erg mooi daar en lekker eten.
21: Weinig kleren aan, 200 euro pakken.
22: Nee, het is precies andersom. Hè?
21: Nee, dat ik weet het weggeven.
22: Nee, voordat je van hier terugkomt straks.
21: Ja, precies.
22: Het weer. Moeten wij op vakantie voor lekker weer? Nou, het is nu bewolkt. Laten we vandaag meer ruimte voor de zon. 20 graden in het noorden, 27 in Limburg.
21: Dan de verkeersinformatie door Flitsmeister. 7 vertragingen nog, dit zijn de 3 langste. A2 Utrecht en Bos voor Zaltbommel, een ongeluk, vertraging 25 minuten. De A7 Westerbroek Bremen voor de Nederlandse grens 23. En de A12 Arnhem-Oberhausen richting Duitsland, vertraging daar 13 minuten.
5: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
18: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
23: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
24: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
25: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting.
26: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

0: Sophie, Alice Baxter en Murder on the Dance Floor. Goedemorgen, het is bijna 11 minuten over 11 op de 8e van juli en de eerste dag van de barbecue tiendaagse. En dat betekent 4 enen in de digitale klok. En dan krijg je ze 4 voormalige nummer 1 hits achter elkaar op Radio 10. Met zometeen een bloedbad wat leidde tot een gezellige nummer 1 hit. En daarvan zeggen wij...
1: En dat vinden wij niet raar, dat vinden wij alleen maar heel bijzonder.
0: Precies, maar eerst... Iemand die het allemaal niet uitmaakt. Of je nou elke dag je tanden poetst met mosterd of knoflooksaus. Of je in een vuilniszak naar je werk toe gaat. Of zelfs als je na het diner het alfabet opboert. Goed, het maakt Clement Derels geen zak uit. Hij blijft namelijk van je houden. Nothing's Gonna Change My Love For You. Uit 1988 is vandaag de eerste in 4x1 op Radio 10.

20.000 mannen aan het einde van hun leven tijdens een bloedige veldslag. En uiteindelijk moest Napoleon zich ook gewonnen geven. En ABBA dacht, oh, dat is eigenlijk net wanneer een vrouw zich gewonnen geeft aan de avances van een man. Maar ja, dan zonder die 20.000 doden. Prachtig nummer, rare metafoor over de liefde. Het werd wel een dikke nummer 1 hit voor ABBA. Ja, ze sloegen ook een eigen slag daarmee bij het Songfestival in 1974 wat ze wonnen. Vandaag in 4x1 met 4 nummer 1 hits achter elkaar op Radio 10. Fugees komen eraan. Maar eerst Shotgun. Dit is George S.

0: Monique vraagt Martijn, wat is er vandaag met je aan de hand? Je had al Murder on the Dance Floor en nu Killing Me Softly. Ah, sorry Monique, gewoon grote hits. Fugees was vandaag de laatste in 4x1. Morgen om 11 minuten over 11. Gewoon weer 4 nummer 1 is achter elkaar. En zometeen, ja, gaat de week door midden. Wat een heerlijk gevoel. De woensdagmiddag begint zoals altijd met Jeroen. En alles mag op woensdag waarin hij jouw muziek draait. Ja, jouw muziek. Wat wil je horen? Geef het nu alvast door. Doe dat via de gratis app van Radio 10. Spreek het in of typ het in. En wellicht dat je zometeen jouw muziek hoort na 12 uur in Alles Mag op woensdag.
1: Hoor je dat? Dat is het geluid van de zomer op zijn best. En die zomer wordt nog lekker.

0: samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
1: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
2: Geeft ruimte.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
4: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
5: De prijsfavorieten van

0: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
1: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij Eyewear. Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus.
5: Kippie.
6: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
9: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profiadviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen. Kamataya!

0: Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
2: Martijn Koopman.
3: Vanmiddag meer ruimte voor de zon. In het zuiden maximaal 27 graden vandaag. Met David Guetta en Kelly Rowland zometeen. Maar eerst Bruce Springsteen.

0: Ja. Goedemorgenmiddag.
1: Goedemorgen, Jeroen. Welkom. Zometeen is het weer feest tijdens je lunch samen met jou, want jij hebt alles maar op woensdag, hè?
0: Ja, en de betere helft van de week breekt weer aan. En zoals altijd is dat de reden voor een extra feest. Toch? Vind je niet?
1: Ja, elke dag moet je een beetje genieten en feesten, hoor.
0: Zo is dat.
1: Kort genoeg.
0: Zelf in je leven een feestje maken.
1: Ja.
0: Dus doe mee. Pak de app van Radio 10. Laat me weten wat ik moet draaien. En wees er snel bij, want het gaat hard. Het is zo voorbij, dat uur. En als je geen inspiratie hebt, Martijn, waar kijken wij dan even naar?
1: Kijk je op de website van radio10.nl, eigenlijk www.radio10.nl was het vroeger. En dan klik je even de top 4000. Traditie, de langste hitlijst van Nederland al het einde van het jaar. En die lijst van afgelopen jaar staat dus op de website. En daar kun je dus 4000 suggesties zien. Dus dat is echt wel iets leuks tussen.
0: Of je kijkt in de Guilty Pleasure lijst of de 80's en 90's top 1500. Allemaal mooie lijsten natuurlijk.
1: Hele dagtaak aan. Ja.
0: Dus ga naar http://www.radio10.nl. En de Bamarammer kun je ook aanvragen. De eerste voor de middag. Doe maar.
1: En dat

Radio 10. Het enige wat jij nodig hebt, zo meteen na 12 uur, is de Radio 10-app op je telefoon. Kun je gratis downloaden, dan kan je natuurlijk Jeroen laten weten wat je wil horen zo meteen na 12 uur in Alles Mag op Woensdag. En vandaag is de barbecue 10-daagse begonnen. Je gelooft het niet, maar 10 dagen lang maak je kans op een nieuwe barbecue. Hoor je het barbecue-alarm voorbij komen, stuur dan BBQ of barbecue via de gratis app van Radio 10 en zorg dat je in de uitzending komt. Shocking Blue zo meteen. Dit zijn Mark Ronson en Miley Cyrus op Radio 10. This world.

0: mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting.
1: Hakje spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Boritenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
3: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10.

0: Zakelijk krediet van Bridge Fund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja?
3: Echt serieus?
2: Oh,
3: wat een geld.
4: 18.000, godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
0: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Odido. Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea Gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
2: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: Nog 10 seconden en dan is hij hier.
6: Saagmans, om de week op te delen.
5: Ja. Nou, lekker uitgelegd weer. Goed, Nico, een nieuw social.
7: Goedemiddag. Bij de coronaverhoren was het vanochtend de beurt aan opiniepeiler Maurice de Hond. Hij blijft erbij dat veel van de coronamaatregelen onzin waren, zoals de 1,5 meter afstand. Goede ventilatie was volgens hem de oplossing geweest. Verder zegt de Hond dat er niet werd geluisterd naar mensen die anders dachten dan de virologen. President Trump zet een streep door de vredesdeal met Iran en noemt de Iraniërs leugenaars en tuig. Met hen verder praten vindt hij tijdverspilling, zei hij op de NAVO-top in Ankara. De Amerikanen zijn boos dat Iran schepen in de straat van Hormuz aanviel. En de olieprijzen, die zijn natuurlijk door het nieuws omhoog geschoten. En op die top moest NAVO-baas Mark Rutte alle zeilen bijzetten om Trump rustig te krijgen. Die haalde woedend uit naar Spanje en herhaalde dat Groenland Amerikaans moet worden. Rutte praatte op de president in om hem te sussen. Hij paaide Trump door te zeggen dat dankzij hem de Europese bondgenoten hun defensiebudgetten flink verhogen. En kinderen van 4 tot en met 11 jaar reizen vanaf volgend jaar gratis met al het OV. Dat kan al in de trein, maar straks ook in de bus, de tram en de metro. Om het betaalbaar te maken verdwijnt vanaf 1 januari de landelijke korting voor 65-plussers in bus, tram en metro. En dat is dan weer tegen het zere been van veel oudere organisaties. Reddington weer, blijft droog vanmiddag. De zon die laat zich ook steeds vaker zien. Het is 20 tot 27 graden. En morgen, dan wordt het nog een stukje warmer dan vandaag.
5: Nou, en ook een zonnetje erbij misschien?
7: Ik hoop het wel, ja. Zeggen ze.
5: Ja, denk ik. Moet de man maar eens even bellen.
7: Ja.
5: Dan hebben wij hier wat vertragingen. Eens kijken, staat hij erbij? Nou, eens een keertje niet.
7: Nee?
5: Nee.
7: Kunnen we doorrijden naar Duitsland?
5: Nou, dat weet ik niet. A2 Utrecht naar Bos voor Waardenburg, 12 minuten. De A7 Westerbroek-Bremen voor de Nederlandse grens. Daar dan wel, 24 minuten. En A12 Utrecht-Oberhausen. Ook ze hebben het traject veranderd. Hij is er toch voor Westerbork, 25 minuten.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Napoleon Premium Barbecues. De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.
10: De zomer van 10.
11: Jeroen.

0: We beginnen met Sander.
1: Goedemiddag.
0: Hele goede middag. Je hebt vandaag een beetje chill dag.
1: Ik heb een chille dag. Zeker ja. Weten.
0: En wat doe jij zo als je niks te doen hebt?
1: Wat doe ik zo als ik niks te doen heb? Je zit daar in de tuin of wat je doet op een laptop. Een beetje ontspannen en draai je tien aan.
0: Dan knap je altijd wel op, hè? Ja, toch lekker?
1: Ja, zeker. Goeie muziek, goede DJ's.
0: Nou, dankjewel, Sander. Fijn dat je erbij bent. We gaan zo meteen je bamboe draaien. Maar eerst, zoals altijd...

0: Maar daar heb ik erop. Ik heb een boterham met chocoladepasta en een boterham met bevenworst en een lekker gekookt eetje. Nou, wat wil je nog meer?
1: Laten we smaken en wat voor fijns gaan wij draaien?
0: De Surfers met Windsurfing.
1: Zo aan het begin van deze barbecue 10-daagse lijkt me dat een hele goeie.
0: Goeie, hè? Goeie smaak, hè?
1: Ja, zeker. Radio 10.

0: Ja hoor, Reinoud wil hem graag horen. En daarvoor hadden we de Bamberammer. The Windsurfers. Windsurfen.
1: Ja, nieuwe huizen, dames en heren.
0: Ja, goedemiddag. Woensdag de 8e van juli. Moeten we het er toch nog even over hebben, Nico, of niet?
2: Zullen we het maar gewoon doen?
0: Even kort erover hebben natuurlijk, hè. Gisteren de wedstrijd Argentinië tegen Egypte.
2: Ja, mooie wedstrijd.
0: Ik heb een paar keer zitten juichen in de eerste helft. Ik vond het toch wel even mooi. Gewoon de underdog die dan eventjes een paar prachtige goaltjes maakt. Maar toen werd het vies.
2: Ja, toen ging het een beetje gek. Toen werd er een goal van Egypte afgekeurd.
0: Ja, omdat er op een schoentje getrapt werd in die opmaat naar die goal.
2: Kan je wat voor zeggen.
0: Daar is dan ook de VAR voor. Ja. We zien het met z'n allen.
2: Maar toen een tijdje daarna exact hetzelfde gebeurde, maar de andere kant op. Toen ging de VAR niet eens kijken.
0: Nee, dat is gek, hè? We zagen het allemaal gebeuren.
2: Ja.
0: En er had ook nog wel een penaltietje gemogen eigenlijk, Salah.
2: Ja.
0: Dat was toch apart.
2: Ik heb wel een tip voor je als je wat centjes wil verdienen. Zet het in op Argentinië in de volgende
0: wellicht,
2: wedstrijd.
0: Wellicht, ja. En Frankrijk, Marokko wordt ook gefloten door een Argentijn, heb ik begrepen.
2: Dus, oh ja.
0: Waar zou dat heen gaan? Nou
2: ja, we zien het allemaal wel. Messi van harte.
0: Ja, Messi, jas.
2: Ja.
0: Ja, laten we daarna vooral applaus voor blijven geven. Goed, we gaan eens even kijken. Waarschijnlijk moet je op het terras wat langer wachten. Op je biertje of je frisje. Ja, want een baan in de horeca is opnieuw minder populair onder jongeren geworden. Zelfs in de vakantieperiode kiezen ze liever voor een baan met meer betekenis. Zo gaan ze liever aan de slag in de ouderenzorg. Ook is het salaris daar beter en er is minder druk.
2: Nou?
0: Ze zijn natuurlijk wel op het terras lopen. Het is te heftig, hè?
2: Dat is wel heftig, hoor.
0: Ik heb het wel eens gedaan voor een goed doel. En als je dan, dat was dan eten serveren. Maar normaal, als je door een massa op het terras heen loopt, dan sluit je een beetje af voor het geluid, toch?
2: Ja.
0: Dan bedoel je, je loopt recht op je doel of je gaat zitten en je gaat de kaart kijken. Maar als je dus in de bediening zit, je ogen en je oren staan altijd open. Als je het goed doet, hè?
2: Ja.
0: Ze staan altijd open. Je moet altijd, ook al loop je met je spullen terug naar de keuken, om ze,
2: altijd
0: je moet toch blijven kijken of er een handje omhoog gaat of iemand je even roept of zo. Het is ook wel heftig. Moet je eerlijk zeggen, het is heftig.
2: Maar je hoeft er nou niet meer te sporten, want je krijgt er een figuur van zo lekker.
0: Is je hobby grasmaaien? Dan heb ik goed nieuws voor je. Je kunt je helemaal uitleven op het festivalterrein van de Zwarte Cross. Ruim een week voor het festival heeft de organisatie namelijk een opmerkelijk probleem. Het gras op het festivalterrein is te lang.
2: Ja, dat gebeurt, hè?
0: Ja, het groeit, hè, dat spul.
2: Ja.
0: Daarom deden ze een oproep. En er hebben zich al 200 maaiers gemeld. Veel meer dan verwacht. En misschien wordt het wel een wereldrecord. Zou je dan gewoon met je benzinemaaiertje of je handmaaier dan moeten gaan staan?
2: Ze hebben van die kleine zitmaaiers. Dus ik zag het op Hart van Nederland. En daar rijden ze allemaal met die zitmaaiertjes. Biertje erbij.
0: Ja. Want in principe, dit is natuurlijk de grap ervan. Want in principe, Zwarte Cross, daar komt wel eens een boer.
2: Beetje, ja.
0: Die loonwerkers die hebben allemaal grote machines die achter die tractors, trekkers. En dan kunnen ze in één klap zo huppatee een half uur dat festivalterrein in maaien. Maar dit is de leuke.
2: Het zag er echt heel erg grappig uit. Allemaal van die kleine wagentjes. Heel mooi.
0: Nou ja, als je nog wil, dan moet je snel zijn. En belangrijk, hallo. We zijn gestart met een barbecue tiendaagse. Hoor je het barbecue-alarm? Ja, dan app je de letters BBQ. Kom je in de uitzending? Dan kun je met de komende hitte lekker los op je gloednieuwe houtskool barbecue. Dat is fijner. Kun je zo wegpakken hier bij Radio 10. 10 dagen lang. Wat heb je nodig? De app van Radio 10 is op je telefoon. Als je die nog niet hebt, installeer dat ding nou een keer. Het werkt op Android, het werkt ook gewoon op iOS. Dus kan altijd. Altijd makkelijk voor. Niet alleen kun je dus kans maken op een barbecue, maar je kunt ook gewoon je favoriete plaat even aanvragen voor tijdens de lunch. Wel zo gezellig. Daar is Robin, toch?
3: Hallo, dit is Robin Teunissen uit Zaandijk. Ik zou graag Santa Esmeralda horen met Don't Let Me Be Misunderstood. Alvast mijn dank.
0: Ja, die is leuk. Die ga ik voor je opzoeken. Eerst eens kijken wat Gerard wil.
4: Oh, Gerard Scholz hier vanuit het niet zo mooie weer in Duitsland, maar dat maakt niet uit. We zijn heel lekker, hè? De Golden Earring met Lang Blonde Animal.
0: Ja! Yeah.

0: Hey, goedemiddag Jeroen en luisteraars van Radio 10. Graag in alles kan, alles mag. Shannon, and let the music play.
1: Ja, doen we zo.
2: Goedemiddag Jeroen. Ja, met Axel uit Frankrijk. Axel en Joyce, met heel veel plezier luisteren naar jou. Ik kom net thuis van mijn werk. Ik heb geprobeerd eentje aan te vragen van Bruno Mars. Het eerste van zijn album Romantic. Ik kon even niet meer op een nummertje komen. Mm-hmm. Maar als je die zou willen draaien, graag. Dan daar doe je ons echt een heel erg groot plezier mee. Dankjewel.
1: Yo!

0: zoals mijn dochter zegt, die eerste is met die toetertjes.
1: Papa, die met die toetertjes.
0: Rescue!

0: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
1: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: 1 miljoen. Belastingvrij.
1: Oh yeah.
0: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20

0: Vakantiediscounter.nl.
1: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
5: Ja, laatste kans.
4: Nog één keer brullende motoren.
5: Ja,
4: dit mag je niet missen.
5: Oh.
4: Daar moet je bij zijn.
5: Naar binnen.
4: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
5: Ja.
4: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket

Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's.
3: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
6: Ja, goedemiddag. Alles mag op woensdag. Doe lekker mee. Greet dacht aan Shannon. Let the music play. Wat een goed idee.

0: Undercover op Radio 10. Een hele geinige cover was dat inderdaad. Van Jerry Rafferty. Hè. Die hoorde je dankzij Iris. Alles mag op woensdag. En wat ook Shannon Let The Music Play van Greet. Zeg jongens, het is vandaag de eerste dag van de barbecue 10-daagse. Houd in de gaten en hoor je het barbecue-alarm. Dan stuur je de letters BBQ naar de studio. Je weet, kom je in de uitzending en val je in de prijzen. Heb je een nieuwe barbecue te pakken?
1: Hey, goedemiddag, Bart hier. Hey, ik heb al een tijdje niks van Brainpower gehoord. Wat dacht je van Dansplaat?
0: Oh, die is leuk. Die doen we zo eventjes.
2: Hey, draai maar even Julio Iglesias.
0: Ja.
2: Wat voor nummertje maakt helemaal niks uit. Want dat is altijd lekker om te horen.
0: Nou, Erik en Belinda, daar gaan we. Voor jullie, Julio Iglesias. Quiero op Radio 10.

0: De klanken van absolute wereldster Sabrina Carpenter. Espresso, dankzij Marloes.
1: De barbecue, 10-daagse.
0: Hey Lammy, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe is het met jou dan?
2: Ja, met mij uitstekend, met jullie.
0: Ja, gaat goed hier, dankjewel. En hey, je zoon en je vriendin, die hebben het er maar druk mee gehad, of niet?
2: Ja, absoluut.
0: Ja.
2: Het is niet niks, hè, een eigen huisje.
0: Ja, en hebben ze veel moeten verbouwen en klussen?
2: Ja, het is een eerste koophuisje, dus...
0: Ja, goed, maar die kan je ook niet meer uit de doos halen, toch? Tegenwoordig kun je ook gewoon een nieuw huis kopen. Dat hoeft niet altijd opknapper te zijn, natuurlijk, maar...
2: Nee, ze hebben wel een beetje een opknappetje.
0: Oké. Nou ja, dan zijn de centjes er wel lekker doorheen gejaagd, denk ik ook.
2: Dat heb je goed.
0: Ja.
2: Dus ik denk, ik ga een poging wagen om daar te kunnen barbecuen als verrassing.
0: Ja, jou hoorde het alarm en je dacht, ik ga ze even wat sturen. Nou, kijk eens even. Hartstikke idee. Gefeliciteerd, je hebt hem te pakken. De houtskool barbecue.
2: Dankjewel. Daar ben ik blij mee.
0: Prijs wordt verzorgd door Napoleon Premium Barbecues. En ik wens je heel veel plezier mee. Want ja, jij gaat natuurlijk dat ding geven aan ze. En ja, mag jij eens raden wie daar lekker gaat zitten? Met een glaasje. En ondertussen word je bediend. Hè?
2: Juist, moeders.
0: Alrighty, deze hele 10 dagen lang maak je de kans op als je de barbecue, het barbecue-alarm hoort. Dan stuur je zo snel mogelijk die 3 letters BBQ. We gaan er nog eentje draaien en alles mag.
3: Hey, goedemiddag Jeroen met Gert-Jan. Ik sta te denken aan Kenny Loggins met Footloose. Lekker nummertje voor de mooie woensdagmiddag. Hoi.

0: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
0: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja. En waarom staat er dan boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.

0: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
1: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
1: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
4: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
8: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
9: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
11: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
12: Kippie.
13: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
14: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Ziggo.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
2: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
4: vakantie!
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
6: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
7: Zometeen hier de top 4000 quiz, waarmee je fantastische leuke prijzen kan verdienen. Maar vooral ook voor de eer ga je spelen. Maar eerst het nieuws, hier is Nicola Ruis.
8: Goedemiddag. In Turkije heeft president Erdogan de NAVO-top officieel geopend. Diplomaten houden hun hart vast voor president Trump. Die schrapte vanochtend de vredesdeal met Iran, haalde hard uit naar NAVO-bondgenoot Spanje en zei opnieuw dat Groenland Amerikaans moest zijn. NAVO-baas Mark Rutte moest hem kalmeren. Milieuorganisaties noemen het een doorbraak dat justitie Tata Steel voor de rechter sleept. Volgens Greenpeace en Milieudefensie laat het zien dat de gezondheid van omwonenden belangrijker is dan de winst die het staalbedrijf maakt. Volgens justitie stoot Tata Steel gevaarlijke en vervuilende stoffen uit. Oudere organisaties zijn teleurgesteld dat 65-plussers vanaf 1 januari geen korting meer krijgen in de bus, tram of metro. In ruil mogen kinderen tot en met 11 jaar voortaan gratis reizen. Volgens seniorenclubs zijn 3,5 miljoen ouderen straks de dupe van de maatregel, terwijl die groep steeds vaker te maken krijgt met oplopende kosten. En Milka roept hun karamelmelk-chocoladerepen terug. In sommige repen kunnen namelijk kleine stukjes rubber zitten. Het gaat om repen van 100 gram met houdbaarheidsdatum 25 december 2026. Heb je deze reep in huis, eet hem dan niet, maar breng hem terug naar de winkel, want je krijgt je geld terug.
7: Een hazelnoot. Melk-chocolade-hazelnoot.
8: Karamelmelk-chocolade. Okay. Dus, en daar kan rubber in zitten, maar ja. Rubber kan je een beetje stuiteren als je dat op hebt gegeten.
7: Ja,
8: dus,
7: dat verteer je toch niet. Dat komt er vanzelf weer uit.
8: Dat wou ik zeggen. Dat is allemaal niet zo erg. Maar goed, niet eten. Het weer blijft droog vanmiddag. Zon laat zich vaker zien bij 20 tot 27 graden. Morgen dan wordt het wat meer zonnig, zeggen ze. En een stukje warmer dan vandaag.
7: Dan zijn er 13 vertragingen. A7 Westerbroek-Bremen om te beginnen van de Nederlandse grens. 19 minuten. Daar is hij. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland. 19 minuten.
8: Hoi.
7: En de A15 Nijmegen-Gorkum voor Leerdam. Daar een kwartier.
9: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
10: Honda, the power of dreams.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
13: De barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.
14: De zomer van 10.
15: Jeroen Nieuwenhuizen.

0: The Black Eyed Peas, Sergio Mendes, Maskenada. Daar gaan we weer. We pakken hem erbij. De
1: top 4000.
0: En we spelen...
1: 4000 quiz.
0: Zometeen gaan we dat hier doen. En wil je meedoen, dan heb je even de app nodig van Radio 10. Dan kun je een antwoord geven op de oefenvraag. Heb je dat antwoord goed? Nou, dan weet ik twee dingen. Eén, dat je mee wil spelen. Twee, dat je het een beetje kan. Dus, open de app en geef het antwoord als je zometeen hier op de radio die prijzen wil pakken. Het gaat natuurlijk over de top 4000, de lijst die we aan het eind van het jaar uitzenden. Ik zeg het nog maar een keer, ben je nieuw bij Radio 10, dan ken je het hele ding niet. Maar er is iets om naar uit te kijken dan. Dat kan ik je wel vertellen.
2: Dat wel, ja.
0: Er staan zoveel leuke platen in. Het is woensdag, gehaktdag, hè, vanuit de oudheid. Hè.
2: Lekker.
0: Ik weet ook niet waarom dat komt, maar het is woensdag gehaktdag, zo zegt men dat. En meatloaf staat ook in de top 4000. Gehakt brood is dat.
2: Hey.
0: Maar hoe vaak staat meatloaf in de top 4000 van het afgelopen jaar? Is dat 4 keer, 5 keer of 6 keer? Dus stuur het antwoord 4 of 5 of 6. Heb je het goed? Dan kun je meespelen zometeen. Dat gaan we hier lekker doen. Na Texas.

0: laten we dat niet doen. Dan ben je gewoon een quizje gaan spelen. Daar heb ik meer zin in, hè?
1: De Top 4000 quiz.
0: Zeg Richard, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Je ruikt er dan weer niks van, dat vind ik wel opmerkelijk.
2: Nee, hè? Ja. Nee. Tot mee, hè?
0: Ja, je zit eigenlijk met je neus in de chemische toiletten.
2: Ja.
0: Ja. Ja, iemand moet dat doen, hè? Daar denk je niet over na, maar iemand doet dat dus ook gewoon.
2: Ja. Nee, ik kon ze ook wel laten staan, maar dan worden ze niet heel vrolijk.
0: Nee, er worden wel eens mee gerold, hè? Van een taluut af of zo, als iemand erin zit.
2: Ja, of met Jackass, hè, dat er lekker de lucht ingeschoten wordt. Heerlijk. Moet je open.
0: Maar, weet je, je wordt natuurlijk altijd even op de basisschool gevraagd, wil je laten worden. Was dit hem?
2: Nee.
0: Hoe ben je er nou in gerold? In een chemisch toilet? Dat klinkt een beetje gehoor, maar...
2: Ja, nee, puur toeval. Ik was altijd aan de shower overal. En toen zei mijn lichaam, wat moet je niet meer willen? En toen kwam dit voorbij eigenlijk.
0: Ja.
2: Het is heel wat anders, maar...
0: Ja. Hey, fijn dat je doet. Fijn dat je doet. Ja, en ik heb voor jou misschien wel 4 hele leuke prijzen. Je moet alleen eventjes alles goed beantwoorden. Zo simpel kan het natuurlijk zijn.
2: Oh, joh.
0: Ja, en de oefenvraag die we stelden was... Meatloaf op deze woensdaghakdag staat in de top 4000. Maar hoe vaak?
2: Een keer of 6.
0: 6, ja. Met Paradise by the Desperate Light, Bad Out of Hell, I'd Lie for You and That's the Truth, I'd Do Anything for Love, but I won't do that, you took the words right out of my mouth, 2 out of 3 ain't bad. Allemaal lange titels, altijd een hele mond vol, maar daar was hij zelf ook gek op, hè?
3: Mond vol, ja.
0: Ja. Goed, we gaan spelen. luister goed, niet te lang wachten natuurlijk, maar geef altijd wel een antwoord, zou ik wel doen. Linda de Mol is vandaag jarig. Linda, van harte gefeliciteerd. Ja, zeker. Ze is 62 geworden en haar anthem, en dat van alle andere Linda's in Nederland, staat ook in de top 4000. Dat klinkt zo. Linda,
2: Linda,
0: Linda. Ja. Of je nou wil of niet. Iedereen zingt het wel een keer voor je als je Linda heet.
3: Denk het wel.
0: Ja, maar hoe heet deze zanger?
2: Ja, die niet te verstaan is. Dat is Frank Boeien.
0: Frank Boeien.
3: Ja.
0: Nou, dan gaan we meteen maar door.
1: Vraag 2.
0: Het is vandaag de dag van de allergie. Heb je die? Allergieën?
2: Nee, niet dat ik weet.
0: Er zijn mensen die bijvoorbeeld allergisch zijn voor katten. Of zo. Ja, nou, heb je daar nou last van de kattenallergie? Dan is het moeilijk tijdens de top 4000. Want de cats staan er 4 keer in. De Stray Cats 2 keer. En wat dacht je van Cats in the Cradle? Cats in the Cradle staat ook in de top 4000. Dat is een titel van een nummer. Maar is dat nou van A, Nasty Girl Janet? B, Pretty Man Jack. Of C, Ugly Kid Joe.
2: Die lelijke. Ugly Kid Joe.
0: Ugly Kid Joe, vullen we dat maar in. Ja, dat is ook goed. Je krijgt een intro te horen en ik wil van jou de titel van de plaat.
2: Phil Collins en Philip Bailey met Easy Lover.
0: Easy Lover, is dat goed, jongens? Helemaal goed. Ja, nou, we steven er weer af op een full pool. Dat is lang geleden. Ik ben benieuwd of je vraag 4 ook weet te beantwoorden. Nicola?
3: Ja, in Amsterdam gaat de Pride vandaag los. Er zijn veel optredens en toespraken in en rondom de Nieuwe Kerk. Presentator Cornald Maas die leidt alles helemaal. Bijdragen van onder andere Django McCroy, Jeffrey Wammes en ook Job Cohen. En ook leuk, de tentoonstelling Queer Amsterdam, de Roze Stad, wordt geopend. En ook nog eens een nieuw monument wordt er onthuld, genaamd The Walk of Pride. Ja, en die hele Pride, die Amsterdam Pride, toch eigenlijk een beetje de OG, hè, de original gangster. Daar begon het allemaal. Op 1 augustus wordt die afgesloten met de Canal Parade. Canal Parade, hoe moet ik dat nou zeggen?
0: Ja, de
3: Canal.
0: Canal.
3: Canal. Canal Parade. Dan gaan ze met die boot over de gracht en heel veel herrie maken.
0: Ja, nou, altijd gezelligheid natuurlijk. En daar wordt ook veel muziek gedraaid op zo'n boot. En daar zijn de nummers die typisch bij de Pride-gemeenschap horen.
3: Ja.
0: Bijvoorbeeld, This Is My Life. This Is My Life. Wie zingt dat ook alweer? Weet je dat?
2: Shirley Bassey.
0: Is dat Shirley Bassey?
3: Ja, joh.
0: Shirley Bassey, vullen we in. Hij pakt hem gewoon, de zonnebril inderdaad. Radio 10 Petten, Bammeram en Broodtrommel. En we hadden nog een hele hoop onder de stof staan. De DAB Plus Radio. Ja, die gaat daar nooit uit. Ja. Maar vandaag wel, jongen. Hey, van harte gefeliciteerd, Richard. Goed gespeeld.
2: Ja, dankjewel.
0: En dan onvermijdelijk ga ik je weer van het podium afhalen.
2: Ja.
0: En dan ga je weer terug naar de chemische toiletten.
2: Ja, van het groene podium naar het blauwe podium. Dat is het blauw.
0: Hé, mooie dag vandaag nog.
2: Ja, hetzelfde. Dankjewel. Fijne uitzending. Hoi, hoi.
0: Kijk, zo kan het ook gaan, mensen. Nou, morgen weer een nieuwe Top 4000 quiz. En zometeen gaan we dikke 10 uitdelen. Doe ook gewoon lekker mee met de F van Radio 10 naar EWA.

0: zon. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja.
1: Serieus?
8: Wat een geld.
9: 18.000.
8: Godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus, speelbewust.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
13: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
14: Iedereen begrijpt elkaar.
15: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
16: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
12: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
17: The stories are true.
18: The story has just begun.
19: Disney's Vaiana, kom tot leven.
20: See her light up the night in the sea. She calls me.
21: Are you ready to be the hero?
19: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
22: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
23: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
24: Als je Vodafone mobiel
25: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
1: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Waar ben jij?
3: Ik zit nog in de trein.
4: Het volgende station is station Antwerpen.
3: Ik denk dat het wat later wordt.
2: Je zat zeker weer je serie te kijken.
3: Nee.
2: Ja?
3: Ja, oké, sorry.
5: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
6: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2+2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Jeroen Nieuwenhuizen.
9: Oké, open de app van Radio 10. Laat me weten wie er een dikke 10 verdient. Wees als eerste erbij. Dan gaan we het meenemen zometeen. Wie die outfit.

0: hoor. Spreek maar lekker in. Of in, dat is misschien beter.
1: In.
0: Inspreken of typen in de app van Radio 10 die er een 10 verdient. Elke dag weer die vraag. Maar wie heb jij vandaag als antwoord? Je luistert nu en jij denkt ineens aan een naam. En ineens aan een reden voor een dikke 10. Nou, dan is het zo makkelijk. Je lost het zo op. Je typt dat berichtje even in en je verzoekt zo snel mogelijk. Dat kunnen we straks achter elkaar uitzenden. Dan sluiten we af met de dikke 10. Een lekker positief einde van de show. Jeroen Efteroen. Nico, wie heb jij in gedachten vandaag?
2: Ja, ik zat even te denken. Voetballen hebben we dat al een tijd over. Het WK is bezig. Daar gaat Argentinië er vandoor met de wereldbeker. Dat weten we inmiddels.
0: Ja, dat weten we.
2: Maar

0: etappe heeft hij gewonnen. Het is wel mooi, in de finale werd het Franse Robo Club Toulon verslagen met 14-2. Maar ze haasten zich erbij te zeggen, ja, het was spannender dan de uitslag doet vermoeden.
1: Oh,
0: ik zit heel erg te denken hoe dat dan kan. Hoe kan dat spannender zijn? Maar zij zeggen van wel, dus we geloven ze.
1: Ja, ja.
0: Ja, dus ze hebben dus meegedaan met mensachtige voetbalrobots. En die kunnen dus een balletje trappen. Misschien is het ook leuk als ze dan een bondscoach ontwikkelen, zodat we die eens neer kunnen zetten bij ons eigen team.
1: Ja, ja.
0: Met 14-2 winnen van Frankrijk.
1: Ja, maar goed, bij AI kunnen we de toekomst natuurlijk helemaal niet meer voorspellen. Hè? Ik bedoel, ja.
0: Ja, dat is ook zo natuurlijk.
1: Ze ontkomen er nu niet meer aan bij het echte voetbal om natuurlijk een VAR neer te zetten.
0: Ja.
1: Dat heeft ook effect, dat zie je. Wij zien allemaal wat er gebeurt. Wij zien allemaal wat er gebeurt.
0: Zit diep, hè?
1: Ja. En dan is het natuurlijk de vraag, gaan ze ook een VAR neerzetten bij het robotvoetbal? De VARTA, denk ik, loopt op batterij.
0: De VARTA, ja, de VARTA, mooi.
1: Ja, mooi. Nou, hartstikke mooi. Die robots moeten, of die gasten die het spul bedienen.
0: Ja, de robots zelf, ze moeten even zo'n ramp neerleggen dat ze erop kunnen rijden.
1: Ja, dat is goed, ja.
0: Dus dikke team voor hun.
1: Hartstikke leuk. Wie verdient er nog meer een dikke team? Mijn luie oog zit in die box te kijken, er is niks binnengekomen. Dat vind ik niet goed. Kom op, jongens.

0: zegt, Michel, mijn man, die krijgt een dikke 10 omdat hij de liefste en de beste is.
1: Hé.
0: Ja.
1: Kijk eens.
0: Helga, een dikke 10 voor alle enthousiastelingen die met grasmaaiers opkwamen draven op het veld van de Zwarte Cross. We hadden het er hier al over en dat is mooi.
1: Heel goed. Ja.
0: Serena zegt, mijn vriend Siep verdient een dikke 10. We hebben deze week de sleutel gekregen van ons nieuwe huis en hij heeft deze week voor het eerst behangen, geschuurd en staat op dit moment het plafond te witten. Ik ben super trots op hem. Sabrina zegt, ik wil mijn man Michael een dikke 10 geven. Hij is er altijd voor mij, heeft me altijd gesteund, ook in de meest moeilijke periode van mijn leven. Ik hou zielsveel van hem en hij verdient de allerdikste 10 die je kan krijgen. En dan hebben we hier Mike. Mike, kom maar in, jongen.
2: Een goedemiddag. Ik zou graag een dikke 10 willen geven aan Remco, Hans en Piet. Wat een fijne mensen om mee te werken. Hey, fijne uitzending. Jojo.
0: Dat kan natuurlijk ook gewoon even je collega's eventjes een keertje benoemen. Even een fijne shout-out.
1: Ja,
0: dat heet in goed Nederlands. Daar hebben we nog Peter.
3: Hi Jeroen, Mappij. Goedemiddag.
0: Hi.
3: Jullie verdienen een dikke 10.
0: Oh.
3: Want het is iedere dag weer een feestje om naar Radio 10 te luisteren. Goedemiddag.
0: Ja, nou, dankjewel.
1: Hij heeft wel gelijk.
0: Ja. Ja, ik mag er ook zelf graag naar luisteren.
1: Ik ook.
0: Tijdens mijn programma.
1: Dan wel.
0: Dat is heel leuk, ja. Nee, onzin jongens, dankjewel voor alle veren weer. We kunnen bijna niet meer zitten.
1: Nee,
0: moeten we ook dat podium nog op gaan lopen zelf? Dat is onhandig. Wie moet er dan op de knop drukken? Ja. Nou, Rutger, hier is de microfoon. Als jij eens even wil gaan zingen, want ik ben bijna niet meer bestemd zoals je kunt horen. Ja, doe maar.
4: Jij krijgt van mij.
0: Ja. Vanmiddag is lekker begonnen, toch? Of vond je het niks? Nou, ik vond het wel leuk. Hoop je morgen weer te spreken daarom. Donderdagmiddag beginnen we ook gewoon om 12 uur in principe. Met alles mag. En vergeet het niet, vandaag is hier begonnen de barbecue 10-daagse. Hoor je het barbecue-alarm, stuur dan de letters BBQ en win.
5: Dag Jeroen.
0: Dag. Hier zag ik dan de Murk nog.

0: Tour.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
2: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: Hey, jij daar.
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
5: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
6: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
7: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
7: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al.
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
9: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
15: Kippie.
16: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
17: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
18: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
17: Dat zeg ik.
19: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
20: Domino's. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
21: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
22: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Met de grootste hits aller tijden zo snel mogelijk richting de finish van deze werkdag. Dat is wat we gaan doen vanmiddag. Maar eerst het nieuws. En dat krijg je van Nicola Ruis.
2: Goedemiddag. De fatale brand vorige week in een flat in Antwerpen kwam door een kapotte waterleiding, waardoor kortsluiting ontstond, meldt justitie. Bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast op de 10e verdieping werd de waterleiding geraakt. Die brand kostte aan 5 mensen het leven. NS en ProRail komen met regels voor demonstraties op het station. Elk station krijgt een locatie waar demonstranten kunnen staan, zodat ze reizigers niet in de weg lopen of opstoppingen veroorzaken. En ook willen ze een maximum aan het aantal demonstranten. En die mogen ook nog eens niet te veel herrie maken, zodat de stationsomroeper hoorbaar blijft. Justitie begint een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic uit Bergen op Zoom. Het bedrijf zou daar in de haven en in de Westerschelde giftige PFAS hebben geloodst. 4 stichtingen deden aangifte omdat Sabic al jaren niet of nauwelijks maatregelen neemt om verontreiniging te voorkomen. En op haar eerste campagnebijeenkomst na de veroordeling is de Franse politica Marine Le Pen toegejuicht, maar ook uitgefloten. Voorstanders willen dat ze president wordt en tegenstanders zien er het liefst in de cel na gesjoemel met EU-geld. Le Pen is tegen haar veroordeling in cassatie gegaan, waardoor ze nu nog geen enkel band omhoeft. Het radioteam weer blijft droog vanmiddag. Ze zeggen ook dat de zon zich meer zou laten zien, maar dat zien we nog niet echt. Het is 20 tot 27 graden. Morgen, dan wordt het een beetje warmer dan vandaag, zeggen ze.
1: Ja, ze kunnen zoveel zeggen.
2: Ja.
1: Ja, toch?
2: Het is helemaal grijs.
1: Gek is dat, hè, dat ze dat aan het zeggen, maar dat het niet klopt.
2: Ja, en ik het maar voorlezen.
1: Stop daar dan mee.
2: Oké, doei.
1: De files 14 stuks. Dit klopt wel. De 3 langste staan op de A7 Westerbroek richting Bremen voor de Duitse grens. 14 minuten vertraging daar. Nog een keer richting de Duitse grens op de A12 Arnhem-Oberhausen. 13 minuten. En de A27 Breda richting Gorkum voor de Merwedebrug. Een kwartier.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
4: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar
5: €2,99. Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: De barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.
4: De zomer van 10. Edwin Diergaarden.

demo stond in te zingen. Een paar maanden later had hij de allereerste grote disco-hit ter wereld in handen. Want die demo die is dus gewoon in de platenzaak komen te liggen. En heb je zojuist kunnen horen. Nu in de uren van Lang Leven. De grootste hits aller tijden bij Radio 10. Goedemiddag, gezellig dat je erbij bent. Ik ben Edwin en net tijdens het nieuws en vooral het weerbericht had ik het er met Nicola over dat ze zeggen dat de zon vanmiddag gaat schijnen, maar dat het hier in Hilversum bovenop de berg nog steeds zwaar bewolkt is. Maar Andrea die zit in Zeeland en zegt dat de lucht daar al een paar uur strak blauw is. En Debbie ligt in de tuin in haar bikini in Vlissingen. Dat is ook Zeeland, dus met z'n allen naar Zeeland nu. Ja, de zomervakantie is ook deze week begonnen. Als je in Noord-Nederland bent gestationeerd, dan ben je het eerst aan de beurt. Steeds meer Nederlandse vakantiegangers die zoeken naar plekken waar de hitte meevalt. Nu populaire vakantiegebieden als Frankrijk en Spanje steeds vaker te maken.

richting tropische waarden. En daarom zijn we vandaag van start gegaan bij Radio 10 met de Barbecue 10-daagse. Je maakt 10 dagen lang meerdere keer per dag kans op zo'n prachtige nieuwe op houtskool gestookte rookmachine. Hoor je het barbecue-alarm door je speakers schallen? Want dat is het eigenlijk. Dan weet je dat er weer een barbecue onderweg is naar een voor- of achter.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid, ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
8: Honor the craving.
7: Domino's.
5: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al.
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
15: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
16: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetterspray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
17: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij
18: Kippie.
17: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
19: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.

eigenwijze radio-dj's. En als er dan eentje de B-kant leuker vond, gingen die gewoon op de antenne draaien. Ik heb ook een paar voorbeelden voor je. Maggie May van Rod Stewart is bijvoorbeeld de B-kant van Reasons to Believe. En Carl Douglas met Kung Fu Fighting was een B-kantje van I Want to Give You My Everything. En weet je nog wat de B-kant was van Everything She Wants van Wham?

0: 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: 2,79. Lidl.
1: Zonalarm. Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
5: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
6: Iedereen begrijpt elkaar.
7: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
8: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
9: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven. En je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
10: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
11: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
12: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint

0: prijs.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja,
2: dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Koffie met een gevulde koek of thee met een stroofwafel. En de hits van de Bengals, de Bee Gees en Kelly Clarkson. Zo dadelijk na het nieuws van 3 uur. Dat krijg je van Martijn Nijhuis.
5: In het zuiden van Duitsland is een schietpartij geweest op een middelbare school. Zeker 4 mensen zouden daarbij zwaar gewond zijn geraakt. De Duitse politie heeft een verdachte opgepakt. Het is niet bekend of het een leerling is. En ook niet waarom er is geschoten. De school staat in een kleine stad bij München. De man die op nieuwjaarsdag 2 tieners zou hebben doodgeschoten in Amsterdam moet naar het Pieterbaancentrum. Daar wordt hij een tijdje geobserveerd. De doden waren jongens van 16 en 18 die in een AZC woonden. Ze zouden slachtoffer zijn geweest van een uit de hand gelopen grap van een YouTuber. De slotverklaring van de NAVO-top is er. Er staat in dat de landen hun belofte waarmaken om meer geld in hun leger te steken, dat ze Oekraïne blijven steunen en dat ze in Europa taken van de Amerikanen gaan overnemen. Ook waarschuwen ze Iran om geen kernwapen te maken en de straat van Hormuz te openen. En in Frankrijk is de extreemrechtse Marine Le Pen begonnen aan haar campagne om president te worden. Ze bezocht een gemeente waar een partijgenoot burgemeester is en kreeg veel reacties op straat. Sommigen juichten haar toe, anderen riepen dat ze naar de gevangenis moet. Le Pen werd gisteren veroordeeld voor fraude met Europese subsidies. Het Radio 10 weer op steeds meer plaatsen komt de zon door de bewolking heen. Het is nu 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen wordt het zonnig en nog iets warmer dan vandaag.
4: Dankjewel Martijn.
6: Joep.
4: En tot zo om 4 uur weer bij Gijs. We gaan naar de files, 27 in totaal geteld. En de 3 langste op de volgende wegen. De A2 Den Bosch-Utrecht allereerst voor de Martinus-Nijhoffbrug. Dan heb je 41 minuten vertraging. A15 Ridderkerk richting Gorkum. Voor Hardingsveld-Giessendam 23 minuten. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht. Door pech onderweg 21.
7: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
8: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
9: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
8: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
1: De barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.
2: De zomer van 10. Edwin Diergaarden.

alles wat ze in zich heeft. Soms moet dat even en dan mag je daarna met de volle 50% er tegenaan in plaats van de volle 200%. Of wou je soms zeggen dat je de hele dag 200% of meer geeft? Hou ook nog wat energie over voor de barbecue, hè? Want het is barbecue 10-daagse bij Radio 10. En dat betekent kans op een fonkel nieuwe barbecue als je het barbecue-alarm door je speakers hoort klinken dit uur. Lekker grillen! En Duran.

0: al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
3: Serieus?
2: Oh,
3: wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
7: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg... Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.

0: flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
1: Lieslot, wat ben je aan het doen?
2: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
1: Dus?
2: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
1: Ah, met superkorting.
2: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrije vakanties.
3: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor 5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
7: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
9: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: I am Vaiana of Motunui.
11: Deze zomer.
12: Here we go.
11: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
13: See her light up the night in the sea. She calls me.
14: The ocean chose you.
11: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
15: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
17: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
18: Oké.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
20: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
21: Goedemiddag. Weet je wat? Geen sprintje dit keer, maar we gaan in looppas richting de finish van deze werkdag. Dat mag.

0: Het is vaak een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In de doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. Londen, begin jaren 70. Overdag werkt een jongeman uit Trinidad als kleermaker op het beroemde Savile Row. Hij maakt pakken op maat voor chique klanten, maar droomt stiekem van een heel ander maatpak, dat van een popster. Toch voelt hij dat die droom meer tijd nodig heeft. Dus neemt hij een opvallend besluit. Hij verruilt de deftige kleermakerij voor nachtdiensten bij de Ford-fabriek. Overdag kan hij nu schrijven, opnemen en bij platenmaatschappijen aankloppen. Hij neemt meerdere singles op. De ene flopt, de volgende doet nog minder. Een platenmaatschappij verliest het vertrouwen, maar hij niet. Hij blijft schrijven, optreden en schaven aan zijn geluid. Dan komt hij met een nummer, met een refrein dat zich na één keer luisteren al in je hoofd nestelt. Binnen een paar weken verandert die voormalige kleermaker in een popidool. Zijn naam? Billy Ocean.
1: De doorbraak.

0: het is woensdagmiddag. Kinderliedje op de radio.
1: Ja, kan iedereen buiten spelen, of niet?
2: Ja, dat snap ik.
0: Lemming, Amsterdam hoor je bij Radio 10. En je hoort hem alweer op de achtergrond. Nou, nee, ja. Op de achtergrond, op de voorgrond. Gijs Stapelman!
2: Goedemiddag, Edwin. We hebben straks weer een nieuwe Gijs op 10. We gaan natuurlijk weer de top 4000 in 40 seconden spelen. Kun je 100 euro aan thuisbezorgd goed mee winnen. Dat is hartstikke lekker. En ik gun het iedereen van harte. Maar ja, je moet er wel even wat voor doen. Daarnaast gaan we ook even met Justine Marcella gaan wij bellen. Zij is natuurlijk royalty-deskundige. Ze gaat het over koningin Maxima hebben. Want die gaat het North Sea Jazz Festival openen. En het is een jubileum dit jaar. Dus dat is heel bijzonder dat zij er ook is. En wat is nou de favoriete muziek van Maxima? Nou, daar komen we denk ik zo direct wel achter. En ik ga Iris even bellen. En Iris die wil heel graag feestzangeres worden en volkszangeres. Er is alleen één probleem. Ze kan niet zo goed zingen. Ze is niet zo toonvast.
3: Oh, ja.
2: Ik weet nu wat je gaat zeggen.
3: Nee, ik ga niet zeggen dat het makkelijk
2: is. Dat is wel waar, want je moet wel een beetje toonvast.
3: Ja.
2: Nou ja, je kan wel zeggen... Madonna, die is ook niet zo toonvast. En die heeft toch een best een lekkere carrière gehad. Of
3: ja.
2: Nog steeds.
3: Ja, ja.
2: Maar Iris, die gaan we even bellen. En dan even kijken hoe er eerst de zangles ging. Dat is wel leuk. Daar hebben we geluid van. Ik hoop niet dat ze het erg vinden dat we dat op de radio laten horen. Maar dat gaat zo gebeuren.
3: Iris en Gijs, zometeen na 4
2: en Martijn natuurlijk ook, hè, want Martijn zit er ook bij.
3: Oh ja, niet te vergeten.
2: En de hele middagcrew.

0: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
1: Albert Heijn. De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Hey.
7: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
6: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
7: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
8: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
8: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
10: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
11: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
12: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
15: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken.
14: Dat zeg ik.
16: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
17: Domino's. Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
18: Hier, moet je opletten.
17: Chocomel?
19: Sloopmelk.
17: Mona?
19: Ja, ook sloopmelk.
17: Milner?
19: Sloopmelk.
17: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
19: Sloopmelk.
20: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
21: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
22: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
23: Ja, goedemiddag. Het is inmiddels alweer 1 minuut na 4 uur. Het is hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag ook.
0: Goedemiddag Gijs. De NAVO gaat nieuwe pijpleidingen aanleggen naar lidstaten in het oosten. De oude leidingen gaan niet verder dan Duitsland. Maar juist de oostelijke landen hebben energie nodig om klaar te zijn voor een oorlog met Rusland, zegt de NAVO-topman Rutte. Vooral Polen had erop aangedrongen. In Duitsland is een jongen van 16 opgepakt voor een aanval op een middelbare school bij München. Het is niet duidelijk of hij dat deed met een mes of een vuurwapen. Zeker twee meisjes zijn zwaar gewond. Zijn leerlingen van die school. De andere Duitse scholieren zijn in veiligheid gebracht. President Trump heeft een streep gezet door de vredesdeal met Iran. Hij noemt de Iraniërs leugenaars en tuig.
3: They're scum, they're sick people.
0: Met Iran verder praten vindt hij tijdverspilling. En als de Iraniërs een nucleair wapen hebben, dan gaan ze het zeker gebruiken, zei hij dus op die NAVO-top. Amerikanen zijn boos omdat Iran schepen in de straat van Hormuz aanviel. En in Rotterdam zijn zeker een 250.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen. Die zijn verboden in Nederland. Ze werden ontdekt bij een bedrijf dat ze waarschijnlijk hier wilden verkopen. De Voedsel- en Warenautoriteit zegt dat er nog nooit zoveel vapes in één keer zijn gevonden. Die worden allemaal vernietigd.
23: Zonde. Nee, dat je vaped. Dat bedoel ik.
0: Ja, toch?
23: Ja, dus het is heel goed dat het vernietigd wordt.
0: Inderdaad. Het radioteam weer. Vanavond schijnt nog een tijdje de zon. Komende nacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen zijn er vooral in het noorden nog wolken, maar op de meeste andere plaatsen schijnt dan de zon. En dan wordt het 22 tot 28 graden.
23: Dat klinkt heel comfortabel. Dat is heel fijn. Dankjewel, Martijn.
4: Er komt nog een appje binnen trouwens, zie ik, van iemand die vraagt waar die vapes dan verkocht zouden worden.
23: Ja. Of waar ze vernietigd worden. Ja, dat is misschien precies, verstandiger om daar even te gaan kijken. Kun je daar de hele dag boven zo'n grote container staan. Robin van de regie, die weet waar het stilstaat. Qua files dan, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Nou, vooral rond Rotterdam, Utrecht en Gorkum door werkzaamheden. Maar ook op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg. 20 minuten vertraging door een auto met pech. Op de A4 richting Rotterdam, 3 kwartier vertraging tussen knopen de Hofvliet en Ketelplein. En op de A12 Arnhem-Den Haag, 1.5 uur tussen Driebergen en Woerden.
23: Nou veel succes daarmee. Wij blijven sowieso lekker bij je. Ik heb muziek voor je uitgezocht van David Bowie. Let's Dance, Watermelon Sugar. Ja, die komt ook nog voorbij. Harry Styles, Shania Twain. Nou, het is echt te veel om op te noemen. En ik heb cabaret van Daniel Arendt. Allemaal binnen een paar minuten.
18: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar
24: €2,99. Fans van Voordeel.
18: Aldi.
25: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
26: Honda, the power of dreams.
18: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
24: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
27: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter. Een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram. 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
28: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
29: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting.
30: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

0: Steven Kazanier.
1: Hey Steven.
0: Kom eens wat dichter bij je radio.
1: Ja, ja, ja.
0: Nog
1: ja.
0: wat dichterbij.
1: Ja.
0: Nog een klein beetje.
1: Ja.
0: Wauw. Wat een goede muziek, hè? Hey, dankjewel voor je hulp, hè, Gijs.
1: Ja, natuurlijk. Anytime, Steven.

0: Soms heb je trek in verfrissing. En misschien heb je dan wel trek in dit van Harry Styles. Watermelon Sugar. Ja, Watermelon Sugar. Alleen weet wel wat je in je mond stopt natuurlijk, hè? Ja. Uit 2020 en David Bowie, Let's Dance uit 83. Die worden je daar weer voor. En wees welkom, de middagshow. Ja, het is de woensdageditie. En dan vraag je je misschien af, waarom is dat? Nou, omdat het vandaag woensdag is. Het is woensdag de 8e, 8 juli, 13 minuten over 4. Dit is Gijs op 10 hier op Radio 10. En mijn naam is Gijs, Gijs Taverman. En samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedemiddag Gijs.
0: De hele middagcrew. Zitten wij lekker bij je op de achterbank. En het kan ook zijn dat je in de trein zit. En dan zit er gewoon naast je. Achterop je fatbike mag ook. Maar ja, dat is maar één plek. Dus dan doe ik het wel, maar dan wisselen we elkaar maar af. We blijven in ieder geval lekker bij je, deze file. En inmiddels gaat het bij Modeminnend Nederland Online nergens anders meer over. De zogenaamde struikelbroek van de Zara. Ja, dat is een soepelvallende broek met een elastische tailleband en wijde pijpjes. Ja, die pijpen die zijn zo lang en wijd, waardoor sommige dragers tijdens het lopen op de stof stappen. Ja, ik mag er niet om lachen, maar ik heb net wat filmpjes gezien. Het is heel grappig om te zien. En ze struikelen met allemaal blauwe plekken en wonden tot gevolg. Ja, sommigen die struikelen zo dat ze zelfs op de eerste hulp in het ziekenhuis belanden. Nou, de video's die worden inmiddels honderdduizenden keren bekeken. En veel dragers waarschuwen elkaar om extra voorzichtig te zijn. Heb jij ook een struikelbroek? Nou, pas op hoor. Want je stapt er zo op en je struikelt zo. En terwijl je toch denkt, dat vallen, dat moet je op jonge leeftijd gewoon goed leren. En dan is er eigenlijk helemaal geen probleem.
2: Zie je wel eens een klein jongetje op een fiets. En dat jongetje heeft dan een helm. En dan denk ik toch altijd, laat dat joch nou gewoon eens voelen hoeveel pijn het doet als het op zijn hoofdje valt. Laat hem dat nou eens voelen. Er komt namelijk een dag waarop uitgaan en meisjes belangrijk worden. En dan gaat die helm, die gaat af. Hoop ik voor hem. En ik snap wel, je houdt van je kind en je wil het beschermen. Dus je geeft het een helm. Maar kinderen horen te vallen. Dat doen ze. Dat is hun werk. Snap je? Anders hebben ze helemaal niks te doen. Kinderen vallen. Dan weer kinderen vallen. Kinderen die fietsen en die vallen. En dan boom. En dan heel lang stil. En dan janken als een soort sirene. En dan hier zo allemaal snot. Toch? Nou, hier is er allemaal snot. Dat vinden kinderen belangrijk, dat hier allemaal gore snot zit. Snap je? Kinderen gaan naar school en die denken, heb ik alles? Mijn lunchpakket, gymtas en dan mijn snot en vergeten. En dan

0: rechten dichtbij te houden en om vrede voor zijn thuisland, Colombia. Ja, het is al ruim 20 jaar geleden gedaan. Als hij het nu had gedaan, had hij waarschijnlijk ook gevraagd of ze konden winnen van Noorwegen. Want dat is helaas niet gelukt. Michael Jackson, Rock With You, die hoorde je ook nog. En die zat in Stavros Disco. En straks hier bij Gijs op 10 hebben we het nieuws. Want we vertellen je wat er in de wereld gebeurt. Martijn, wat zit erin?
1: President Trump kondigt nieuwe aanvallen aan op Iran. En eet jij te veel zout?
0: Oh.
1: Nou, je gaat natuurlijk zeggen van niet. Maar dikke kans dat je echt te veel zout binnenkrijgt. En hoe dat komt, dat hoor je zo.
0: Oké, en dit hoor je ook zo.

0: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven. 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus, nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
6: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
5: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
8: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Toto.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
2: Kippie.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
1: Domino's.
2: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
3: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
4: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Ja, goedemiddag. Vanavond nog wat zon. Vannacht een graadje op 15. Morgen in het noorden wolkenvelden. In de rest van het land zonnig bij 22 tot 28 graden. En waar staan de files? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Vooral rond Rotterdam, Utrecht en Gorkum. En op de A2 Utrecht-Eindhoven. Daar sta je 3 kwartier stil tussen Sint-Michiels-Gestel en knooppunt Empel. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam heb je een uur vertraging tussen Roelevarensveen en knooppunt Ketelplein. En op de A27 Almere-Gorkum 3 kwartier tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen.
2: Oké. Nou, heel veel sterkte. Wij blijven lekker bij je. Straks hoor je nog muziek van Bon Jovi. Cyril of Cyril of... in ieder geval dat leuke liedje. Dat leuke zomerliedje. En ik ga even bellen met Ilse Visser. Zij is influencer. En zij heeft zichzelf het doel gesteld binnen 1 jaar... een bekende volkszangeres te worden.
4: Oh.
2: Maar ze kan niet zo goed zingen. Dat moet ze nog leren. Maar ik vraag me dus af of je binnen 1 jaar kan leren zingen. Dan moet er toch wel een soort van feeling in zitten. Nou, we gaan zo met de bellen. Maar eerst het nieuws. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Gijs. President Trump zegt dat er nieuwe aanvallen komen op Iran. Op de NAVO-top in Turkije zei hij... we gaan ze hard raken, ze hebben het verdiend. En geeft Iran de schuld van aanvallen op schepen... en wil dat het land afziet van kernwapens. NAVO-chef Rutte is tevreden over die top in Turkije. Er was een enorm gevoel van eensgezindheid, zegt hij. NAVO-landen hebben afgesproken dat ze meer geld uittrekken voor hun legers... en dat ze Oekraïne blijven steunen. En de zeldzame reuzenpenisplant in de Rotterdamse diergaarde Blijdorp staat in bloei.
2: Oh, ach, ja, dat is heel bijzonder.
5: Ja,
2: dat
5: gebeurt maar heel af en toe. Het is de 3e keer in meer dan 60 jaar tijd.
2: Ja.
5: Medewerkers hebben die penisplant met de hand bestoven om hem te kunnen laten groeien.
2: Nee, dat snap ik. Dat is de enige manier ook. En het stinkt enorm, heb ik mij laten vertellen.
5: Ja, bij jou misschien, maar nee, dat klopt, je hebt gelijk.
2: Deze, ja, toch?
6: Hij gebruikt gewoon shampoo.
5: Of zeep. Nee, het is deze reuze penisplant, die stinkt inderdaad enorm.
2: Ja. Of zinkzalf kan ook natuurlijk. Goed. Het is inmiddels 3 minuten over 4:30.
5: Het is maar een klein stapje naar de barbecue-team.
2: Ja, natuurlijk. Wat
5: hier is begonnen op Radio 10. Hoor je het barbecue-alarm voorbij komen, dan heb je het woord barbecue. En wie weet krijg jij dan die spiksplinternieuwe Napoleon barbecue van Radio 10.
2: Nou, ik heb hem dus zien staan.
5: Een schort ook, hè?
2: Ik heb, en, ja, het is, spullen. Ja, mag ik dat zeggen? Mag ik daar klaar? Nee, ik zal niet de naam zeggen, maar het is geweldig.
5: Gijs wil er ook eentje.
2: Dat wil je heel graag hebben.
5: Wat gooi je op die barbecue?
2: Ja, wat denk je zelf? Nou, worst, nee. Barbecue, wat gooi je op de barbecue? Barbecue, op de barbecue. Nee, worstjes, hamburgers. Ja, natuurlijk.
5: Ja, je bent echt
2: we toppen het af met kip.
5: Uiteraard. Nou, de Nierstichting heeft onderzoek gedaan naar zout in ons eten.
2: Oh.
5: En nu blijkt dat de meeste Nederlanders vooral denken dat anderen te veel zout eten.
2: Ja.
5: Maar zij zelf natuurlijk niet.
2: Nee,
5: ook niet
2: dat
5: op de barbecue.
2: Dat heb ik ook, ja. Ik vind dat jullie heel veel zout hebben. Nee, maar precies. Ik heb dat helemaal niet.
5: Nee, jij bent behoorlijk flauw. Nou, daarom even voor Gijs een klein quizje om erachter te komen of jij weet waar het meeste zout in zit.
2: Okay.
5: Vraag 1. Zit er meer zout in mozzarella of in feta?
2: In feta.
5: Oh, heel goed. Ja. Zit er meer zout in
2: biefstuk? Maar dat proef je ook, hè? Dat is ook de zoutere kaas.
5: Biefstuk of barbecue worst?
2: Ik denk barbecue worst, want dat is echt vlees
5: ook in een naturel worstje?
2: Gecreëerd is. Naturel worstje ook, denk ik.
5: Ja, inderdaad. Biefstuk is onbewerkt.
2: Ja,
5: en tot slot,
2: bewerkt vlees, daar kwam
5: meer zout in paprikapoeder of in een barbecue kruidenmix?
2: Oeh, ik denk in een barbecue kruidenmix.
5: Nou, je bent helemaal geslaagd. Want pure specerijen zoals paprikapoeder of komijn zijn veel beter. Mm-hmm. Die mixen die bestaan voor meer dan de helft uit zout.
2: Ja.
5: En dat is natuurlijk niet goed voor je lichaam.
2: Nee, dat klopt. En jij zei dat vanmiddag op de redactie. Dus ik dacht, laten we even gaan bellen met een hoogleraar. Een hoogleraar nierziekte die een expert is in onze water- en zouthuishouding. Professor Dr. Liffert Vocht. Goedemiddag.
7: Ja, goedemiddag.
2: Wat doet het nou met je lichaam als je te veel zout binnenkrijgt?
7: Als je te veel zout eet, dan hou je eigenlijk te veel vocht vast. En dan gaat je bloeddruk omhoog. Maar eigenlijk op de hele bevolking zie je dat iedereen wel een beetje de bloeddruk omhoog gaat. En een hoge bloeddruk is uiteindelijk niet goed voor je harten en je vaten en ook niet voor je nieren. En dan kun je dus een hoger risico krijgen op herseninfarcten, hartinfarcten en andere vaatproblemen. En dan kan je denken, nou, ik heb helemaal geen hoge bloeddruk, ik heb juist een lage bloeddruk, dus dan kan ik toch juist heel veel zout eten.
2: Ja.
7: Ook dan weten we eigenlijk dat eigenlijk ook in de algemene bevolking je dan eigenlijk negatieve effecten ziet.
2: Maar het is nu wel barbecue tijd en een beetje lekker vlees is wel gezouten.
7: Ja.
2: Maar wat zeg je nu, moeten we minder barbecuen?
7: Nee, ik denk dat we lekker moeten genieten van de zomer. Mm-hmm. Maar ik denk dat we gewoon heel goed moeten bedenken van als we dan toch gaan barbecuen, dat we dan verse producten kopen. Dus eigenlijk zoveel mogelijk dingen zelf klaarmaken. Sausjes, kruiden, allemaal zelf maken.
2: Ja.
7: En dus niet terugvallen op de dingen die zo lekker in de supermarkt klaarstaan. Mm-hmm. Want helaas is het zo dat die levensmiddelenproducenten, die bieden je niet, zeg maar, gezonde sausjes aan.
2: Nee.
7: Dus laat dat in ieder geval liggen.
2: Mag ik wel even een gewetensvraag aan je stellen, Livert?
7: Ja. Ja.
2: Doe je een beetje zout op je eitje als je hem gekookt hebt?
7: Ja, dat doe ik.
2: Oh, okay.
7: Nee, dus een korreltje zout ergens op een salade of op een eitje, dat kan heus geen kwaad. Dat geeft een beetje smaakversterking. Maar als het juist, dat is een beetje het probleem. Als zout ergens in verwerkt is, daar is onze smaak ook aan gewend. Dus daarom is het ook zo moeilijk om naar die 5, 6 gram keukenzout per dag te gaan.
2: Nee. Nou, ik denk dat wij weer wat bewuster zijn over al dat zout dan wat we eten. Of dat wat we eten. Professor Dr. Livert Vocht, dankjewel hè.
7: Graag gedaan.
2: Ja.

0: Of we nou de zomerrit van 2024 draaien of we draaien het origineel, dat maakt niet uit. Je krijgt hetzelfde gevoel. Je wordt in ieder geval lekker warm van Cyril en Stumbling In. En Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Die hoorde je daar weer voor. En dat is de meeste muziek in de middagshow. Oftewel, Gijs op 10. Het is woensdag vandaag. En mensen die onder de douche zingen, die hebben vast wel eens gedroomd over een carrière als zanger of zangeres. Maar als iemand die stap naar het echte podium zet, dan doet hij dat pas als hij of zij een beetje kan zingen. Maar ja, je kan ook denken van, ik kan helemaal niet zingen. Dus weet je wat ik ga doen? Ik wil gewoon feestartiest worden.
1: Daar wil ik alles over weten.
0: En daarmee niet zeggen dat feestartiesten geen goede stem hebben. Want dat is helemaal niet de bedoeling. De enige zangeres wiens carrière begon voor haar zangtalent heb ik nu aan de lijn, dames en heren. Ilse Visser!
2: Hi,
0: hallo. Hoe is deze droom begonnen eigenlijk?
2: Eigenlijk is het wel een heel grappig verhaal. Ik zal het proberen in een notendop te vertellen.
0: Okay.
2: Ja, ik vond het gewoon superleuk. Ik dacht, ik ga samen met de kijkers. Ik doe best wel veel op TikTok en Instagram. Ja. Gaan we samen met de kijkers gaan we een liedje schrijven. En dan gaan we die uitbrengen. En dan heb je echt een liedje van iedereen voor iedereen. Toen leerden we Marco Kraat kennen. Hij zei, superleuk idee. Ik ga je daarin helpen. En uiteindelijk is het zo leuk geworden dat hij er ook meedeed. En toen hadden we onze eerste eigen plaat.
0: Ja.
2: En ik vond het zo fantastisch.
0: Ja, dus
2: en toen dacht ik,
0: het gevoel had je
2: door.
0: Ja, het gevoel had je al, maar toen dacht je van, oh ja, er moet nog even iets bij. Ik moet gewoon kunnen zingen. Ik moet zangles krijgen.
2: Ja, ik heb meerdere keren in de week zangles, waaronder van Marcel Swerigsen, die ook echt alle grote artiesten doet. Ik ben ook in Dordrecht, heb ik nog zangles.
0: Dus je zingt wat af, als het ware, om te leren hoe je moet zingen. Maar Ilse, je wil een jaar lang wil je dat we jou volgen door middel van allerlei filmpjes. En dat doe je dan via TikTok.
2: Ja, we nemen eigenlijk de kijkers live mee. Dus iedereen die het wil volgen, die kan het wel gewoon volgen.
0: Ja.
2: We plaatsen er filmpjes van, maar we doen het ook livestreamen. Dus we willen ook gewoon het eerlijke proces laten zien hoe dat daar aan toe gaat. Dus ja, soms is het een goede dag, soms is het een minder goede dag. Maar dat hoort er allemaal bij. Gewoon
0: en je eerste zangles, was dat een goede dag?
2: Nou, ik weet niet of je het zo kan noemen.
0: Maar wij hebben wat van jouw eerste zangles. Mag ik dat laten horen?
2: Ja hoor.
0: Oké, nou dat klinkt zo.
3: Er is geen vel.

0: dit is een aantal weken geleden was dit.
1: Ja, verschrikkelijk, hè?
0: Nou, nee, dat, nee, niet verschrikkelijk. Bijzonder.
1: Nee.
0: Ik vond het wel bijzonder. Bijzonder klinken. Hey, en Niels, bij welke mijlpaal kunnen we echt zeggen dat je missie is geslaagd?
1: Nou ja, eigenlijk is mijn doel volgend jaar de landelijke radio met mijn nieuwe liedje halen. Dus misschien kunnen jullie dat wel verwezenlijken.
0: Nou, zullen we dat spreken we bij deze af. Als het goed is en het klinkt goed en het is helemaal te gek, dan ga ik hem voor je draaien.
1: Dat spreken we af. Superleuk.
0: Ja, dat spreken we bij deze af. Dan moet je ons wel af en toe even op de hoogte houden. Even kijken hoe het gaat. Maar wij zijn er ook heel eerlijk, hoor. Als het niet goed is, dan zeggen we dat ook.
1: Nee, dat is prima. Nee hoor, dat is helemaal goed. Weet je, we blijven nog lekker trainen. We blijven lekker doorgaan.
0: Ja.
1: Nu toch nog even voor die uit is. Want ik wil eerst echt beter werken aan mijn stem.
0: Mm-hmm.
1: En als daar wat meer verbetering in zit, dan duiken we weer lekker de studio in.
0: Ik zet 7 juli 2027 zet ik even in de agenda. Dat is volgend jaar. Ilse Visser, wij onthouden jouw naam. De weg naar haar carrière als feestartiest is te volgen via Instagram en ook via TikTok. Dankjewel, Ilse. En heel veel toi toi toi.
1: Dankjewel, dank

Garden tegenwoordig, TNT. En die zijn dus getrouwd in Madison Square Garden. En dat is ook de plek waar Billy Joel zo'n beetje elke maand nog aan het optreden is. Want hij moet zijn alimentatie nog steeds bij elkaar verdienen. En daarom moet hij nog wel een tijdje op blijven treden. En hij zong The River of Dreams in 1993. En toen is het een grote hit geworden. En ik dacht van,

0: planningen en Sinterklaasgedichten, maar ook bij de autogarage.
1: Serieus?
0: Hoor je zo.
1: Oké. Okay. Radio 10. Gijs
2: op 10. Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
3: Oh yeah.
2: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
5: Social Deal, restaurantdeals, take one en actie, bo!
6: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
1: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: nou verhuizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
6: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
8: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
11: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Het is exact 5:00 en dat betekent dat het hoog tijd is voor het Radio 10 Nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
13: Goedemiddag Gijs. Het personeel van Tata Steel in IJmuiden maakt zich zorgen over hun toekomst nu het OM Tata gaat vervolgen. Dat zegt de ondernemingsraad, die het besluit een enorme klap noemt. Tata wordt ervan verdacht dat het met opzet giftige stoffen heeft uitgestoten en ook gevaarlijke incidenten heeft stilgehouden. De rechtszaak tegen de radicaalrechtse politica Marine Le Pen gaat uiterlijk april volgend jaar verder, zegt het Franse Hof. In die maand worden ook de presidentsverkiezingen gehouden waar ze aan meedoet. Le Pen werd gisteren voor de tweede keer veroordeeld voor fraude met Europese subsidies. Omdat ze in cassatie gaat, kan ze campagne voeren zonder enkelband. De NAVO-top in Turkije was volgens topman Rutte een groot succes. Van tevoren haalde president Trump nog uit naar bondgenoten. Hij herhaalde dat hij Groenland wil inpikken. Maar tijdens het overleg is daar niet meer over gepraat. Volgens Rutte was de sfeer enorm eensgezind. En AI wordt nu ook gebruikt voor het beoordelen van autoschade. Met die kunstmatige intelligentie is een auto in no time beoordeeld. Onder meer in Hilversum, waar een week geleden een heel plaatselijke en heel zware hagelbui was.
12: Ja, och, die automobilisten waren echt gedupeerd, hoor.
13: Slecht voor je auto, zegt deze man bij regiozender NH.
14: Ja, heel erg. Ik zat er wel 40 of 50 van die kraten zien.
13: Ja, die AI is ook echt nodig, zeggen ze bij een schadeherstelbedrijf in Hilversum. Het aantal meldingen is enorm.
15: 24.000 schademeldingen in Hilversum. Zo. En wij hebben zelf nu bijna al 2000 schademeldingen op de nummer.
13: Ja, het is zo enorm druk dat ze extra medewerkers hebben ingevlogen uit Portugal en Brazilië.
15: Dit soort jongens die in het buitenland wonen, die hebben vaker met dit soort calamiteiten te maken. En daar maken wij op dit moment gebruik van.
13: Ja, een van de...
12: Kameliteiten, zei je dat? Of hoorde ik het verkeerd?
13: Ik denk dat je het verkeerd hoorde.
12: Een soort van kameliteiten.
13: Kameliteiten. Nou, Rick van de redactie, die kan dit bevestigen trouwens.
16: Ja, je moet eerst maar eens aan de beurt zien te komen.
12: Ja, want jij was een van die gedupeerden.
16: Ik had vandaag een afspraak. Nou, die had ik net goed niet kunnen maken. Wachttijd was 2 uur. Voordat je überhaupt onder die AI-bot heen kon.
12: Erg.
13: En je moest ook nog naar een hagelcentrum, geloof ik.
16: Ja, uiteindelijk wordt het je een of andere enorme toestand opgetuigd. Ik moet het allemaal nog maar zien. Ik rij voorlopig met deuk in mijn...
12: Oké. Ja, heb je die auto gezien van hem of niet?
13: Nou, ik woon maar een heel klein stukje verderop. Mijn auto heeft helemaal niks.
12: Oh. Nou, bij hem kun je echt poffertjes erin bakken, hoor.
13: Poffertjespan, ja. Oh, wat zielig. Het radioteam weer. Vanavond nog wat zon, vannacht een graad of 15. Morgen op de meeste plaatsen zonnig. In het noorden ook bewolking. En dan wordt het 22 tot 28 graden.
12: Heerlijk weer. Dankjewel, Martijn. We gaan meteen even naar Robin van de regie om te kijken. Waar staat het allemaal stil? En dat weet hij. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. Ja, op een heleboel plekken. 90 om precies te zijn. Op de A12 is het op meerdere plekken druk. Richting Arnhem sta je 3 kwartier stil doordat een auto in brand staat. 2 rijstroken zijn dicht tussen Wageningen en Oosterbeek. Andere kant op richting Den Haag. 20 minuten vertraging door een onwelwording tussen Blijswijk en Nooddorp. En op de A15 richting Rotterdam staat 8 kilometer file voor Rozenburg. Dat zorgt voor 3 kwartier vertraging door een kapotte vrachtauto.
12: Nou,

0: in The Sun Is Shining. Binnen een paar minuten.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting.
5: De Barbecue Tiendaagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio.

0: van de manier heb ik deze week lekker zin om jou wat eerder naar huis toe te sturen. Want het is nog maar 4 minuten over 5, maar dat doet er niet toe. Zeker niet als je dit hoort. Is ook jouw werkdag voorbij.
1: Is het dan de

verrekkingen en die roeien en nou, ik kan het niet zo goed, maar dat schreeuwen ze natuurlijk. Maar ook van de zieke kroonprinses Mette Marit en haar veroordeelde zoon Marius Heuby. We gaan het er zo over hebben met Justine Marcella.

0: Allen en I Go To Rio. Johnny Hayes, yes, hoorde je daarvoor en Turn Back The Clock. Goedemiddag, als je net hebt ingeschakeld, het is 4:15 op deze woensdag. Terwijl op het WK voetbal de Nooren werkelijk iedereen weten te verbazen met hun spel. Hinken de mensen in het land, in het Noorwegen dan, op allerlei wisselende gedachten. Goed nieuws voor Mette Marit, doffe ellende rondom Marius Heubi. Kortom, het is tijd voor...
1: Royalty-rubriek.
0: Ja, de royalty-rubriek. Dus ik ga even bellen met de vrouw die er altijd vorstelijk bij zit. Noem haar Justine, noem haar mevrouw Marcella. Dames en heren, het is Justine Marcella. Ja, we proberen het elke keer even wat beter in te delen. Dat snap je natuurlijk wel.
2: Ja, ik bloos eigenlijk vrijwel nooit meer, maar met dit soort inleidingen wel.
0: Zeker, je bloost altijd bij mij, Justine.
2: Ja.
0: Laten we even met de ellende beginnen. Marius Heubi heeft volgens de rechter de vreselijkste dingen gedaan, maar hij gaat in hoger beroep. Heeft het allemaal zin?
2: Nou ja, ik vind het niet heel chic dat hij in hoger beroep gaat. Het is nogal wat, hè. Hij heeft 4 jaar, dat is natuurlijk ook wel wat. Mm-hmm. Maar het zijn geen misselijkmakende feiten waar die... onder andere 2 verkrachtingen, huisvrede, breuk, mishandeling, vernieling... drugsgerelateerde verwijten. Kijk, dat hij in hoger beroep gaat... dan ga je al die verklaringen natuurlijk in twijfel trekken. Mm-hmm. Vind ik ook naar de slachtoffers verre van chic.
0: Ja. Oké. Nou moet hij afwachten, of hij moet het afwachten... in de beruchte ILA-gevangenis. Tenminste, dat is een beruchte gevangenis. Maar kun je uitleggen wat voor gevangenis dat is?
2: Nou ja, het is een hoogbeveiligd complex. Maar hij is vooral heel beroemd geworden... omdat Anders Behring Breivik daar eerder vast zat, weet je nog?
0: Die man die dat eiland...

0: over meestal, ja, toch? Met al die studenten daar.
1: Precies, ja. Daar was een bijeenkomst met allemaal jongeren en hij is daar lukraak op het publiek gaan inschieten. Mm-hmm. En dat is wel weer frappant, want bij die schietpartij werd ook de stiefbroer van Mette Marit, dus de oom van die Marius, doodgeschoten.
0: Ja, ja.
1: Dat was wat meer een held, want die was ook een van de eerste die doodgeschoten was, want hij was bezig om het publiek juist te beschermen tegen deze schutter. Nou, dat heeft hij dus niet overleefd. Maar daar kennen veel mensen die gevangenis, die ILA-gevangenis van.
0: Ja.
1: Maar hij zit daar zelf inmiddels niet meer. Hij is ook weer overgeplaatst en hij zit in een andere gevangenis. Dus Marius en die Anders Breivik, die zullen elkaar niet tegenkomen daar.
0: Maar wordt die Marius nou op een andere manier behandeld? Heeft hij wat privileges daar?
1: Ja, zijn moeder is natuurlijk ernstig ziek. Heeft een longtransplantatie onlangs gehad.
0: En hij mocht daar bezoeken, hè? Toch?
1: En hij mocht haar bezoeken, wat toch een beetje gek is. Mm-hmm. Want vast is vast, zou je zeggen.
0: Ja.
1: En dan formeel moet je dat aanvragen bij de rechter. Nou, bij rechters daar zijn zaken openbaar. Er zijn geen berichten naar buiten gekomen dat dat ook daadwerkelijk is gebeurd. Dus je zou kunnen zeggen dat hier toch wel, nou, een beetje klassejustitie, dat daar sprake van is.
0: Maar krijgt hij ook nou een andere behandeling in de cel? Of krijgt hij een mooie cel? Of
1: Nee. Hij heeft geen gouden bedje en gouden tralies. Nee, het is, en sterker nog, ik denk dat hij het misschien wel extra zwaar heeft daar. Want andere gevangenen rekenen ook nog wel eens met elkaar af, hè?
0: Ja, goed. Nou, dat loopt dan nog. Het hoger beroep, dat is in behandeling. Ondertussen is er ook goed nieuws, want met zijn moeder met de Marit gaat het een stuk beter. Wat was er ook alweer aan de hand?
1: Nou ja, zij heeft longfibrose. Dat is in 2018 vastgesteld. En dan krijg je een soort verlittekening van je longen. Hmm. Waardoor je steeds minder zuurstof krijgt. We hebben haar dus lang niet gezien. Maar dankzij dat WK, waar je het net al even over had. Ja. Wat fantastisch, die Noren. Ja, echt, ik ben helemaal Vikingen-fan weer.
0: Ja,
1: maar toen, bij die wedstrijd op 6 juli, toen kwam er in één keer een foto online dat je met de Marit zag zitten zonder zuurstofslangetje dit keer uit haar neus. Mm-hmm. Want nieuwe longen naast de kroonprins. En op die manier ook hun titel of hun landsteam aanmoedigend.
0: Ja, ja.
1: En ja, dat was natuurlijk wel, het is niet mijn koningin, maar toen ik die foto zag, maakte mijn hart ook even een sprongetje.
0: Ja, precies. Onze eigen Maxima opent vrijdag het North Sea Jazz Festival. Dat is ook bijzonder, hè?
1: Ja en nee. Het is natuurlijk een officieel bezoek. Maxima is natuurlijk extreem bezig met muziek. Ja, zet muziek aan en je ziet haar bewegen en dansen. Ja,
0: nou, heb ik mij laten vertellen dat zij de Nederlandse taal heeft geleerd van een nummer van Fluitsma en van Tuin, klopt dat?
1: Nou, ze heeft zoveel verschillende dingen gedaan om Nederlands te leren.
0: Oké. Okay.
1: Ze heeft ook Lingo gekeken, bijvoorbeeld.
0: Ja, en ze luistert ook naar de radio, heb ik me laten vertellen.
1: Nou ja, ze heeft ook een keer op de radio een liedje aangevraagd.
0: Ja.
1: De Nobody's Wife van Anouk.
0: Ja, oké. Okay. Nou, weet je wat? Zullen we die gewoon draaien voor haar? Dan hoeft ze het niet aan te vragen, maar dan ga ik hem gewoon draaien.
1: Maar zij weet toch wel van wie ze de vrouw is, denk ik?
0: Dat weet ze wel, ja. Maar zou ze dit met een speciale reden hebben?
1: Nee.
0: Oh, dat is heel emancipatie, is dit. Oké. Ik nodig de koningin ook uit om een keertje de top 4000 in 40 seconden te spelen. Dat is een goed idee, denk ik, toch?
1: Dat vind ik een heel goed idee.
0: Oké. Nou, als je er spreekt, leg het ervoor en kijk of ze het wil doen. Dankjewel, Justine. We zijn er even.

0: En ik probeer het me voor te stellen, maar ik weet niet hoe het gaat. Dat het bengende Maxima op muziek van Anouk. Dat ze dan thuis zit met onze koning. En dat, ja, zou dat,
1: ja, ik zit wel voor me.
0: Zie je dat echt voor je? Zeker. Ja, zou Anouk het weten dat Maxima haar zo leuk vindt, of niet?
1: Dat denk ik wel, ja. Ze hebben best wel contacten met artiesten.
0: Ja, dat is wel waar, ja. Maan die heeft ook contact met prinsessen natuurlijk ook, hè. Goed, nou, een kleine wereld, laat ik het zo maar zeggen. En Justine Marcella, die heeft ons even bijgepraat qua Royal News. We hebben straks natuurlijk top 4000 in 40 seconden. En het nieuws, wat zit erin, Martijn?
1: Nou, de NAVO-landen zijn heel blij met elkaar, zegt premier Jette. En wat is nou goedkoper als je gaat barbecuen? Hm? Al het vlees loskopen?
0: Ja.
1: Of zo'n vleespakket?
0: Oh, oké, dat is heel spannend.
2: Hoor je dat? Dat is het geluid van de zomer op zijn best. En die zomer wordt nog lekker.

0: Met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
2: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor 5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
3: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
5: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: 1,79. Lidl.
1: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
2: Kippie.
1: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop. Gewoon om de hoek.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost, autotaalglas.
7: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
8: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
9: Hier, moet je opletten.
8: Chocomel?
10: Sloopmelk.
8: Mona?
10: Ja, ook sloopmelk.
8: Milner?
10: Sloopmelk.
8: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
10: Sloopmelk.
11: Ja, goedemiddag. Vanavond nog een beetje zon. Vannacht niet zo heel warm. Graadje 15. Morgen overal zon. In het noorden ook wat bewolking. 22 tot 28 graden wordt het. En waar staan de files? Dat weet Robin van der Gier. Want die weet immers elke dag waar het stil staat. Goedemiddag.
12: Goedemiddag op heel veel plekken. Door werkzaamheden onder andere. Op de A12 richting Arnhem. Daar sta je een uur stil doordat een auto in brand staat. Tussen Veenendaal en Oosterbeek. Andere kant op die A12 richting Den Haag heb je 3 kwartier vertraging tussen Blijswijk en Noordorp door een onwelwording. Wel goed nieuws over de A29 richting Bergen-op-Zoom. De Haringvlietbrug die is weer vrijgegeven na een ongeluk. Wel nog 3 kwartier vertraging tussen Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein.
11: Oké, nou, kom veilig thuis, dat is het allerbelangrijkste. We gaan het misschien... Ja, ik vind het een beetje ingewikkeld om te vertellen, want ik kan dus nooit een geheim bewaren. Maar dat alarm voor die barbecue, die ga je zo direct waarschijnlijk horen. Alleen, ik kan je niet vertellen wanneer dat is. Dus je moet je radio gewoon in de gaten houden. Dat, ja, laat ik het zo maar zeggen. En het is, je hoort vanzelf dat het alarm is. Een barbecue-alarm. Nou, dan kun je hem wel winnen. Maar eerst hebben we het nieuws. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
13: Ja, goedemiddag Gijs. De NAVO-landen zijn echt wel eensgezind. En dat zal binnenkort ook aan de buitenkant zichtbaar worden. Dat zegt premier Jetten na de NAVO-top. Vooraf haalde president Trump nog uit naar de bondgenoten. Maar binnen Skatemers hebben we een goed gesprek gehad, zei Jetten.
11: Hij is altijd zo positief.
13: Ja, nou, dat moet hij ook natuurlijk.
11: Jetten en Rutte.
13: Ja, hij kan het niet zeggen. Nee, was helemaal niks.
11: Nee.
13: In Apeldoorn was gisteravond brand in een asielopvang. En zeker 10 bewoners kunnen voorlopig niet terug. Het opknappen van hun kamers gaat zeker 2 maanden duren. Brand in Apeldoorn is niet aangestoken. Hij begon bij een fatbike. Gek shownieuwtje. Wesley Snijder en Jolante Cabau zijn nog steeds getrouwd.
11: Huh?
13: In 2019 ging het stel uit elkaar, hadden alle nieuwsrubrieken, maar nu blijkt dat ze nooit de scheidingspapieren hebben getekend.
11: Oh, serieus?
13: Ja, er had een foto in de privé gestaan van die scheidingspapieren. Ja, hoe je daar dan aan komt, ik zou het niet weten.
11: Nee.
13: Wesley Snijder heeft het nu bevestigd bij RTL Boulevard, inderdaad. Ja. Wij hebben het nooit getekend. Waarom willen ze niet zeggen? Ze zijn vaak gezien samen, maar daar willen ze niks over zeggen.
11: Oké, maar zou hij dan gebruik maken van deze spullen?
14: Alles is weg.
11: Ja, die dingen
13: van die... Van die tafellopers en de servetten.
11: Ja, wat was het ook weer? Even kijken hoor.
13: Het van Maxima zijn geweest.
11: Deze dingen.
14: De keukenrol, de blender. De citruspers. Losse kapstokken, plates, dekenkisten, etagères, kandelaars, kristal, tafellopers, servetten. Handdoeken.
11: Ja, misschien is hij hier ook eigenaar van. Als hij in hoe noem je dat ook weer? Dat
12: gemeenschap
11: van goederen zijn getrouwd. Ja, er zijn precies al deze dingen van Jan Smit ook
13: wil,
11: van hem.
13: Ik wil dit niet verpesten, maar het lijkt erop dat ze dit hebben gedaan om goed voor hun kind te kunnen zorgen.
11: Oh,
12: heeft hij wel fijne dekenkisten, etagere.
13: Dat ook weer, zeker.
11: En de keukenrol was belangrijk.
13: Ook heel belangrijk. Ja, dat is voor hem een soort badhanddoek inmiddels. Nou, en vanaf het weekend is het weer echt barbecue weer.
11: Oh.
13: Jij gooit natuurlijk het liefst kip op de barbecue.
11: Nou, en dat is mijn andere guilty pleasure. Worstjes.
13: Oh ja.
11: Worstjes vind ik zo lekker.
13: En jullie?
12: Ik ben wel van lekker speklappie.
11: Lekker speklappie. Maar dan moet je... Eigenlijk moet je het zo over dat rek heen... dat het helemaal knapperig wordt. Dat
12: en echt een chassliek. Dat kan niet. Yes. Maar het kan.
11: Oh, ja, wat ben je? 82? Ben je zo oud? Een chassliek.
13: Zo'n stuk paprika dat altijd rauw blijft. Heerlijk.
12: Geweldig.
11: Moet je er ook een berenhap op, of niet?
12: Nou, begin er niet over.
13: Ja, maar Rick is de echte barbecue. Maar ja, dat vind ik ook. Klappen dat jij een schort hebt?
11: Heb ik een schort?
13: Ja, je hebt toch zo'n dingetje met de sausmaster? Of heb ik nu iets verklapt dat ik niet
11: mag? Oh, nee, dat is een shirt.
13: Jij
11: zegt met gekke printje op je shirt.
13: Ja, nee, oké. Okay. Ja, maar
11: Rick is wel de sausmaster van dit, dit programma, hè, natuurlijk.
9: Ja, nee, worstjes.
13: Worstjes, ja, nee, worstjes. Nou, ik ben vegetariër, dus ik had een paar van die rubberen onderzetters voor mezelf op de barbecue. Maar mijn kinderen, die eten wel vlees.
11: Ja.
13: En dan denk ik altijd, moet ik nou een paar losse worstjes en speklappen kopen? Of een heel pakket? Wat is het goedkoopst, denken jullie?
11: Ik denk los.
13: Wat denken jullie?
15: Nou, ja, het is in ieder geval niet zo'n voordeelpakketje, toch, hoop ik.
13: Ik denk dat Robin gelijk heeft, weet ik wel zeker. Een pakket van de supermarkt is bijna altijd goedkoper dan het vlees loskopen. Vlees is ook vaak voorgegaard en het scheelt als je ongeduldige kinderen hebt, zeg ik uit ervaring. Het is wel een nadeel natuurlijk. Er zit vaak veel toegevoegd water in het vlees.
11: Ja, precies.
13: Bindmiddelen, fosfaten om de houdbaarheid te verhogen. Dus dat is dan wel weer
11: en ik zou dan
9: vlees
11: wel
9: wat je nooit zou kopen.
11: Precies. Je gaat dat soort vlees niet bij elkaar doen en dan heel goedkoop verkopen. Dat gebeurt niet. En je wilt toch de lekkerste worstjes en je wilt de lekkerste hamburgers en je wilt de lekkerste stukjes kip.
13: Ja, het werkt dus alleen als je geen kieskeurige eters hebt. Nou, zover kom ik al niet. Want ja, als de helft van het pakket niet opgaat, dan is het alsnog duurder. En is trouwens nog een heel goede tip om te bezuinigen.
11: Ja.
13: Een gratis barbecue.
11: Ja, nou dat is heel simpel. Hoor je het barbecue-alarm hier? Ik had het er net al over. Hier op Radio 10 app dan barbecue. Barbecue. Ga je niet uitleggen hoe je het moet spellen of hoe je het moet schrijven, maar dat mag je zelf uitvinden via de gratis Radio 10 app. En wie weet win jij die prachtige Napoleon barbecue plus een Radio 10 barbecue schort met allerlei barbecue-spulletjes en vuurvaste overwanten. Oh, wat heerlijk.

compenseren door de volgende vraag goed te beantwoorden. Ik draaide dus net de Blues Brothers. Everybody needs somebody to love. Welke bekende soulzangeres speelde in de film de rol van Mrs. Murphy en zong daarbij meteen haar nieuwere versie van het nummer Think? Nou, heb jouw antwoord via de gratis Radio 10-app en misschien speel je zo mee voor 100 euro aan thuisbezorgde goed. Maar eerst de Koens.

0: Maar dat is het nog niet. Het barbecue-alarm, dat hoor je straks voorbij komen. En stuur dan zo snel mogelijk barbecue via de Radio 10-app naar ons toe. En dan kun je hem winnen.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: Wij noemen dit in radiotaal ook wel het barbecue-alarm. Dus houd het goed in de gaten. Vandaag gaan we de top 4000 in 40 seconden spelen met Angelo, 28 jaar. Hij komt uit Den Bosch. Dag Angelo, goedemiddag.
2: Hai, goeiedag.
0: Goeiedag. Je mag meedoen, je wist het antwoord op de volgende vraag. Welke bekende soulzangeres speelde de rol van Mrs. Murphy in de film The Blues Brothers en zong daar een nieuwe versie van haar nummer Think?
2: Dat is Aretha Franklin.
0: Aretha Franklin, hartstikke goed. Sorry, ik heb net een notenreepje heb ik gegeten. Dus er komen af en toe wat nootjes komen er los. Maar daar kun jij helemaal niks aan doen. Ik ga je niet uit je concentratie halen. Je mag gewoon lekker meedoen. Bij de top 4000 in 40 seconden. 40 seconden krijg je de tijd om 10 platen uit de top 4000 te herkennen. Bij elk fragment moet je zo snel mogelijk de titel dan wel de artiest roepen. Het mag alle twee, maar ik zou het niet doen. Want anders gaat het allemaal van je tijd af. En als je het niet weet, pas dan. Dan gaan we door naar het volgende fragment. En hoor je het fragment doorlopen, dan weet je ook dat het fout is.
2: Oké.
0: Okay. Nou, is helemaal duidelijk, toch?
2: Ja.
0: Moet ik nog iets anders aan je uitleggen? Heb ik het goed uitgelegd? Klopt het allemaal?
2: Ja, zeker.
0: Oké. Okay. Nou, Angelo, ik wens je heel veel plezier. Want zo vaak doe je niet mee natuurlijk op de radio. Geniet ervan en zorg ervoor dat je die 100 euro binnenhaalt. We gaan beginnen met fragment nummer 1.
2: Aretha Franklin.
0: En dat was de Blues Brothers versie van Think. Hier is de tweede.
2: Blues Brothers.
0: Dat zijn de Blues Brothers. Everybody needs somebody to love. Ik heb er nog één.
2: Pas.
0: Oh, je bent niet zo'n Madonna-fan?
2: Nee, helemaal niet.
0: Helemaal niet ook. Nou ja, waarschijnlijk is dat ook de reden dat je hem niet herkende. Borderline was dat van Madonna. Niks aan de hand. Je hebt er twee. En we gaan gewoon lekker gestaag verder met het volgende fragment.
2: Pas.
0: Oh. Je bent ook niet zo'n Wham-fan?
2: Nee.
0: Nee, ook niet. Nou, dat waren dus twee platen waar je geen fan van bent achter elkaar. Wham en Madonna. Wham, I'm Your Man was dat.
2: Aha.
0: Ja. Oké, okay, zeg je niks. En ik denk ook nooit dat je het zo opzoeken. Ik heb er nog één voor je, let op.

0: Met wie zat je te praten nu?
1: Met mijn vriendin, die zit naast mij in de auto.
0: Die zit naast je in de auto en die herkende het ook niet?
1: Nee.
0: Nee, oké. Vandenberg was dat. Burning Heart. Grote hit van Vandenberg.
1: Oké.
0: We gaan gewoon lekker door. 17 seconden heb je nog. 2 heb je er geraden. Je moet er nog 8. En dit is de volgende.
2: Coldplay
0: is goed. En de Speed of Sound. Zie je? Nou, dan zijn we weer terug. Hier is er nog 1.
1: Deze ken ik ook niet, pas.
0: Nee? Fleetwood Mac.
1: Oh, die had ik weten.
0: Ja, Fleetwood Mac and the Chain. Ja, dat is niet hun allerbekendste hit. Maar hij staat wel in de top 4000. Nou, ik heb er nog één. Let op.
1: Marvin Gaye.
0: I heard it through the grapevine. Dat betekent dat jullie er 4 hebben. 6 moet je er nog. En je hebt nog 4 seconden over. Nou, ik zou het heel knap vinden als dat lukt. Maar laten we gewoon gaan kijken hoe ver we komen. Hier is er nog 1.
1: Cynthia Looper. I have to learn, have to try. Pas.
0: Ja, dat is net... Wat zei je nou? Want ik verstond het niet helemaal goed.
1: Cindy Looper.
0: Cindy Looper, ja. Bedoelde je? Nee.
1: Ja.
0: Nee, dat was het niet. Nee, het was Cressip.
1: Ah.
0: En I would stay, dat was hem.
1: Ja.
0: Ik
1: kan niet meer luisteren.
0: Ja, goed. Nou, dan moeten jullie later even uitvechten. Ik heb nog 1 fragment, want ik denk dat de tijd er bijna op zit. We doen er nog 1. Ja. Ja, dat is, dit was bijna niet meer te doen, hè? Angelo.
1: Nee, klopt.
0: Nee.
1: Ik hoorde het ook echt heel slecht.
0: Ja, nee, maar je hebt toch 4 geraden. Dus dan vind ik het knap dat je er toch nog 4 hoort.
1: Aha.
0: Ja. Oké, Matthias Reim, verdammt, ich lieb dich. Dat was het laatste. Nou, ik heb wel goed nieuws voor je. Geen 100 euro, dat is dan het slechte nieuws. Maar wel de gijsblokjes, die komen zo snel mogelijk jullie kant op.
1: Oké.
0: En dan drijf ik lekker in jullie glas. Ja, dat is toch lekker. Zo gaan we de zomer lekker beginnen. Angelo en vriendin. Ik weet de naam van je vriendin niet.
1: Naomi.
0: Oké, ik wens jullie nog een prettige reis naar huis toe, hè.
1: Hetzelfde.
0: Oké, fijne dag.
1: Oké.
0: Hoi. Nou, morgen gaan we het weer een keertje spelen en dan gaat hij eruit. Toch, dan gaat hij eruit. Die 100 euro aan thuisbezorgd tegoed, die moeten gewoon een keertje uit. Maar eerst...

0: Doors en Go On, oftewel Leave Me Breathless. En dat hoorde je natuurlijk alleen maar bij de meeste muziek in de middagshow. Oftewel Gijs op 10. Het is 5 minuten voor 6. We gaan zo het nieuws doen. Martijn, wat zit erin?
1: Nou, het risico op cyberaanvallen wordt groter door AI. En veel Nederlandse tv-kijkers weten het zeker. Er is een complot. Op het WK voetbal wordt Argentinië steeds een handje geholpen.
0: Ja, ik weet al door wie.
1: Dat horen we zo.
0: Onze lieve heer.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle literpakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
8: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
10: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
14: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
15: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
16: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
15: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
17: Social deal, deals die je niet mag missen.
18: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
19: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
20: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
21: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Ja, goedenavond. Het is inmiddels alweer 6 uur geweest. Het is hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, ook goedenavond.
23: Goedenavond Gijs. Het risico van cyberaanvallen wordt groter door AI. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. Organisaties moeten nu beginnen om gegevens beter te beschermen. De nepmails om een netwerk binnen te dringen lijken door AI steeds echter. Ook zijn de datalekken steeds groter, zoals bij het Centrum voor Kankeronderzoek. In Leiden is een minderjarige jongen opgepakt voor een ongeluk met een boot vannacht op de Oude Rijn, meldt Oproep West. Hij zat aan het roer met te veel alcohol op. Een andere jongen aan boord stootte zijn hoofd tegen een brug.
0: Oh.
23: Voorbijgangers zagen hem daarna gewond op straat liggen, die ze naar het ziekenhuis gebracht. Nederlands succes in de Tour de France, de vijfde etappe, is gewonnen door Olaf Kooi. Hij was de snelste in de massasprint in de rit naar Po in de Pyreneeën. Was te zien bij onder meer de NOS.
1: Kooi gaat aan. Bij zijn tourdebuut heeft hij al die chaos overleefd. En kan hij dat meteen ook bekronen met de ritzegen. Olaf Kooi is de Nederlandse winnaar in Po. En dat is al voor de zevende keer. Olaf Kooi, eerste kans, meteen raak.
23: Ja, de gele leiderstrijd kwam niet in gevaar. Die bleef bij de Noord-Treeën. En welk land mag het WK voetbal absoluut niet winnen? Daar zijn de meeste Nederlanders het roerend over eens.
2: Ja, dat zijn toch de Argentijnen. Die gunnen wij natuurlijk helemaal niks.
3: Oeh, Argentinië.
2: Ja, ze hebben een beetje te veel de verkeerde wind mee.
24: Argentinië, verschrikkelijk van gisteren. Ik vond het echt niet kunnen. Ik vond het echt een kutwedstrijd ook om te zien.
23: Ja, veel ondervraagde Nederlanders geloven in een complot op het WK, blijkt uit een klein niet-representatief onderzoek van de Telegraaf. Want na de slopende wedstrijd tussen Argentinië en Egypte kwam Argentinië dus toch weer als winnaar uit de bus. En er waren weer veel discutabele beslissingen van de scheidsrechter.
25: Klein beetje gevoel van doorgestoken kaart. Helemaal na wat er was gebeurd met Infantino en Trump.
2: Nou, ik denk dat Messi eigenlijk ergens een plusje heeft.
24: Het vorige week had ik het ook. Ik denk dat het wel een beetje een complot achter zit.
26: Daar wil ik me liever niet over uitlaten, eerlijk gezegd.
27: Is het gevaarlijk?
26: Ja, dat denk ik wel. Levensgevaarlijk.
23: Ja, veel Nederlandse WK-kijkers denken dus dat Argentinië een handje wordt geholpen.
22: Ja, mijn zoon die vindt het vreselijk. Die kan Messi niet meer uitstaan. Maar dat heeft allemaal met 4 jaar geleden te maken. Dat was ook een verschrikkelijke wedstrijd.
23: Ik ken nog zo'n zoon, inderdaad. Ja, ja. Het radioteam weer. Nu nog wat zon. Vannacht een mix van wolken en opklaringen. Dat is de graden 15. Morgen vooral in noorden wolkenvelden, maar in de rest van het land weer zon. En dan wordt het iets warmer, middagtemperaturen van 22 tot 28 graden.
22: Ja, we wachten op de zinderende hitte. Maar die komt van het weekend, toch?
23: Ja, zeker.
22: Vrijdag al, of van het weekend.
23: Zaterdag wordt het warmst.
22: Zaterdag wordt het warmst. Oké, dankjewel Martijn. We gaan meteen even kijken of het nog steeds zo druk is. Op de Nederlandse wegen, dat weet Robin van der Gie. Goedenavond.
28: Goedenavond, ja zeker wel. Ondanks dat het wat afneemt. Nog steeds zo'n 315 kilometer totaal.
22: Oh.
28: Op de A2 Eindhoven-Utrecht bijvoorbeeld een half uur vertraging door een auto met pech bij Waardenburg. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je ook een half uur file tussen Roelofarensveen en Leidschendam door de nasleep van een ongeluk. Vooral druk op de A12 richting Arnhem. Daar heb je een uur vertraging tussen Veenendaal en Oosterbeek doordat er een auto in brand staat. Richting Den Haag ook een uur tussen Zevenhuizen en Noorddorp door een ongeluk.
22: Oké, nou heel veel sterkte. Ik ga toch even een klein onderzoekje doen hier in de studio. Heb jij het barbecue-alarm al gehoord?
29: Nee.
22: Jij hebt er nog niet gehoord. Heb jij het, Rick?
29: Ik zit wel klaar.
22: Jij zit er helemaal klaar voor. Ja, je wil gewoon eten ook natuurlijk, hè?
29: En barbecue.
22: En barbecue. Heb jij het alarm gehoord?
23: Ja, het is zo jammer dat we niet mogen meedoen. Dat zegt de prijs.
22: Nee, nou, dat betekent dat wij hem dus wel gaan weggeven dit uur. Dus hou je radio in de gaten. Hoor je het barbecue-alarm, app dan meteen barbecue. En wie weet win jij een gloednieuwe Napoleon houtskool barbecue. En wie weet hoe je het zo.
30: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op Goossens.nl.
31: De prijsfavoriet.

0: Wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Napoleon Premium Barbecues. De Barbecue Tiendaagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

0: meneer Staverman. Jij is verder hier. Ik stond je al een tijdje op te wachten.
1: Ja, klopt.
0: U heeft een kappertje gepakt.
1: Zeker. Prima. Ja.
0: Kan ik ook een verzoekje bij u aanvragen?
1: Nee.
2: Onderweg naar huis. Met Gijs op 10.
3: Radio 10.

0: de meeste muziek in de middagshow. Dit is Gijs op 10. Ja, meeste muziek in de middag, terwijl het avond is. Maar ja, dat maakt niet uit. We zitten er elke dag van 4 tot 7. Mijn naam is Gijs, Gijs Staverman. En samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedenavond Gijs.
0: En de hele middag crew. Oh. Zitten wij lekker bij je op de achterbank. En je hoorde het net van Robin. Het was net, wat was het? 300 kilometer, hè?
2: Hoe nou ja, het is sowieso heel druk met al die werkzaamheden. Nu nog
0: zeker.
2: Steeds 225 kilometer.
0: Als je via de A1 Hilversum naar Amsterdam toe wil, dat kan niet. Dat is helemaal afgesloten. Wil je via de A2 richting deze kant op, vanuit het zuiden? Dat kan ook niet. Dat is ook helemaal afgesloten.
2: Dan kunnen we nog wel even doorgaan.
3: En A27 ook drama.
0: A27 is ook afgesloten, ja. Goed. Er zijn nog steeds mensen die met de auto naar hun werk moeten. Dus je kan het in de vakantieperiode doen, maar dat lijkt me niet zo verstandig. Nou, ik wens je heel veel sterkte en kom veilig thuis. Dat is het belangrijkste. Ja, vakantie is voor veel mensen begonnen. We hadden het er net al over. Het mag ook best wel wat kosten natuurlijk. Waar je vervolgens op kunt besparen is bijvoorbeeld je dure etentjes tijdens die vakantie. Daarom is Reissite Ferry GoGo even in de bonnetjes gedoken. Voor een 3-gangen diner voor 2, exclusief drank, betaal je binnen Europa het meeste in Zwitserland. Zo rond de €107. Wij in Nederland zijn iets goedkoper, met zo'n €80 voor een avondje tafelen. Voor 2, ja, het is ook best prijzig. Wil je het goedkoper hebben, dan moet je naar de toeristische trekpleisters Kosovo, Noord-Macedonië of Moldavië. Daar ben je voor z'n tweeën nog geen €30 kwijt. Zo. Ja, ben je in ieder geval goed op de hoogte van de kosten. Maar nog een tip, bestel in een restaurant niet het verrassingsmenu. Nee, dat veroorzaakt alleen maar gedoe.
4: Ik zit in een restaurant, zitten achter me een man en een vrouw zitten te eten. Lekker amicaal met elkaar te praten. En op een gegeven moment moeten ze bestellen. Ober komt eraan en die man zegt, ach, doet u voor ons maar het verrassingsmenu. En die vrouw, ja, verrassingsmenu. Die ober heeft zich nog niet omgedraaid of die man vraagt, wat is het verrassingsmenu? Ik wou dat die ober was. Ik wil zeggen, meneer, verrassingsmenu, het voorafje zijn 2,5 meter grote kreeften. En het voorgerecht is een volledig hoofd van een tesselschaap. Dat smeren we helemaal in met macaroni, rijst, mayonaise, mosterd, balsamico. Nog meer rijst, nog meer macaroni, palmbladeren, mie, nog meer rijst. Grote ajuta, zak, 6 meter onder de grond. Dat laten we een half jaar rotten. Dat graven we op. Dan leggen we nog 3 weken op de centrale verwarming. Dan knippen we het open. Dan pissen we er allemaal overheen. En dan flikkeren we het weg. En dan bellen we een pizzalijn. En dan zeggen we, stuur maar wat.
5: Staverman, de meeste muziek in de middag.

0: Martijn? Het zijn er te veel om op te roepen. Ik kan het wel tellen, maar het zijn er honderden appjes die binnen zijn gekomen. Drie mensen zijn geselecteerd door de computer. Jij mag zeggen 1, 2 of 3.
1: Nummer 2.
0: Nummer 2. Diana, goedenavond.
2: Hi!
0: Diana! Diana! Met Gijs en met Martijn en met de hele middagcrew.
3: Hallo!
2: Hallo middagcrew!
0: Vraag gefeliciteerd, Diana!
2: Joepie!
0: Yeah. Jij hebt hem te bakken! Ja! Je gaat eindelijk barbecuen! Je wint de Houtskool Barbecue. De prijs wordt verzorgd door Napoleon Premium Barbecues. En we doen er ook een Radio Team Barbecue schort bij. En die heb ik gisteren ook even omgehad. Er zit ook een handschoen bij, er zit een knijper bij en een vork en een hamburgerflip.
1: Ja. Overwanten?
0: Overwanten, ja, nee, precies.
2: Ik kan me helemaal los, ja. Ik hoor het.
0: Oké, okay, nou, ga lekker helemaal los en heel veel plezier mee. Stuur even een foto.
2: Ga ik zeker doen.
0: Oké, okay, hij komt zo snel mogelijk naar je toe. Fijne avond, Diana.

0: Porsche, terwijl ze die barbecue nog ineens in huis heeft. Kun je nagaan hoe blij ze er wel niet mee was. Nou, we hebben 10 dagen lang, zou je zomaar het barbecue-alarm kunnen horen hier op Radio 10. En is dat zo, dan stuur je het woord barbecue naar ons toe, naar de Radio 10-app. En wie weet is die barbecue voor jou en bellen we je terug. En straks hebben we ook het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt voor de gevolgen van AI. En de succesvolste broodjeszaak van Nederland wordt gerund vanuit een leeggehaalde garage.
0: Oh jeetje.
1: Maar daar is de eigenaar van die garage helemaal niet blij mee.
0: En waarom niet dan?
1: Hoor je zo.
0: Okay.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
2: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten, 300 gram maar, €0,99. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.

0: 1 miljoen. Belastingvrij.
1: Oh yeah.
0: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
3: Geen borrel zonder Kippie Plank. Bestel online of kom naar de winkel.
4: Kippie.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1.

0: 2 glaasjes bubbels mogen van mijn mama?
1: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
2: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
1: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
3: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
4: hoi,
3: of binnenkort vertrekt,
5: adios.
3: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
4: Fijne vakantie.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja.
4: Serieus?
7: Wat
4: een geld.
8: 18.000.
9: Wat verdikken we.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: verrassing. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
1: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
2: Ja, goedenavond. Nu nog een beetje zon. Vannacht een graadje of 15. Morgen vooral in het noorden wolken. In de rest van het land zonnig bij 22 tot 28 graden. En staan er nog files? Ja, er staan nog zeker files. En waar staan ze dan? Dat weet Robin van der Gie. Goedenavond.
3: Goedenavond. Nog op 29 plekken. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bijvoorbeeld. Nog een kwartier vertraging door een auto met pech tussen Veghel en Waardenburg. Op de A12 Utrecht-Arnhem is de weg wel weer vrij na een ongeluk. Wel nog steeds een half uur file tussen Maanderbroek en Oosterbeek. En op de A16 Breda-Rotterdam sta je tussen knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein. 3 kwartier stil door werkzaamheden op de A20.
2: Ja, dat is wel super vervelend. Wij blijven sowieso lekker bij je. En als wij het niet meer redden, dan neemt Lex het straks over. En Lex die heeft ook weer een nieuwe crypto-knijter, Knoepert. Oh, die baalde gisteren, hoor. Dat had hij dus nooit, Eros Ramazzotti, had hij niet verwacht dat Lisanne dit zou weten. Nou, vandaag hebben we weer een kanjer. Hebben wij een echte kanjer. En dat is Rick van de redactie, die weet het ook allemaal. Dus dat gaan we straks weer spelen. En jouw vergeetnietje, die kun je nog steeds bij mij kwijt. Laat het even weten. Via de Radio 10 app en dan draai ik hem zo met liefde voor je. Maar eerst het nieuws, Martijn Nijhuis, goedenavond.
4: Goedenavond. In Rusland dreigt een tekort aan diesel door aanvallen van Oekraïne op olieraffinaderijen. Daarom komt er nu een exportverbod. Dat gold al voor benzine en kerosine uit Rusland. Organisaties moeten nu beginnen om zich beter te beschermen tegen cyberaanvallen. Dat zegt de autoriteit persoonsgegevens. Door AI wordt het gevaar steeds groter. Zo zijn phishingmails nauwelijks meer van echt te onderscheiden. De Nederlander Olaf Kooi heeft de 5e etappe van de Tour de France gewonnen. Hij was na 160 kilometer fietsen dus de snelste in de massasprint in Po. De gele trui voor de leider die blijft bij de Noor Treien.
2: Hoe heet de Nederlander ook weer? Kun je dat toch één keer even vertellen?
4: Olaf Kooi.
2: Olaf Kooi. Dat is hem even een applausje, dames en heren. Ja, dat doen we mee, zei Olaf Kooi. Nou, ik weet niet of hem zo goed ken ik hem nou ook weer niet. Maar nou, is toch wel leuk om even Nederlands in het zonnetje te zetten op de radio.
4: Zeker, toch? Zeker.
2: Okay.
4: Nou, Gijs, de populairste broodjeszaak van Nederland.
2: Ja.
4: Die wordt gerund vanuit een garage in Brabant.
2: Oh.
4: Door een jonge man nog, en die heette Nick.
5: We staan hier in de achtertuin van mijn oma. En daar sta ik nu broodjes te smeren.
6: Waarom in godsnaam in de achtertuin van je oma niet in een winkel staan?
5: Goedkope huur, denk ik.
4: Nou, daar is die oma schijnbaar niet heel enthousiast over, zegt ze bij Omroep Brabant.
6: Komt vaak hier ook broodjes eten?
7: Nou, niet te veel.
5: Dit is het moment om reclame te maken, oma.
7: Maar ze zijn lekker, hoor.
4: Ja, best lekker. Maar Nick zegt ook, ja, dus is het hartstikke gezellig met z'n tweeën.
5: Ik heb een goede band met mijn oma en ik vind het hartstikke leuk om veel met haar te zijn. Dus dat gaat eigenlijk wel goed.
4: Ja, maar zijn oma kan haar garage nou dus niet meer gebruiken. Want die is leeggehaald om de toonbanken in te kunnen zitten.
7: Een auto die er al dingen staan, hè. En mijn fiets.
4: Ja, dus moet niet zeuren, zegt de kleinzoon.
5: Ah, daar klaagt ze zelf wel veel over. Maar ze mag helemaal niet meer fietsen en niet meer auto rijden.
7: Alles kwijt.
4: Alles kwijt, arme vrouw. En dat het zo goed gaat, komt door een positieve recensie van Snackspare.
2: Oh.
4: Sinds die tijd loopt de storm. Zijn oma krijgt dus geen bloemetje, maar Snackspare binnenkort wel, zegt.
2: Die vrouw die klinkt wel als juffrouw Jannie van Crediteuren.
4: Heel erg, hè?
2: Echt, hè? Ja.
4: Zeker.

0: Dat was de man, een Noord-Ierse spits die in 2016 aan de lopende band scoorde voor het Engelse Wigan Athletic. En de supporters zetten voor de grap een filmpje op YouTube waarin hij de tekst van Freed From Desire ombouwde tot een ode aan Greek. En dat filmpje ging volledig viral. Met in no time het voetballied van het EK in Frankrijk. En het mooie is, terwijl 10.000 supporters hem toezongen, speelde Will Greek op dat hele EK geen minuut. Nee. Zo werd een reservespeler toch nog de cultheld van het toernooi in Gala. Die maakte natuurlijk het origineel in 1996. Freed From Desire, Owen Paul, My Favorite Waste of Time. Die hoorde je daar weer voor.
1: Het vergeet me niet.
0: Ja, Theo, goedenavond.
2: Hey Gijs, goedenavond.
0: Goedenavond, jij bent vandaag bij een treinenbeurs geweest.
2: Absoluut, ja. Ik ben ontzettend modeltrainer gek, net als jouw collega's. Erik de Zwart, hè, natuurlijk. En,
0: Jeroen Nieuwenhuizen, natuurlijk.
2: Jeroen van de Nieuwenhuizen van In de Bioscoop. En,
0: ja,
2: deze is
0: ervan,
2: dat doet hij toch?
0: Ja,
2: van in de bioscoop.
0: Ja, in de bioscoop. Ja, dat doet hij. Ja, dat is mooi.
2: Een lage stem. Ja. Maar ik moet een nieuwe logo hebben.
0: Oh!
2: Loco, zo zeggen we dat in het vaar.
0: Zo'n locomotief is dat, hè? Denk ik.
2: Ja,
0: dan, toch?
2: Ja. Dus daar ben ik voor apart geweest met mijn vrouw.
0: Ja.
2: En die moet altijd mee, die moet de tassen dragen van alles wat koop op de modeltrainenbeurs. Dus, ja.
0: Maar je hebt dus een tassendrager voor de modeltrainenbeurs.
2: Ja, min draagt de tassen en ik geef de uitkering uit. Dat is een beetje de waardering.
0: Sorry, ik lach je niet uit, maar ik vind het heel grappig. Ik zie jullie gewoon al lopen naar
2: huis. Dat is een goede huwelijk. En dan terug in de auto, dan zingen we gezellig mee met Radio 10.
0: Ja, nou wat heerlijk.
2: En dan thuis dan laat zij toe dat ik onder... We hebben net macaroni op.
0: Ja.
2: Die maakt zij dan. En dan ga ik onder de macaroni altijd de treintjes nadoen die ik gekocht heb. Dus zit ik tjoeke tjoeke tjoe.
0: Nou, ik geloof er niks van, maar ik vind het wel een leuk verhaal.
2: Iedere gekste gebrek geeft.
0: Ja, dat is waar. Theo, jij hebt wel een geweldig vergeten liedje. Welke plaat heb je aangevraagd?
2: Absoluut. Ik heb al heel lang niet gehoord.
0: Mm-hmm.
2: Een hele specifieke plaat van Fleetwood Mac.
0: Ja.
2: Die hebben natuurlijk heel veel mooie liedjes gemaakt, bij jullie ook in die top 4000 staan, zoals het heet.
0: Mm-hmm.
2: En ik zou zelf heel graag willen horen Tusk van Fleetwood Mac. Dat zou ik heel, heel mooi vinden. En er zit een mooi stukje in, zo'n instrumentaal stukje in. Doe ik tjoeke tjoeke tuut. Precies op dat instrumentale tussenstuk. Dat lijkt me geweldig gek.
0: Was hij dit gisteren? Was hij dit gisteravond dan ook, of niet? Nee. Wat een heerlijke boebertrip.
2: Gisteravond, Gijs, wie had je dan? Had je gisteravond?
0: Wat een heerlijke boebertrip is dit. Jouw spreek ik zo direct nog wel even. Nee, dat kan niet. Je zit door het intro.
2: Oh, sorry, Gijs. Maar fijn in mijn plaat draait. Geweldig, hoor.

0: Wat een goede plaat is dat toch van Fleetwood Mac. En Tusk. Een plaat die je niet zo heel vaak meer hoort op de radio. Hij is aangevraagd door...
1: De Theo uit Almelo. Ik kom net van de modelte. De
2: crypto-knijter, knaller, knoeper.
1: Ik dacht, ik langs Hilversum.
0: Ja.
1: Ja,
0: met toen dacht je van, je komt even binnen.
1: Ja.
0: Maar

0: aan de telefoon was. Een paar dagen geleden ook aan de telefoon. En ik had dus ik had niets door.
1: Nee, ik heb je al weken aan de lijn zonder dat je het door hebt.
0: Nou, dat vind ik gewoon eng.
1: Het is ooit begonnen toen een aanvraag van het vergeet me nietje, Robin, correct me if I'm wrong, nam de telefoon niet op.
0: Nee,
1: hij zei, kan jij anders even... Je heet Bert en je vraagt die aan.
0: Ja, en dat doen wij anders nooit.
1: Dat
0: is echt in het uiterste geval.
2: Jij zegt, ik vind het zo leuk om luisteraars te spreken.
0: Zeker.
2: En daarom doe ik mijn uiterste best. Maar ja, als na 10 keer iemand nog steeds niet opneemt... dan ga je toch voor plan B.
0: Het kan wel eens een keertje gebeuren. En het kan ook wel eens een keertje dat we dan jou in...
1: Nou, het is nu zo vaak gebeurd dat ik dacht... misschien moeten we er maar eens
0: een einde aan maken. Maar is dit omdat jij volgende week dit programma gaat overnemen?
1: Nou, ze hadden mij gevraagd. Jij gaat 3 weken... Gijs gaat met vakantie. Jij gaat 3 weken Gijs op 10 vervangen, zou je het leuk vinden om al een beetje mee te lopen in het programma?
0: Ja.
1: Toen zei ik, dat kan, maar in welke vorm dan? Toen zei Robin, dat verzinnen we nog wel. Op het moment dat we je nodig hebben, laat ik het je weten. En dat is een beetje uit de hand gelopen.
0: Maar ik heb dit nog nooit gedaan. Ik heb nog nooit een ander stemmetje opgezet via een telefoon. Ik weet niet wat dat meelopen dan betekent.
1: Nou ja, als je een onderdeel in de show zou kunnen verzorgen... om een beetje het programma te leren kennen... en dat werd dit onderdeel, maar je had het niet door.
0: Ik zou die vergeet minuutjes even goed in de gaten houden... de komende 3 weken, want je weet nooit wat er gebeurt.
1: Dat is wel waar.
0: Maar echt, respect. Ik had het natuurlijk al lang door, maar ik heb
1: het gewoon
0: lekker meegespeeld.
1: Dat is ook zo.
0: Straks na 7 uur. Lex hoor je dan hier op de radio.
1: Ja, en hij heeft eigen stem gewoon.
0: Met gewoon eigen stem. Een plaat verkryptnotiseerd. En dat is een plaat door middel van een cryptische omschrijving beschrijven. En dan moeten wij dus raden welke plaat het is. En als wij het niet redden, dan heeft de luisteraar altijd de mogelijkheid. Gisteren gingen we hartstikke goed. Eergisteren gingen we goed. Vorige week gingen we goed.
1: Ja, jullie gaan veel te...
0: Wij gaan altijd goed. Maar gisteren baalde je ervan. Ik zag het aan je
1: ogen. Ik vond het gisteren voor het eerst echt vervelend. Niet leuk dat jullie hem zo snel raden.
0: Ja, want jij dacht Corse della Vita, dat weten we.
1: Dat reed ze nooit. Nee, Piu Bella Cosa.
0: Oh, Piu Bella Cosa. Ja, dat was het.
1: Maar die hadden jullie ook binnen 3 seconden.
0: Ja, oké. Nou, vandaag weer een mogelijkheid. Nou, Lex, kom maar op.
1: Ja, en als jullie het niet weten, mag team luisteraar het.
0: Tuurlijk,
1: want ik kreeg gisteren zelfs klachten in de appbox van zo raden kunnen wij nooit meeraden.
0: Nee, dat is waar. Dus maar,
1: speel misschien 5 seconden langer dat je hem niet weet. Oké, dan komt hij. Vlees op het menu, maar je wordt er wel gek van.
0: Crazy About You van Hart. Is het goed?
1: Nee.
2: Meatloaf.
0: Oh, maar dat was Hart en...
1: Hij zat in de
2: buurt.
0: Oh, vlees op het menu. Meatloaf.
1: Meatloaf, ja.
0: You took the...
2: You took the words right out of my mouth.
0: Nee. Ja, dan word je...
2: Nog één keer.
1: Vlees op het menu, maar je wordt er wel gek van.
0: Vlees op het menu, maar je wordt er wel gek van. Crazy. Het is iets... Ice House? Crazy?
1: Nee. Ik denk dat Team Luisteraar gewoon weer zijn kans krijgt. Nee, is dat niet leuk?
0: Ah, dat
1: via de Radio 10. Ja, natuurlijk. Leuk dat jullie meespelen ook.
0: Goed. Laat maar weten. En ik denk dat jullie binnen 2 seconden weten. Goed.
1: Tuurlijk.

0: Stam.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
4: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
5: Hak je dag!
6: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
7: Domino's. Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
9: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
14: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpie siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
16: Oh baby, alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
18: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
19: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar

0: klant de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Teamluisteraar weer eens een punt scoren in de crypto-knijter Knoepert Kanjert. Ik voel hem aankomen, je hoort het zo. Eerst het nieuws van 7 uur. Martijn Nijhuis, goedenavond.
2: Goedenavond Lex. Bij winkels van Jumbo in het zuiden van het land zijn de schappen steeds leger. Komt doordat ze te weinig geleverd krijgen van het distributiecentrum in Veghel. Daar kunnen ze de drukte niet aan, waarschijnlijk door een combinatie van de warmte, het WK en personeelstekort. Daarom zet Jumbo extra uitzendkrachten in. Oekraïne mag zelf Patriot luchtafweerraketten gaan produceren. President Trump zei tegen president Zelensky: nu kun je niet meer klagen dat wij er niet genoeg geven. Oekraïne heeft ze hard nodig om zich te verdedigen tegen Russische luchtaanvallen. Maar Trump zegt dat Amerika ze zelf ook nodig heeft. Na de brand in een huizenblok in de Noord-Hollandse plaats Huizen kunnen de bewoners van 8 woningen niet meer terug, zegt de burgemeester tegen Hart van Nederland.
3: Het gaat niet meer gebeuren. Nee, het is dusdanig instabiel dat het inderdaad gesloopt kan worden.
2: Ja, en een week geleden was er een explosie en een brand waarbij een dode viel. Er lijkt geen opzet te zijn. De Nederlandse wielrenner Olaf Kooi doet voor de eerste keer mee aan de Tour de France en heeft nu al een overwinning te pakken. Hij was in de 5e etappe naar Po de snelste in de massasprint. Stond met een brede glimlach de pers te woord. Hier doe je het allemaal voor, zei hij. Het radioteam weer, vanavond steeds meer zon, maar vannacht wordt het weer bewolkt. 14 graden. Morgen in de middag is het weer zonnig. Temperatuur verschilt nogal. 22 graden in noorden dan. In het zuidoosten gaat hij richting de 30.
1: Oké. Martijn, dankjewel. Vlees op het menu, maar je wordt er wel gek van. Welke plaat bedoelde ik daar nou mee? Hans is de held van de dag. Hij scoort een punt voor teamluisteraar. Want team Gijs, ja, als ik kip naar het onweer. Nou, dat is ook wel weer eens fijn voor de maker. Want de laatste tijd is team Gijs on fire, wat dat betreft. Welke bedoelde ik daarmee? She Drives Me Crazy van de Fine Young Cannibals.
2: Ja,
1: vlees
2: hoor.
1: Op het menu. Ja,
2: ja, ja. Ja,
1: je moet erop komen. Puntje voor teamluisteraar, dat is fijn. Morgen een nieuwe crypto-knijter bij Gijs en Martijn. Martijn, fijne avond, jongen.
2: Jij ook.
1: Dan 4 vertragingen, gemeld door Flitsmeister. Dit zijn ze. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Ypenburg, 37 minuten na een ongeluk. De A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein voor Terbrechtseplein, 9 minuten op de hoofdrijbaan. De A16 Breda-Rotterdam voor Prins Alexander, 5 minuutjes. En de A20 Gouda-Hoek van Holland voor Prins Alexander. Wegwerkzaamheden aan de gang, 5 minuten vertraging.
4: De prijsfavoriet.

0: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting. De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

vlees op het menu, maar je wordt er wel gek van. She drives me crazy, the fine young cannibals. Bij Radio 10, het is 7:10. In de volksmond ook wel even na 7 genoemd. Die kale gek uit de Betuwe meldt zich voor een kakeltje verse. Leven na 7.

0: 20. Gezellig dat je er bent.
1: Hoe is het met je?
0: Dat is de dag waarop de wereld weer praat over mogelijke corruptiepraktijken bij Wereldvoetbalbond FIFA na de wedstrijd van Argentinië tegen Egypte gisteren, waar ook weer in, ja, laten we zeggen, een geur van voortrekken van de Argentijn omheen hing. FIFA-baas Infantino reageerde: "It was no fraud, this game was just a bit messy." Oké, de dag waarop in de kranten te lezen stond dat er steeds meer grote statiegeldautomaten in ons land worden geplaatst, waar wij Nederlanders ook gretig gebruik van maken. Het zijn van die dingen waar je heel veel blikjes tegelijk in kan kieperen, weet je wel, die ook tegelijk kan verwerken. AutoV-presentator Leo de Haas die reageerde vandaag teleurgesteld op dit nieuws. Zo vinden we nooit meer blik op de weg terug. En het was de dag waarop de toypoedel van koningin Maxima een fotoshoot onderbrak door heel hard door het paleis te rennen. Willem-Alexander was vooral opgelucht na het incident. "Ik ben al lang blij dat mijn opa Bernard niet meer leeft. Die schoot op alle losgeslagen dieren." Ja, is wel waar, ja. Nee, dan is het goed dat de toypoedel dat nu deed. In alle veiligheid.

0: Joke weer.
1: Ja.
0: Nou,
1: mooi.
0: Nicolai Cherry zei het zelf al. En hij zei het nog een keer, want hij heeft er zin in vanavond. Je hoorde... Bij Radio 10, leven na 7.
2: Hoor je hem?
3: Dan score je hem.
0: Waar jij kan scoren, de ultieme upgrade van je zomer. De Radio 10 zonnebril, is die ook te winnen op deze woensdagavond? Lek, zeg het ons, zeg het ons. Het antwoord is volmondig.
1: Ja.
0: Nou, je kunt ervoor gaan als je weet welke top 4000 artiest je hier drie keer kort achter elkaar hoort. En spits de oortjes, want het is zo voorbij, hè?
2: Hoor je hem?
3: Dan score je hem.
0: Oeh, dat was echt heel kort, hè? Nog een keertje, ja? Ja. En voordat je nou de naam van die ene zanger gaat sturen, dan reken ik niet goed. Nee, we gaan het heel puur spelen vanavond. Het is niet de naam van die ene zanger. Het is dat goed. Ja, nou goed. Appen voor die Radio 10 zonnebril. Je hebt een paar minuutjes. Kom maar op.
4: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
5: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
6: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
5: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw

0: 2,79. Lidl.
1: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: The stories are true.
5: The story has just begun.
6: Disney's Vaiana komt tot leven.
7: See her light up the night in the sea. She calls me.
8: Are you ready to be the hero?
6: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
9: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
10: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
11: Waar ben jij?
12: Ik zit nog in de trein.
13: Het volgende station is station Antwerpen.
12: Ik denk dat het wat later wordt.
11: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
12: Nee.
11: Ja?
12: Ja, oké, sorry.
14: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken. Ik kan...

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
2: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
6: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op Preston Palace.

0: Oh, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: Radio 10, liedje over mijn dochter Madelief natuurlijk. Hè. 6 minuten over 19:30, deze heugelijke dag.
1: Hoor je hem? Dan score je hem.
0: Want ik heb de Supergirl uit Stockholm aan de lijn. Bianca, goedenavond.
2: Ja, goedenavond Lex.
0: Hey, het is een feestelijke dag. Ik kom daar net pas achter. Ik ben zo slecht met het mezelf vieren of jubilea bijhouden of weet je wel. Maar ik kom er dus net achter dat ik vandaag precies op de kop af 20 jaar bij de Landelijke Radio te horen ben. Dat is leuk.
2: Nou, gefeliciteerd.
0: Ja, dankjewel.
2: Dat is een feestje waard.
0: Ik stond er zelf van te kijken. En dus heb ik zojuist besloten, heel goed voorbereid natuurlijk, dat ik vanavond extra veel prijzen weggeef in het programma om dat te vieren. Want wie jarig is trakteerd. Vind je niet?
2: Nou, daar ben ik helemaal met je eens.
0: Dan wou ik bij jou beginnen, Bianca. Want ik bel jou voor Hoor je hem, dan scoor je hem. We gaan zo naar de opgave luisteren van vandaag. Maar had jij een leuke dag so far?
2: Ja, het was een hele gezellige dag.
0: Wat was het hoogtepunt?
2: Gezellig de kinderen uit school halen. Blij dat ik de blije snoetjes weer zie.
0: Dan zijn ze nog jong, denk ik.
2: 7 en 11.
0: En die zijn nog elke keer blij om jou te zien op het schoolplein?
2: Ja, okay. Absoluut.
0: Bianca, ik heb nieuws. Dat gaat een keer veranderen.
2: Ja, dat weet ik.
0: Of het ligt aan mij, dat kan ook.
2: Nee, pubers komen eraan.
0: Ja, absoluut. Geniet ervan. Elke dag, hè, Bianca, is belangrijk.

0: ik wil niet de naam van die zanger horen, want dat is technisch gezien niet helemaal goed. Nou, en toen wist jij dat ik bedoelde...
1: Nee, dat klopt. Ja, ik bedoelde de Police.
0: De Police, ja, natuurlijk. Ja. Want je hoorde drie keer de Police met Sting natuurlijk als frontman. Maar ja, dat was technisch gezien niet goed te rekenen. We zijn streng, ook op zo'n jubileumdag als vandaag. Bianca, gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel. Fijn.
0: Jij krijgt de Radio 10 zonnebril.
1: Ja, tof. Heel tof.
0: Ik zou zeggen, zet hem op.

0: via.
1: Maar ze kijkt nooit om, ze kijkt nooit naar mij. Dat je denkt, roep een keer.
0: Toch?
1: Zal wel aan mij liggen. Alvaro Soler heeft er wel een leuk liedje over gemaakt, hè? 7:50, je bent bij de avondshow die behelst lachen, winnen, meezingen. Dit is Leven na 7. Lachen, dat doen we zo meteen in Uit de Krant of Fabeltjesland om een Italiaans dorp. Mysterieus, Lex. Ja, verder kan ik er nog niks over zeggen. Lachen doe je zeker als je wint in dat spel. Die Radio 10 sokken. En meezingen doe je straks met onder andere de Four Tops, Gary Rafferty en Gloria Estefan. En ik krijg een appje van Frans. Hij zegt, Lex, heb jij ruimte vandaag om Gary Moore te draaien met I Still Got The Blues? Hoor je hem al? Fransie, voor jou, jongen.

0: ziet een succesverhaal eruit. Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
5: Oh yeah.
4: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
8: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
9: hoi,
8: of binnenkort vertrekt,
10: adios.
8: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
11: Fijne vakantie.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
14: 18 plus speelbewust.
15: Ja.
16: Echt serieus? Wat een geld.
17: 18.000.
18: Godverdikke me.
19: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
19: Odido. Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
21: Sta je in de file en spot je ruitschade?
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: René Postma.
1: Er is een man opgepakt voor de cocaïne die pas geleden werd gevonden bij supermarkten van de Lidl in Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. Ook het huis van de verdachte is doorzocht en daarbij zijn een auto, een motorboot en een groot geldbedrag in beslag genomen. Bij de aanvallen van Amerika op Iran zijn afgelopen nacht 8 mensen omgekomen, zeggen Iraanse media. Het waren militairen van de luchtmacht en de marine. President Trump heeft komende nacht weer aanvallen aangekondigd. Als doelwit noemde hij het olieeiland Gark en elektriciteitscentrales. Voor de kust van Pakistan zijn wrakstukken gevonden van het vrachtvliegtuig dat gisteren van de radar verdween. De bemanning had kort daarvoor een probleem gemeld met de navigatie. Er waren 5 mensen aan boord, ze zijn nog niet gevonden. David Attenborough is genomineerd voor 2 Emmys. 1 voor de film Ocean en 1 voor zijn vertelwerk in A Gorilla Story. Attenborough heeft ook meteen een record te pakken. Hij is pas geleden 100 jaar geworden en is daarmee de oudste kanshebber voor een Emmy. Hij heeft er eerder al 3 gewonnen. Het radioteam weer van Weer Online. Vanavond klaart het overal op, maar vannacht wordt het bewolkt bij 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt. In de middag is het overal zonnig en het wordt van noord naar zuid 21 tot 29 graden.
2: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
3: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
6: hoi,
5: of binnenkort vertrekt,
7: adios.
5: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
8: Fijne vakantie!
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting.
10: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

Zeg, wat gezellig dat je erbij bent. Lachen, winnen, meezingen. Dit is Leven na Zeven. Met zometeen te winnen. Radio 10 sokken, maar deze hele week nog te winnen. Wat zeg ik? Deze komende 10 dagen te winnen. Barbecues. En niet zomaar barbecues. Het zijn de zomer van Radio 10 barbecues. En dat zijn de beste van de beste van de beste. Inclusief barbecue schort en barbecue gereedschap. Dat je niet denkt dat we jou met een kluitje het barbecue riet insturen. Nee. Je bent in één keer helemaal klaar. Wat moet je daarvoor doen? Nou, simpel. Luisteren naar Radio 10 en het barbecue-alarm in de gaten houden. Zou je denken, hoe klinkt dat dan? Nou, dat hoef ik je niet te vertellen. Daar hoef ik geen hints op te geven. Dat is niet te missen. Hoor je het barbecue-alarm? Vandaag en dus de komende 9 dagen nog. Dus bij elkaar 10 dagen. Vandaag barbecue 10 dagen. Afijn, je hebt hem. Dan heb je het woord barbecue in welke vorm dan ook. Dat herkennen we wel. Naar de Radio 10 app. En dan maak je kans op een zomerlang lekker barbecue. En volgend jaar nog een zomerlang lekker barbecue. En dat jaar daarop. Nou, omdat hij heel lang meegaat. Het is kwaliteitsspul wat wij weggeven. Houd in de gaten, Barbecue 10-daagse is los op Radio 10, waar je nu Gary Rafferty hoort.

0: Niet voor niks. Hoog genoteerd in onze top 4000 bij Radio 10. Zometeen vanaf 9 uur. Edwin Auwand weer. Hè, met het 3 uur lang het beste, mooiste en leukste uit die lijst in de top 4000 Classics. Je hoorde Direct en Soldier On.
1: Uit de krant. Of het fabeltjesland.
0: Krankzinnige verhalen komen iedere dag tot ons. Verhalen waarvan je denkt, huh, zijn die nou waar? Of zijn ze verzonnen door iets of iemand? Door deze of gene? Om dat soort berichten draait het in Uit de Krant of Fabeltjesland. Radio 10 sokken zijn te winnen. Als je dit verhaal goed weet in te schatten, komt dit verhaal uit de krant of rechtstreeks uit Fabeltjesland. Let goed op, want het is een vrij sumier, kort samengevat, kernachtig verhaal. Een Italiaans dorp aan het Como Mea gaat boetes uitdelen aan mensen die met een ontbloot bovenlijf of zelfs in badkleding rondlopen. Wie zich er niet aan houdt, riskeert een boete tot €200. Het dorp wil niet meer dat mensen met een ontbloot bovenlijf of in bikini door de kleine straatjes lopen. Ze zijn de onsmakelijke beelden meer dan zat. En de politie daar gaat er dus actief op controleren. Zie het als waarschuwing, tenminste als dit bericht waar is natuurlijk. En als je er deze zomer heen gaat. Komt een bericht uit de krant of uit Fabeltjesland. Mensen in ontbloot bovenlijf in een Italiaans dorp aan het Como Meer die boetes kunnen krijgen tot €200. Laat het me weten via de Radio 10 app. En misschien win jij die sokken wel.

0: autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
2: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
4: Hey, jij daar.
5: Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
5: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
4: Prijsvrij vakanties.
6: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's.

0: Hoor je dat?
1: Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
3: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
6: Ja, laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja, goed.
5: Dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
7: Oh, wat zijn ze lekker warm en wat zijn ze mooi. De Radio 10 sokken win jij straks misschien wel. Eerst meezingen met Yes, Owner of a Lonely Heart.

0: Fijne zangeres. Fijne piano. Hit. Het kan zo simpel zijn, hè? 1000 miles hoorde je Vanessa Carlton bij Radio 10.
1: Uit de krant.
0: En dat zou je er hebben.
1: Het fabeltje.
0: Het is Heidi uit Dordrecht. Heidi, goedenavond.
2: Hallo.
0: Persoonlijke vraag. Als jij op vakantie bent.
2: Ja.
0: Heb je een man of niet?
2: Ik heb een vriend.
0: Je hebt een vriend. Met jouw vriend. En jouw vriend besluit om op de openbare straat zonder shirt rond te gaan lopen. Wat zeg jij dan tegen hem?
2: Dan gaat hij alleen.
0: Ja, dan loop je niet graag naast.
2: Nee.
0: En heeft dat met het lichaam van jouw vriend te maken of gewoon dat je het asociaal vindt?
2: Nee, zeker niet. Ik vind dat niet gepast. Maar
0: niet gepast,
2: dat zou hij zelf ook nooit doen, want hij vindt dat zelf ook niet gepast.
0: Het is een nette jongen. Je hebt hem goed opgevoed, Heidi.
2: Ik geloof dat een ander dat voor me gedaan heeft.
0: Oh, dat is lekker. Je hebt hem laten trainen.
2: Ja.
0: Een soort puppycursus, maar dan voor mannen.
2: Ja, zoiets.
0: Ik denk dat er nu heel veel vrouwen gaan appen. Waar kan ik die vinden? Maar dat geheel terzijde. Ja, want het bericht in Uit de Kranten Fabeltjesland ging erover. Italiaans dorp aan het Comomeer gaat boetes uitdelen aan mensen die met een ontbloot bovenlijf of in badkleding rondlopen. Wie zich er niet aan houdt, riskeert een boete tot 200 euro. En jij dacht...
2: Dat is waar.
0: Dit komt uit de krant. Ja. En dat klopt. Ja. Een waarschuwing voor alle toeristen die daar die kant op gaan. Het is het Italiaanse dorp Varenna. Varenna. Aan het Comomeer. Die is er helemaal klaar mee. Al die ASO's die daar zonder shirt lopen. En waarschijnlijk dan ook nog met een lichaam waarvan je denkt... Nou, lieverd, gooi er even wat overheen. Ja.
2: Ja.
0: En ik mag dat zeggen, want... Nou goed. Heidi.
2: Ja.
0: Radio 10 sokken. Je kunt ze aantrekken, ook als je naar Varenna gaat.
2: Ja, dat waarderen ze daar ook.
0: Dat dacht ik. Ik wens je daar heel veel plezier mee. En alvast een fijne zomer, hè?
2: Dankjewel.

0: Lady Gaga. And always remember us this way. Leven na 7, Radio 10. Zometeen tijd voor 3 uur lang het beste, mooiste en leukste uit de Top 4000. De Top 4000 Classics komen eraan. Met Edje.
1: Jawel. De Top 4000 Tombola.
0: Edwin Ouwehand. En dus draaien we als opmars naar die heerlijke 3 uurtjes. Aan de Top 4000 Tombola. Enorme bingo molen met daarin alle 4000 nummertjes uit die Top 4000. Welke rolt eruit? En welk nummertje gaan wij dus draaien vandaag? Dat is balletje
2: 3326.
0: Och, dat doet mijn hart als Feyenoord supporter goed. Daar is hij weer eens een keer. Leentje Huizer, Lee Towers. I Can See Clearly Now stond daar en gaan we dus draaien.

0: naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatje.
4: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
10: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
3: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Goedenavond, zo dadelijk gaan we weer beginnen hoor met de top 4000 classics. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 9 uur, René Postma.
8: De politie zoekt een oplichter die proefritjes maakt op crossmotoren en er dan vandoor gaat zonder te betalen. Bijna 30 mensen zeggen dat ze hun motor zo zijn kwijtgeraakt, schrijft de politie op Instagram. Heeft een foto op internet gezet van de oplichter. Nu nog onherkenbaar, maar dat verandert als hij zich niet meldt. In het zuiden van Frankrijk zijn al 6 mensen opgepakt voor de natuurbranden die daar woeden. Het is niet duidelijk of ze die hebben aangestoken of onvoorzichtig waren met vuur. Een Franse minister wil er niks over zeggen. De grootste brand is bij Perpignan. Duizenden mensen hebben te horen gekregen dat ze weg moeten. Treinmaatschappij Arriva houdt vast aan het plan om uit Groningen naar Parijs te gaan rijden. Het had dit jaar al zover moeten zijn, maar dat gaat niet lukken. Daarom mikken ze nu op 2028. Ook zijn er 2 vertrekstations bijgekomen, Amersfoort en Den Haag. Wat een week voor Taylor Swift. Ze heeft net haar trouwfeestje achter de rug in Madison Square Garden in New York. En ze heeft nu ook een Emmy-nominatie te pakken. Die is voor haar film over de Eras Tour. De eerste keer dat Swift genomineerd werd is alweer 11 jaar geleden. En ze won die Emmy toen ook. Het radioteam weer van Weer Online. Vanavond klaart het overal op, maar vannacht wordt het bewolkt bij 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt. In de middag is het overal zonnig en het wordt van noord naar zuid 21 tot 29 graden.
9: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus

0: van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
1: Honda, the power of dreams.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: De barbecue tiendaagse.

0: blijft dit, hè? Seal Crazy. En eigenlijk zegt hij hier dat het helemaal niet verkeerd is om een beetje gek te zijn.
1: Hey, ben je gek geworden?
0: Ja, gek in de zin van risico nemen, anders denken en durven te dromen. Want als iemand ooit een beetje crazy, als iemand nooit een beetje crazy was geweest, dan hadden we waarschijnlijk geen smartphone gehad, geen elektrische auto. En ja, misschien hadden we zelfs wel nooit op de maan gestaan. Geniaal en gek, het is een dunne lijn, zeggen ze wel eens. En vaak zie je het verschil ook pas als het idee werkte. Goedenavond, welkom weer. Classics, daar zijn we weer. De Classics voor deze woensdagavond. Ja, we gaan weer even een lekkere paar uurtjes voor het leukste en het lekkerste uit Top 4000. Dat doen we onder andere met hits van R.E.M., Chaka Khan en de Puma's. Plus misschien wel ook dat ene liedje dat jij door gaat geven via de Radio 10, hè? Want suggesties zijn meer dan welkom. Wat dat betreft laat ik zeker weer van je horen vanavond. Gaan we ondertussen voor Paul McCartney. In de afgelopen editie was hij er altijd goed voor 18 noteringen. En dat staat nog even los van de 39 liedjes die hij ook nog met de Beatles had in de lijst. Nou, in dit geval gaan we voor de nummer 3202. En ik kan me voorstellen...

Zij maakt het verschil. Nou ja, eigenlijk hopen wij hier bij Radio 10 vanaf vandaag het verschil te maken, hè, met onze barbecue 10-daagse. Jouw kans op een prachtige barbecue. En je weet hoe het werkt, hoor je het barbecue-alarm, dan is dat het moment om barbecue te appen. En dan gewoon die drie letters, hè. BBQ. Ik bedoel, je hebt hier wel te maken met discjockeys. Wij raken al in de war als een nummer langer duurt dan 5 minuten. En ik moet je zeggen, die van de Puma's die kan er al gevaarlijk dichtbij in de buurt. Dus ik ben al een beetje uit balans nu. Maar goed, top 4000 Classics. Nu met Chaka Khan. Met die ene die begint met... Chak, chak, chak, chak, chak, chak, chak, chak.

0: Ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint.

0: Makkelijk retour.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: kwestie.
1: Ja, toch?
0: Remco, die kan erbij via de Radio 10-app. Amy Stewart, haar enige notering in de lijst, maar wel een hele leuke. In de afgelopen editie was hij goed voor nummer 1652. Knock on wood, oftewel eventjes afkloppen. En dat doen we eigenlijk nog verrassend vaak, hè? U zegt bijvoorbeeld, ik heb al tijden geen bekeuring gehad. En meteen daarna, ja, dan tik je hem even af op tafel. Volgens de bijgeloof moet het trouwens wel echt hout zijn, hè? Dus een plastic tuinset, dat telt niet. Radio 10, nu een James Bay. Hold back the river.
2: Try to keep you close to me. But life got in between.

0: ja. Lionel Richie en zijn...
1: Hello.
0: Ja, dat zeg maar. Nee, maar zo'n 2 weken geleden was het toch even schrikken, hè. Toen hij tijdens een concert onwel werd en het optreden moest afbreken. Nou, hij inmiddels is hij weer boven Jan, zoals we dat zo mooi zeggen. Via Instagram liet hij weten, I'm doing well. En hij bedankt iedereen voor alle lieve berichtjes en steun. Want ja, als Lionel weer in orde is, klinkt een hello toch meteen een stuk gezelliger. Nou stond hij dit natuurlijk hier niet net live te zingen, maar je begrijpt wat ik bedoel. In het kader van het goede herstel dacht ik, nou, dan kan deze ook wel. De Hermes House Band. Jawel, I Will Survive. Bij 10.
2: First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side.

0: nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: nieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
9: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
11: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Plenty more where that came from. Meer top 4000 classics zometeen. Onder andere Joss Stone en muziek van Queen. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 10 uur.
13: President Trump haalt Syrië van de lijst met landen die terreur financieren. Het staat in een brief die hij heeft gestuurd aan president al-Shara, meldt Reuters. Trump had de sancties tegen Syrië al opgeheven na de val van dictator Assad en zegt dat Amerikaanse bedrijven graag willen investeren in Syrië. Pas op voor oplichting met crossmotoren, zegt de politie. Die heeft er al tientallen meldingen over. Verkopers hadden een afspraak met iemand die interesse had, maar die ging daarbij een proefrit vandoor zonder te betalen. Het advies is om een GPS-tracker in je motor te doen. Hij is dan makkelijker op te sporen. Zuid-Holland wil meer officiële zwemplekken waar inwoners kunnen afkoelen als het heel warm is. Het was een plan van Volt en het provinciebestuur staat erachter. Op die zwemplekken wordt gecheckt of het schoon genoeg en veilig is. Zuid-Holland denkt aan de Vliet en andere kanalen. Dick Schreuder van NEC heeft de Rinus Michels Award gewonnen. Hij mag zich dus de beste trainer van de eredivisie noemen. Schreuder begon vorig seizoen in Nijmegen en haalde de finale van de KNVB-beker en werd derde in de competitie. Dat betekent dat NEC nu mag meedoen in de Champions League. Het Radio 10 weer van Weer Online. Het wordt vannacht bewolkt bij 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt. In de middag is het overal zonnig en het wordt van noord naar zuid 21 tot 29 graden.

0: heeft hij een slecht humeur. Een praatje
1: maakt je dag. Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

0: en klaar. Just Stone.
1: Top 4000.
0: Classics. Inmiddels moeder van 4 kinderen, hè? En ook gelukkig getrouwd. Tenminste, dat maak ik op uit het feit dat ze een tijdje terug heeft laten weten dat ze opnieuw wil gaan trouwen met haar man. En wel hierom. Ja, ik heb het even gelezen.

uitgebreid. Met een echte ceremonie. En het liefst in een bos. Waar dan ook de kinderen bij zijn. Maar ja, je weet hoe dat gaat, hè, met wat kleinere kinderen. Dan is het allemaal te hopen dat ze zich een beetje gedragen. Ja, niet lopen klieren. Goed, You Had Me bij de Classics op deze woensdagavond. Straks onder andere nog muziek van Imagine Dragons. Lip Sync, no doubt zo dadelijk. En nu eerst Elton John met een liedje dat zelfs 2 keer in de top 4000 was terug te vinden afgelopen december. En dat was geen foutje. Dan hebben we het over Sorry Seems to Be the Hardest Word. En ja, die heb je inderdaad in 2 smaken. Namelijk de versie met Blue en het origineel, waarin je hem solo hoort. En voor die laatste gaan we nu.

Out, don't speak. Ja, eigenlijk best een herkenbare zin, hè? Don't speak. Dat moment waarop je weet, alles wat je nu nog zegt maakt het waarschijnlijk alleen maar erger. En precies daar gaat het nummer over. Gwen Stefani schreef het na een relatiebreuk met haar toenmalige vriend. Nou ja, inmiddels zijn we natuurlijk jaren verder. En ik kan je melden, uiteindelijk kwam het toch nog goed met de liefde qua Gwen Stefani. Inmiddels is ze al jaren samen met countryzanger Blake Shelton. En even voor het idee, hij kan niet alleen lekker zingen, hij ziet er ook nog eens heel goed uit. In het verleden is hij zelfs uitgeroepen tot Sexiest Man Alive. En ik kan me dat nog heel goed herinneren.

0: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20...

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
5: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hotwings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
6: chicken. Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop. Gewoon om de hoek.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
9: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
12: Hak je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
13: Hak

Ja, gewoon rechtdoor. Nee, maar gek genoeg maken wij Nederlanders daar heel vaak iets duis van, hè? Iemand de weg vraagt, iemand Gradaus. Nee, maar in Nederland is die zin echt een eigen leven gaan leiden. En we zeggen dat dan vaak met een overdreven Duits accent. Zoals we ook wel eens, jawohl, als grap gebruiken. Gewoon omdat het kan, zullen we maar zeggen. Top 4000 Classics, zo dadelijk met Bruce Springsteen. En nu, Marco Borsato. Kort over

Lekker, lekker. De boss, Bruce Springsteen. Ja, dat Donald Trump niet zijn president is, dat heeft hij inmiddels wel een beetje duidelijk gemaakt, hè? Want ja, het komt bij elk interview wel ter sprake. Hij heeft hem al een oplichter genoemd, een gevaar voor de democratie en vooral ook ongeschikt voor zijn functie. En dan te bedenken dat Trump ooit Born in the USA gebruikte tijdens campagnebijeenkomsten.

0: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
4: Goedemorgen.
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar... en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten... die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: sparen.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Maar natuurlijk doen we zo laat nog een uurtje hoor. Top 4000 Classics, onder andere met Aerosmith en Blondie. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 11 uur.
6: Na vorige nacht heeft Amerika opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er zou onder andere een haven zijn geraakt. President Trump had de aanval al aangekondigd en gezegd dat de voorlopige vredesdeal met de Iraniërs voorbij is. De aanvallen zijn volgens de Amerikanen nodig om schepen in de straat van Hormuz te beschermen. In Italië zijn twee doden gevallen bij een explosie in een vuurwerkfabriek op 70 kilometer van Rome. Het gebouw is na de explosie ingestort. De slachtoffers werden gevonden onder het puin, zijn een medewerker en zijn moeder van 60. Twee andere mensen in de fabriek hebben het overleefd. Den Bosch gaf de carnavalsdonderdag af. De donderdag is officieel geen carnavalsdag, maar in Oeteldonk werd altijd al wel gefeest. Dat trok steeds meer bezoekers tot het onhoudbaar werd. Daarom wordt het nu verboden om op donderdag evenementen te houden en cafés mogen pas in de avond alcohol schenken. En voetballer Daley Blind is blij met zijn terugkeer bij Ajax. Hij ging 3 jaar geleden weg en maakte uitstapjes naar Bayern München en Girona. Dat hij nu weer terug is op het oude nest noemt hij een droom die uitkomt. Blind hoopt dat hij met al zijn ervaring een bijdrage kan leveren om Ajax weer beter te maken. Het Radio 10 weer door weer online. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. Morgen op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden.
7: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
10: Honda, the power of dreams.
7: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
11: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
12: De barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

Want is huilen goed voor je? Nou, bij deze, dat is niet direct te beantwoorden met een harde ja of een harde nee. Het idee dat huilen automatisch als een soort detox werkt voor je lichaam wordt niet sterk ondersteund door harde wetenschap. Het is meer een gevoel dat we daarna hebben dan dat het echt een bewezen lichamelijk effect heeft. Goed, nou, weten we dat ook weer. En door maar weer met de classics. Onder andere straks nog muziek van Katy Perry. Ook Toto komt voorbij. Zometeen Coldplay. En nu eerst The OJ's. Ja, we gaan voor nummer 2400.

La Vida. Ja, Chris Martin is er momenteel maar druk mee. Met die allereerste halftime show ooit tijdens een WK-finale. Voetbal heb ik het over. En over de zanger van Coldplay. Hè, want hij is degene die de show regelt. Maar volgens de laatste berichten wordt er momenteel nog een poging gedaan om nog een wereldster toe te voegen aan die show. Justin Bieber zal namelijk in gesprek zijn om ook op te gaan treden. Officieel is het nog niet, maar de onderhandelingen zouden wel lopen. Nou ja, één ding staat vast. Madonna, Shakira en BTS staan zondag over een week op 19 juli in ieder geval op dat podium. Radio 10, top 4000 classics. Toto, ja, deze van ze hoor je wat minder, maar het is echt een prachtig liedje. Dit is 99 op 10.

0: dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks bo!
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie, olifant!
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.

heerlijk liedje, hè? Happy Ending. Nog even afpingelen op de piano. Heel goed. Joe Jackson en Elaine Caswell. Over die laatste gesproken. Die Elaine, zij was in het verleden ook heel veel te horen in commercials. Ja, commerciële rakker. Ze zong mee in Dr. Pepper commercials, Burger King. Ze prees echt van alles aan. Maar daarnaast ken je haar stem misschien nog wel beter, zonder dat je het ooit doorhad. Ze zong ook mee op albums van onder andere Celine Dion, Cher, Bonnie Tyler en Meat Loaf. En zo werd ze een van die stemmen die miljoenen mensen wel kennen, maar waarvan bijna niemand de naam weet. En daarover gesproken, ken je deze naam? Prachtig liedje trouwens. Beth Hart. I seen

Verrassend vaak terug in liedjes, hè? Dat betekent overigens lang niet altijd hetzelfde in de praktijk. Soms betekent het letterlijk gauw op de grond liggen. Soms aan het werk gaan. Maar ja, in een liedje zoals dit is de betekenis eigenlijk heel simpel. Lekker dansen, uit je dak gaan en vooral niet stil blijven staan. Top 4000 Classics, nu met René Klein. Dit is Mr. Blue. Winter.

terug te vinden met dat andere liedje van ze in de lijst. Dan heb ik het over Broken Wings. Radio 10, op een late woensdagavond. We gaan richting de nacht van 10. Ik wens je alvast een goede nacht. Dit is Adele, Someone Like You. Hi.

0: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Het ANP-nieuws van 12 uur.
5: Het oorlogsgeweld in het Midden-Oosten houdt niet op. Amerika heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Zo zijn er explosies gemeld in een haven in het zuiden. President Trump zei al dat de tijdelijke wapenstilstand wat hem betreft voorbij is. Iran dreigt door de aanvallen een belangrijk stukje zee weer te blokkeren, de straat van Hormuz. Premier Jette heeft op de NAVO-top in Turkije een bijzonder cadeau gekregen van de Turkse president Erdogan. Een pistool met Jette zijn naam erop en een doosje met kogels. Ook de andere NAVO-leiders kregen er een. Jette heeft het pistool niet meegenomen naar huis, maar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Tientallen mensen zijn de afgelopen maanden opgelicht door iemand die een crossmotor zogenaamd van ze wilde kopen. De oplichter liet ze naar Utrecht komen om een proefrit te kunnen maken en daarna ging hij er met de crossmotor vandoor zonder te betalen. Of het gaat om een georganiseerde oplichtersbende is niet bekend. En er is vanavond een tv-actie gehouden voor onderzoek naar dementie. De uitzending op NPO 1 heeft de stichting Alzheimer Nederland meer dan 11.000 nieuwe donateurs opgeleverd. De stichting is er blij mee. Ze zeggen dat ze weer vooruit kunnen. Het Radio 10 weer door weer online. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. Morgen op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden.
4: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

0: In Iran zijn steden aan de Persische Golf aangevallen door Amerikaanse raketten. Over doden of gewonden is niks bekend. De aanvallen zouden bedoeld zijn als straf voor het schieten door Iran op schepen in de straat van Hormuz. Als Iran daarmee doorgaat, komen er volgens de Amerikaanse president Trump nog meer raketten hun kant op. In Italië zijn twee mensen om het leven gekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek op 70 kilometer van Rome. Het gebouw is na de explosie ingestort. De slachtoffers werden gevonden onder het puin. Het zijn een medewerker en zijn moeder van 60. Twee andere mensen in de fabriek hebben het overleefd. Zuid-Holland wil meer officiële zwemplekken waar inwoners kunnen afkoelen als het heel warm is. Dat was een plan in de Provinciale Staten en het provinciebestuur staat erachter. Op die zwemplekken wordt gecheckt of het schoon genoeg en veilig is. Zuid-Holland denkt aan de Vliet en andere kanalen. En niets lijkt te gek voor fans van Taylor Swift. Iemand heeft al het afval verzameld rond de plek waar Taylor Swift en Travis Kelce elkaar kort geleden het jawoord gaven, Madison Square Garden in New York, en te koop aangeboden. Swifties betaalden $25 voor dingen als sigarettenpeuken, dopjes van waterflesjes en een ovulatietest. Het Radio 10 weer, dan weer online. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. Morgen op steeds plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden.
1: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

0: Amerika heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Zo zijn er explosies gemeld in een haven in het zuiden. President Trump zei al dat de tijdelijke wapenstilstand wat hem betreft voorbij is. Iran dreigt door de aanvallen een belangrijk stukje zee weer te blokkeren, de straat van Hormuz. Er is iemand opgepakt voor de schietpartij op Coney Island bij New York. Daar werd afgelopen weekend geschoten op mensen bij een familiebarbecue. 8 mensen raakten gewond en daar zaten 4 kinderen bij. De opgepakte verdachte wordt beschuldigd van meerdere pogingen tot moord. Wat een bezielde is nog niet duidelijk. Tientallen mensen zijn de afgelopen maanden opgelicht door iemand die een crossmotor zogenaamd van ze wilde kopen. De oplichter liet ze naar Utrecht komen om een proefrit te kunnen maken. En daarna ging hij er met de crossmotor vandoor zonder te betalen. Of het gaat om een georganiseerde oplichtersbende is niet bekend. En geen enkel tv-programma is dit jaar zo vaak genomineerd voor een Emmy als de medische dramaserie The Pit. Die kreeg 25 nominaties. The Pit gaat over de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in de Amerikaanse stad Pittsburgh. De Emmys zijn de Amerikaanse televisieprijzen en worden half september uitgereikt. Het Radio 10 weer door weer online. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. Morgen op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden.
1: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.